0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijk Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: be heard.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeelt.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

op de plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

Friesland. De lekkerste muziekmix.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt-het-vuren. Dat zeggen ze.

0: 25 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Vandaag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen, met kans op hagel, onweer en windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erik.

0: Diana Ross, wie dat? En Why Do Fools Fall in Love?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Ja, gewoon een trots gevoel. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een kwartfinale gehaald. Wat echt helemaal super was. En nu eigenlijk weer. En op dezelfde baan, op dezelfde dag, uitgeschakeld worden.

0: Ja, dat zei tennisser Sander Arends. Hij is dus uitgekeken in de kwartfinale van Roland Garros. Maar komt daarmee zijn beste prestatie eerbenij. En daarna heeft vergunning voor zoutwinning bij Haas. Kost het waard misschien de UNESCO Vrouwt Erfgoedstatus?
1: Ja, dat is echt belachelijk. Dus eigenlijk via een soort van geitenpaadje toch een vergunningsaanvraag ingediend. En dat moeten we natuurlijk voorkomen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Morgen. Ik zo hard steeds, het is manje, want ze vult het van mij, maar dat is net zo. Het is Thomas die voor jou in juni en Jestemal Fijker, die is er ook weer bij.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Super even wennen, Jeriet. Ja. Inbrekkers, die maakt je een comeback. En ja, grote teleurstelling naar het verlies van de oefenwedstrijd van Oranje in Algerije, dat hem net eens pleerd had voor het WK voetbal.
3: Om het nieuw genoeren.
4: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Morgen.
0: Ja, er is een soort bewolking, maar enkele buien. Van de middag heb ik nog kans op wat zinnen. Het is een graad als zontje dan. Maar door de wien viel het kouder aan. Dit is Bluff.

0: bluff je dat en aanzoek zonder ringen.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Twee sets, allebei Sijs Fjouwer. En voor Sander Arends en David Pell ziet Roland Garros de meid erop. Friske tennisser, pak je dat om. Sander Arends, die helle voor het tweede jaar op Riga de kwartfinale van een Grand Slam. Moet er een derde bromsjocht? Tot juist nou.
3: Ja, gewoon een trots gevoel. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een kwartfinale gehaald, wat echt helemaal super was. En nu eigenlijk weer. En op dezelfde baan, op dezelfde dag, uitgeschakeld worden. Dus de doelstelling voor volgend jaar is ook duidelijk, om een dag verder te komen. En dan staan we in de halve finale. Dus we hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, naar de groei die we doorgemaakt hebben nu in de afgelopen weken, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. En natuurlijk, er had misschien nog iets meer in gezeten vandaag, maar uiteindelijk waren de jongens ook gewoon beter.
4: Vooral in die eerste set, wie je hem net kansleert, je hem komt er voort en dadelijk zijn break voor. Hier stoot toen ik wel het gevoel van, oh, je lezen je het wel kansen?
3: Zeker, als je meteen een break voorsprong neemt, dan is er altijd wat mogelijk. Dus, maar goed, helaas braken ze ons meteen alweer terug. En op 4-4 spelen ze een hele goede return game op David's service. Dus goed, kijk, uiteindelijk, volgens mij heb ik individueel 60% van mijn returnpunten gewonnen in de eerste set. Wat echt extreem hoog is. Dus ja, dan kan je zeggen dat je er letterlijk alles aan gedaan hebt. En goed, weet je, ook met David gewoon een hele goede teamprestatie neergezet.
4: In de tweede set rinnen je hem eens gelijk een beetje after de feit non. David leert dan ik wat punten, meidje, maakt het wat te volle flaters. En dan op een gegeven moment in een drinkpauze, dan spreekt zo David daar en zei zo, kom op, Thomas, nou de leading nemen. Hier is zo het gevoel dat David opsteer moest.
3: Ik weet niet hoe duidelijk onze gesprekken op de bankjes zijn, maar goed.
4: Dit is weer goed te jaren.
3: Ja, nou blijkbaar. Ik denk, dat was een beetje een herhaling denk ik van de wedstrijd tegen Arovalo en Pavic. Waar we uiteindelijk ook een set en een break achterkomen. En misschien David een klein beetje zoekende was naar zijn return. En toen heeft hij zo waanzinnig goed gespeeld. En heeft hij eigenhandig die wedstrijd omgedraaid. Weet je, en dan probeer je hem toch een beetje een soort van moed in te spreken. Om proberen zo'nzelfde scenario te halen. En het is een teamsport. En hij heeft verder gewoon prima gespeeld. Ze hebben gewoon slim op hem geserveerd. En we hebben er alles aan gedaan.
4: Ja, wel lekker. Dat is mijn inspielers die de ondervinding had van het hele van de Wimbledon finale natuurlijk.
3: Zeker weten. Ik bedoel, een Wimbledon finale voelt toch een beetje als het hoogst haalbare in in de tennissport. Ik bedoel, je hebt de vier slams en daar moet het gebeuren. En dan is Wimbledon misschien toch wel traditioneel de allermooiste. Super credits naar hem natuurlijk dat hij finale haalde en dat Sam de mix won. Dat zijn natuurlijk mooie inspiratiebronnen.
4: Jim, werk je nou tegen dus naar Wimbledon? Dat is al een hele week. Er zit maar een heel kwatskof tussen. Hoe shut nou de komende periode eruit?
3: We nemen de komende twee dagen nemen we rust. En dan zullen we ons zaterdag melden in Rosmalen voor de ATP 250 toernooi in eigen land. Dat is natuurlijk een eer om dat te mogen spelen. Waar heel tennis het Nederland eigenlijk bijeenkomt. En de week voor Wimbledon spelen we in Mallorca in 250. Daar proberen we eigenlijk nog, net zoals in Genève, twee potjes te spelen. Zodat we met wedstrijdritme daar naartoe kunnen gaan. En gras is gewoon een ander spelletje. Dus we zullen ook weer even tactisch opnieuw mogen gaan puzzelen over hoe precies te spelen.
4: Dat besluit. Ik begreep dat die Squam-familie voor het eerst bij een potje op Roland Garros van Dijwier. Klopt dat?
3: Dat klopt zeker. Zij zijn samen met mijn ouders zijn ze met z'n vieren op de eerste zondag van het toernooi zijn ze hier naartoe gereisd. Want ze wilden een keer een Grand Slam meemaken. En toen het eenmaal ging lopen, toen zeiden ze we willen ook niet meer weg. Dus aan de support heeft het absoluut niet gelegen.
4: De tickets van Londen maar boeken dan.
3: Ja, dat zou mooi zijn. We gaan het zien. Twee weken was natuurlijk een lange bedoeling. Maar wie weet kunnen we weer zo'n moois neerzetten in Londen.
1: De media van de Moor.
0: Ik zag vaak dat ik al wel wat berugjes binnen.
5: Ja, Jilke die is in elk geval drie, dat is er weer best.
0: Die wie er bij, ik heb vier woorden al. In plaats van Kim Wilde, draaide toen. Ja. Dat voelde je een bol. Jan Theo die is onderwijs naar Eindhoven. Sjoerdrek Koeienmoorn en Jaap en Tjalk hier binnen direct weer bij vanzelfs.
2: Vanzelfs, ja.
0: Ja. Nou, de koffieplaat die komt er rond, maar eerst door media natuurlijk.
2: Zeker. Ja, misschien nice, we hebben net op zitten te wachten. Want inbrekers, die maakt je een comeback. Ze deed hier al vaker tastlijn als in 2024. En ze liet je trodeerden heen hield iets succesvoller te worden. En dat docht nevens het AD Bliek en de cijfers van de politie. In de eerste vier maanden van dit jaar kreeg de politie meer dan 2200 meldingen van een inbraak. Of ja, beziek je in data. En dat minder meer dan 60 per dag. Maar zie je even voorstellen. Vrienden hier, in diezelfde periode wien dat er nog geen zo'n 60-100. En ze kom ik hield iets vaker binnen. Dat docht we blikken uit cijfers van vergelijkingswebsite Independer. Die het die cijfers kregen mij een beroep op de wet open overheid van de politie. En in 2020 slagen een inbraakpoging in Nederland in ongeveer zo'n van de 10 gevallen. In 2024 is dat omheen gegaan naar haast 8 van de 10 gevallen.
0: Oh.
2: Ja, daar ben je net echt fleurig van.
0: Alle op handel, in wie is dit? Ik denk dat het helemaal vol van die camera's.
2: Nou ja, dat zoen je zitten, want ik die dwarden in de slotten en alles. Ik wil 3 keer de sleutel ontwaren. Ja. En die in er al je haken en alles griept in mekaar. En ja, ik heb er net zo'n camera, doorcamera. Maar die shust ik hield niet vaker. Ja. Zeist. En dan zoen je ze, ja, of ze loeken haar en eerst van oren.
0: Of ja, zo'n doorbelcamera hing het aan de voordeur natuurlijk. Dus,
2: ja. Ja, dan komen ze via de achterdoor.
0: Misschien via de achterdoor.
2: Ja, is dat het. Ja. Nou ja, van Ina teleurstelling naar de oren. Want Ronald Koeman die weer behoorlijk teleurgesteld naar de nederlaag van het Nederlands elftal. In oefenwedstrijd in Algerije. Mijn 0-1 ging wat skip in. Ik kan gewoon niet tegen mijn verlies, zei de bondscoach in de paarse kamer van de Kuip. Het was ook ongelooflijk dat we na 20 minuten niet met 2-0 voor stonden. Maar na rust werd het minder. Ik wil niet de schuld geven aan de wissels. Het iets van overkeer wissel of zo. Maar we werden wel slordiger en creëerden minder dan in de eerste helft. Ja, en hij zei het ik van Algerije heeft laten zien dat er geen oefenwedstrijden bestaan. Ze werden zeer goed aangemoedigd door misschien wel 15.000 fans die een stuk stiller waren geweest als ze al vroeg in de wedstrijd met 2-0 hadden achtergestaan. Zulke landen spelen met hun hart. Nou, en misschien leidt hem een beetje de clue. Gewoon maar je head spelen.
0: Wat minder met de hollen.
2: En het is, nou ja, inderdaad, dat idee helemaal oranje wolles. Maar ja, dat je zag met zijn wedstrijd in de Efterhollen in het Vleertuig naar het WK voetbal stappen, dat doet misschien wel wat.
0: Nee.
2: Met de voetballers. Ja, misschien ook wel mijn publiek. Maar ja, die teleurstelling wie ik rut. Vanzelfs.
0: Vanzelfs. Wijken. Dank je wel.
1: Zie het maar.
0: En dan daar de vraag weer. Welke plaat was toen jij? Maar welke plaat wordt er deze tongensje, 4 juni 2022, graag beginnen? Wat zoel je energie aan? Lik als een bakje koffie, want daarom de koffieplaat. Stuur maar even terug naar 0620 4 Jochen, of vanzelfs de omroep app.
6: Ja, als je koffie gewoon had, dan word je pas lekker.
0: Nee, zo is het.

0: forsaken me.
1: Black Horse and the Cherry Tree, wie dat?
2: Het is nog petit, maar...
3: Iris Seijens.
2: Is al wekker.
3: Nood ook nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
1: Mij de soortwinning onder het water bij Haas gewoon trok in. En secretaris Johannes van der Bad, Wol. Toen net botsen, maar de vrouw het erfgoedstatus. Dat zei tenminste Juster in de Tweede Kamer. Kamerlid Sjoukje van Oosterhout. Die kende mij haar holle net bij dat er verliende wieken nog een eigen vergunning kwam is. Wat goed is, hebben we direct audio van. Loot van, zo gek mooi wezen. Eens even zien. Sjoukje. Zie ik je bij. Nou. Dat werd nog eens wat om dat erbij te vinden. Nou. Dan zie ik jullie even op. Dat is wat. Goed, eerst dan een tiert van muziek van Neil Horan. En daarna dat verhaal over de soortwinning.

0: En Al Horan. Yes, met Friesland van de Moor. Slow Hands. En Slow Hands, inderdaad.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja. Dan de zwaardwinning onder het waard bij Haas. Mij die gewoon trok in. Nefesteert secretaris Johannes van der Bart. Wol, het zo net botsen met de vrouw het erfgoedstatus. Het zei de juster in de Tweede Kamer. Maar Kamerlid Sjoukje van Oosterhout. Die kende mij haar rollen net bij. Dat er verliende wieken nog een nieuwe vergunningkamer is.
3: Ja, dat is echt belachelijk. We hebben met elkaar afgesproken dat we geen mijnbouw meer zouden doen onder de Waddenzee. En dus eigenlijk via een soort van geitenpaadje toch net voordat dat inging een vergunningsaanvraag ingediend. En dat moeten we natuurlijk voorkomen. We hebben maar één Waddenzee, dat is UNESCO Werelderfgoed. En we moeten daar geen nieuwe vergunningen toestaan.
4: Die UNESCO-status komt net in gevaar, zei de wat laconieke steedsectaris Johanne de Bat.
3: Ja, dat is echt complete onzin. En het Werelderfgoedcomité heeft ook heel duidelijk gezegd dat er geen nieuwe vergunningen verleend zouden mogen worden en dat er ook het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Dus daar heel duidelijk over dat dit absoluut niet zou moeten. Dus wat Johannes de Bat doet, kan echt niet en gaat daar precies tegen in.
4: Maar we het gewoon om de kraan principe, zei Johanne de Bat, de steedsectaris. Als er skeer ontsteert, dan wordt de soortwinning stillijn.
3: Ja, maar je moet natuurlijk voorkomen dat er schade ontstaat. Zowel voor de inwoners van Harlingen, maar ook om het kwetsbare natuurgebied te beschermen. Dus het is echt heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat die schade überhaupt niet ontstaat. En dat we ook allerlei onderzoeken, die zijn helemaal nog niet gedaan, dat we die überhaupt zouden afwachten voordat we deze stappen zouden zetten. Dus ik ben echt heel erg teleurgesteld in deze houding van de staatssecretaris.
4: Ja, want we hadden aan de Oude Waadzee. Maar ja, de stad Haas is een stad met een heel soort monumenten. En meestal bewoners die het haar zwaar gemaakt.
3: Ja, die bewoners maken zich ontzettend veel zorgen. Die zijn ook echt al jarenlang in gesprek, ook met het bedrijf, om daar goede afspraken over te maken. Die afspraken zien ze nu ook nergens terug. Dus ik vind het heel jammer om te zien dat de staatssecretaris eigenlijk ook hun zorgen compleet naast zich neerlegt.
4: Want de OCR, dan neem je hier geen genoegen mee.
3: Nee, ik was al van plan om een voorstel in te gaan dienen om ervoor te zorgen dat die zoutwinning onder de Waddenzee er niet gaat komen. Ik heb heel blij om te horen dat D66 dat voorstel ook gaat steunen. En nu is het de komende tijd werk om ervoor te zorgen dat we meer partijen meekrijgen om ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren.
4: En de steedsectaris zei dan van ja, we hadden maatje met een bepaald juridisch kader. Afspraken nu toezit viertje en dan ken je het samen van Ouwieken.
3: Nou, dat kan je echt wel. Als er geen natuurvergunning is bijvoorbeeld. Je hebt allerlei redenen waarop je zo'n vergunning toch niet zou kunnen verlenen. En het is echt onwil van de staatssecretaris om daar toch niet naar te kijken. Dus daar zullen we hem zeker op aanspreken.
0: Sjoukje van Oosterhout zei dat van pro in de Tweede Kamer. En ik de Waadvereniging is kritisch. Neffens Frank Petersen had de staatssecretaris de Kamer verkeerd varjochten.
5: Ik ben heel erg teleurgesteld, eerlijk gezegd, over wat deze staatssecretaris weet over de Waddenzee. Wij zijn met z'n allen zo trots op het feit dat de Waddenzee werelderfgoed is geworden in 2009. En dat 5 jaar later ESCO mocht gaan winnen met zoutwinning. Deze staatssecretaris heeft de Kamer precies de tegenovergestelde smoes, zou ik bijna willen zeggen, op de mouw gespeeld.
4: Dus hij zei, de staatssecretaris zei, ja, dat van de midden, nevens jou klopt het net hier en dan.
5: Het had heel mooi kunnen. De staatssecretaris zei, er was eerder zoutwinning dan werelderfgoedstatus. Als dat niet zo was, dan was het er niet gekomen. Zo heb ik het gehoord. En de staatssecretaris had moeten zeggen, er was eerder een werelderfgoedstatus dan zoutwinning, dus we staan het niet toe. En mijn teleurstelling in de staatssecretaris is in dat opzicht vanmiddag eigenlijk wel ongelooflijk groot geworden. Dit had ik niet verwacht. En ik verwacht eigenlijk van het kabinet dat dit gewoon een correctie krijgt. Morgen is er een debat met de minister van Natuur, die officieel onze beheerder is van het werelderfgoed Waddenzee. En de wens van de Kamer vandaag was dat de natuurregels eigenlijk heel strak toegepast moeten worden. Dus ik hoop dat deze fout, of misschien wel bijna blunder, van de staatssecretaris morgen rechtgezet wordt.
0: En dat zei Frank Petersen van de Waadvereniging. En Joert, dan praat het Tweede Kamer verder over deze zaak, over dus de zoutwinning daar in het waard.
2: Omroep Friesland.
6: In straffenzaken, verhaal van de blok in Spatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
7: Gaat dat nou echt toe?
8: Ja, daarvoor zijn we hier.
6: Maar soms een bijzondere parallel. Nee, Joert de Dijk.
2: Straffe zaken. Deal in. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is Jelverson. En het is net iets voor het waar. Het is wat tijd voor het nijs met Fijke Wouden.
9: Ja, goeiemorgen. Bijzondere onkunde. Ja,
0: Efficiënt. De kapitein van de snelboot Tiger is in hege beroep een taakstraf van 240 hoeren, een celstraf van 3 maanden onder betingst en een beroepsverbod van 4 jaar eerske. Neffens justitie had de 50-jarige inwoner van Skielge grote flaters maken, maar als gevolg een fatale onvaring op de Waadzee, 4 jaar lien. Bij een botsing tussen een wettertaxi en de veerboot kwam 4 opvarenden om het leven. De skipper van de wettertaxi had hem deadline bied vonnis van de rechtbank Vlienier. De kapitein van de snelboot Tiger dus net. Zijn advocaat Jolling van der Goort wil vrijspraak.
9: Ik beroep mij op het onderzoek. Ja, uit het onderzoek docht blikken dat het ongemak net plakvoen hier had die manoeuvre door de stormlopen net inzetten weer. Dus ja, striction is dat de oorzaak van het ongemak. Dat klinkt net als match.
0: De uitspraak van het hege beroep is op zondag juni. De flitspeel onder Grijnse Stritwijn in Ljouwert had in de eerste 4 maanden van dit jaar meer dan 16.000 keer een uittreding verslaan. De peel komt daarmee op een 2e plak van Nederland. Alleen nog in Rotterdam stiet een flitser die het vaker flitst had. Die had in beide gevallen om te hut of te reet rijden. De focusflitser had in Friesland de meeste uittredingsjoen onder centrale as bij Tietjerkstra Diel. Meer dan 1100. De focusflitser zocht naar appen of bellen achter het stuur en wordt roenom in de provincie inzet. Kenningen en Maxima had het nieuwe kantoor van afvalverwerker Omrin op het Jereveen openen. Dat is bouwd van recyclen materiaal als onderdeel van wat ze het werklandschap van de toekomst nemen. Algemeen directeur John Vernooy had de kenningen het gebouw zien litten, het bouwproces besprutsen en ze hadden het over de groenstoftransitie gaan.
10: Ja, dat was hartstikke mooi. Zij is heel erg begaan met de circulaire economie, dat zijn wij ook. En ze was zeer geïnteresseerd om te kijken wat hier gebeurd is en hoe zij kan helpen om de beweging die wij hierin gezet hebben, om die verder te krijgen.
0: Tennissers Sander Arends en David Pell hebben de kwartfinale van Roland Garros verlengd. De Fransman Halys en Herbert wien in haar thuisland te sterk. Wisten met 6-4 en 6-4 te winnen. Vlienier kwam Arends ik net verder als de kwartfinale, maar dags is hij tevreden.
11: We hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, naar de groei die we doorgemaakt hebben nu in de afgelopen weken, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. En natuurlijk, er had misschien nog iets meer in gezeten vandaag. Maar uiteindelijk waren de jongens ook gewoon beter.
0: Nou, dan is het nou satire voor het water, denk ik.
12: Dat loop ik, ja.
0: Ja.
12: En het is van de morgen mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Erik.
12: Ik lees hier en daar altijd de Cor de Giel onkundig is. In de oren provincies te missen voor letteren. Eerst maar eens naar het waar van nou. Want vannacht komen wij?
13: Nou, we komen op mijn nacht dat ik in, dat is wat buien voel. Ik zie juist al toch dat het in het waardgebied even wat meer buien zijn. Zo, dat het is, ik zei. Schielke die had zo'n 2,2 mm. Nou, het gaat nog net al te roeg natuurlijk. De temperatuur 14,8, boord 14,2, bonzet 14,8, 0,4 mm. Laaksum zit nu krijg op zo'n 16 graden, 0,2 mm. Grauw hier geen deelslagschieven van, nou, bij mij in Boornburg om 1 mm en Baggerveen 0,8 en daar is nog zo'n 14 graden. Ja, en die Cor de Giel was het krijgen we hier, dat is meer van in het zuiden, want daar denken ze dat het tongeren wat heftiger was dan hier. Nou, dat mag we nog zien. Nou, want Joert werd wat een wat onleiige dij, waarbij er een protte bewolking is en uitentrofvallende buien, waarvan sommigen mij tongeren, dat ken je dus ik, en hagel. Ja, dit is al komstig van een sterk lege drukgebied boppe Schotland, wat mij een zuidwestige streming, polaire lucht, dus van de Pool oorspronkelijk afkomstige lucht naar je tas stuurt. De maximumtemperatuur leidt dan ik maar om de 16 graden, wat zo'n 4 graden tekort is voor begin juni. Ja, de zuid-zuidwestenwind is matig en die vlagen, kan er eens even heurt wezen, Boppelon. En de Waadzee die moet gewoon rekenen houden met mijn poesters van zon. En dan kan ik eens een tikje 18 zitten. Nou, in de Nijmegen zit letter zin in hem, dan eens even wat zin. En op de jonge nacht, ja, dan neemt de wind wat aan, maar de buien die bloeien komen. Ja, wat jipper de provincie in verwachting dat de wind toch wat verder aanneemt.
12: Ja, de paraplu die kan naar Jort de kosten net inleuken, hè?
13: Nee, dat zoek ik zoek me maar even goed bij de hand houden. Ja, morgen, daar gaan we nog wel een matige, want vrij krachtige wind die dan meer uit de Westhoekenwijk komt. Ja, er is dan een mix van steerbewolken en wat zinnen, maar de bewolking overheerst het, volgens dat ik het nog zag. Ja, en uiteraard valt er dan een lichte bui. De bui met net meer zo pittig als dat ze Joert willen zijn, wijze kennen. Nou, de polaire lucht, ja, die had dan echt invloed op de temperatuur. Die dan, ik krijg wel zo'n rond de centigraden leidt, de 16 centigraden. Op de Nijmegen worden er geen buien meer onviert. En dan, dat zet op de joen in de nacht, dus ik droog. Dus dan bloed dat ik gewoon droeg. Dan zit er amper wien en die komt dan uit het zuid-zuid-eerstenwei.
12: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
13: Ja, dan ben je het weekend in sneuren. Ja, er speelt de bewolking toch wel wat patten. Er komt wat hege bewolking, zegt het nou liggen. En de temper toch de zinnen wat. En op de mensen verdwijnt de zinnen uit het zicht. De bewolking die neemt dan wat verder aan. Dan staan er wat buien die op de joen en de nacht een paar millimeter after litten. Dus van de buien ben we nog net aan. De meest zuidwind is zwak en viert wat zefter lucht aan. En dan, ja, het kan wel zo'n 90 graden worden, dus een keer wat heger. Ja, snijn kan er op de midden in een spot rein vallen, maar meestal denk ik dat snijn gewoon droeg verint. En dan komt de zin erbij die ik wat meer te vast ging. Ja, dan ik was zo'n 90 graden. En de wind neemt dan wel een beetje tijd, die is dan meest matig en die komt uit het west-zuidwesten bij. Nou, voor de schilderij is dat best wel een knappe dij, denk ik. En ook de rest van de dij ligt het droeg te verinnen. Dus de jongen nacht ik. En over de man die zorgen, ja, de zuidwestenwind, die, ja, die start toch weer een, ja, hoe mag ik het zeggen, een treintje met buien op als het ware. En die liek je net al te zwier te wijzen. Maar ja, je kan er van lichte en van een zwierder buien bij de wierd worden. Tussen de buien terug wat zinnen en ik dan op manier zo'n njootje graan. Dus ja, onder het wisselvallen waar komt nog geen einde.
12: Sibel Mollema, dank u wel.
13: Grandien. Thank you.

0: Jong Frieske en Vaske en onderwijs naar Dijk.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Even hiondelneerd en ontsnappen onder drukte van de dij. Daar draait het deze week om. In Beetse Zweg, maar de bloeiwieken en daarbij de Kalm Zweg Challenge. Drie inwenners die litten zelfs meten wat al dat ontspan maar haar een stress docht. Op de telefoon nou Evert Kronemeijer van de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben ik toch wel benijd hoe je mij dat bij dat thema kom binnen? Is er zo'n soort stress hebben in mijn omkrieten?
2: Nou ja, wij binnen deel van de totale maatschappij waar het een drukke bedoeling is. Wij hebben in Beetse Zweig een protte mensen die het druk aan het werk binnen of vrijwilligerswerk doen. Ik doe beide, dus ik heb ook een protte stress. Dus ik denk het is goed om eens wat te oefenen, mij ontspannen. Leven in het hier en nu. En ik heb het voorbeeld van Tom Waas, die reisprogramma's maakt. En hij is een drukke man. En hij had, Twijelien had er aan een programma mee die hem werd er juist alweer uitdagingen ongeveer op het gebied van ontspanning en ontstressen. En ik vond het wel nieuwsgierig om te zien. En ik dacht, dat maakt we hier lekker doen.
0: Ja, wat zo'n bloeiwieken, dat ja, toch geregeld even voorbij komt. Maar die test van hem, dat vind ik toch van nieuwsgierig. Want wat houdt het krijgt in?
2: Ja, nou ja, ik mag het ook nog ervaren, maar wij krijgen plakkers op het lief. En ze meten dan de hartslagfrequentie, bloeddruk, dat soort dingen. En daarmee kun je dus meten hoe de stress is, hoe je weer bijkomt naar een activiteit. We dragen die plakkers dag en nacht. Dus we meten alles. Dus op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van de bloeiweken, dan zal de stress wel wat omhoog rennen. En ik hoop dat ik tijdens een activiteit van Kalm Zweg dan ik weer even in de rust kom ik in.
0: Oh, ik denk het is een prachtige deal voor je natuurlijk. Die plak ik eens op. En dan ja. In de wattenlijn worden. Dat is nou, dat doe ik ook wel.
2: Nou ja, een oerke in de wattenlijn worden 5 dagen lang. Dat is nooit verkeerd natuurlijk.
0: Nee. En wat doe je met die resultaten eigenlijk?
2: Na jou erin dan hebben wij een gesprek met Kees Wallis, sportpsycholoog. En dan zorgen wij waarom. Wij maken dagelijks dus activiteiten bijhoren in een app. En we zorgen dan na die 5 dagen bij hem waarom. We krijgen dan de uitslagen en we kunnen dan zien van, goh. Ik kan dan bijvoorbeeld zien op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van Kalm Zweg, dan giet de stress juist omhoog. Maar op het moment dat ik bij zijn activiteit bezig ben, dan giet de stress er wat om leeg en dan kan ik heerlijk ontspannen. Of als ik denk van, nou dit rent net goed, daar rent de spanning alleen nog maar op natuurlijk. Ja.
0: De oren inwenners dan, gaat die direct wat om?
2: Ja, zeker. Nou ja, so, je kennis kennismaatje mij een activiteit waar je normaal gesproken wellicht nooit om mij de baan zoen. Maar het is wel aardig om eens kennis te maatje met dingen als yoga, qigong, een meditatie rond Franciscus, een klankbad, dat soort zaken. Dat is toch wel nieuwsgierig, denk ik, om eens om mij te doen.
0: Het klinkt inderdaad tieren nieuwsgierig daar. Wat een mooie ompak van de bloeiweken daar weer.
2: Ja, nou ja, zeker. We hebben dus alle jongen van nou, morgen op vreed, sneun, snijn, menje en tiesje. Van zondag 8 een activiteit bij de Tropische Kas. En Elteneen is welkom om eens te ervaren wat ontspanning en leven in het hier en nu bij je docht.
0: Nou, dat is een mooie tip. Tieren dank. Evert Kronemeijer van de Bloeiweken daar in Beetse Zweg. En heel veel succes natuurlijk met die plakkers.
2: Dank u wel. Ja. En goeiedag.

0: Elton John en I'm Still Standing.
1: Friesland van de Moorn.
0: Als je moet een post het parkeerterrein bij een supermerk op reis. Dan zit er in je zin een gedicht om. Zit er grut op de morgen, een tekening erbij. Orgemaster Jouke Douwe de Vries, die vindt dat wel wat. En dichter Aten Griepstra, al helemaal, het is zijn gedicht. En ze vertellen de Gerra hoe het Savier Kam is, dat ten nota zin is.
2: Wij binnen je bleun, Boelens, de Schepper en Haarsma, Statenbouwers en parkonlizers, Herbranda, Jeltinga, Mjonsma. Waar wil je hem rijstplak voen?
3: Ik ben Aten Griepstra.
4: En hier achter jou op de Grutte Mjorre staat nou een gedicht wat voor jou skreun is. Hoe is dat?
3: Ja, dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dit is echt heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel veel mensen nou ook mij lezen kennen en zien kennen.
2: Waar vinden wij hard vast dat het verliezen u zo zand door de vingers gliedert? Waar is voeten te pleetsen dat je hem schouderbonken vermogen binnen?
4: Hoe is het tot stand kwam? Wist je al meteen al dat je ook een dichtje op hem jorra zou komen te steken? Of wie had ik een verrassing?
3: Dat was voor mij een grote verrassing. Ik ga dwarfsdichter geweest hier in Nachtkarspel. Dat is al jaren lang, van 2012 om 2014. En daar is een boekje van uitkwam met gedichten van mij. En ineens die Theo Bakker van de plaats op gang voor de door met de vraag van mij wie een van die gedichten broeken voor is plan voor de morgenschildering in Boet past.
4: En had je ook enig idee waarom dit gedicht?
3: Ja, ik vind dat je toch wel een prutte emotie in zit, zeg maar. Het gaat over vergonkelijkens, over dat het ding verdwijnen traditeert in. Dat het een prutte pracht en preel, zeg maar, van wat vroeger weer dat is er net meer. Hè? Dat is al je fot. Daar zit ik wel wat een literair thema achter. Dat heet in het Latijn, komt er ubi sunt. Oftewel, waar zijn ze gebleven? Waar binnen ze bleven? En dat idee, blijkbaar haak ik dat ergens mij kreeg. Dat ik dacht, van dat geldt natuurlijk ook voor uw eigen dorp. Ding van eeuwen leeuw, die ben verbrokkelen, die ben er meer.
2: Geen pracht en praal verwaard tapuun. Geen statenstien stiert nog op statenstien. Alleen nog in mijn nam zweven je nog om. Als waai stjerrende vierloeden, als deldwarriende jiske. Grutte Grietman, waar maak je me Lietsman?
4: En hoe zou het voor jou dan zijn als je hier dan elke dag of één keer in de week del rijden en jouw eigen keuze wil keren?
3: Ja, dat is aan de ene kant is prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, nou ja, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, wist ik wel een valse bescheidenheid als je een letter, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven en als dat dan in een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat ook gewoon heel mooi.
5: Jouke Douwe de Vries, burgemeester van deze mooie gemeente.
4: En Joet, wie de officiële ontbleding, hoe wie dat?
5: Ja, dat is heel bijzonder, want de regelen wie dat er dus echt een grietman uit Jedre Tiet hier ook bij wie. En dat hij mij dus ook, nou ja, het gedicht wat hier op de morgen staat, ook oerlangen. En en dat is een heel mooi gebaar natuurlijk, want dat is zat wij ook Achtkarspel kennen, hè, als Grietenij van vroeger. En vanaf 1315 is dat ook documentaire. En in 1851, dus van 74 jaar lin op een kapel, ben daar de burgemeesters voor in het plak aan. En mooi om dan je vakgonger nog even hier te treffen.
4: En wat betekent het van het dwaap dat is Bline Morren nou een morgenskelding gekregen had?
5: Nou ja, ik denk dat het een hele mooie is om de plakken in het dwaap misschien wat minder mooi is om die mooier te maaien. En ze hebben er misschien nog haast nog wat meer plakken, zou ik in mijn taspraak, die we misschien wel wat opknappen kunnen. Dus heel mooi dat dit initiatief dus ook naam is.
4: Kun je dit ook echt een schilderij nemen?
5: Nou, het is een muurschildering. Ik weet niet dat het een schilderij is. Het is een gedicht, mooi en een hele mooie illustratie erbij. En Pomstra en Roxma die hadden dat op een hele mooie manier maken.
0: En de keuzewerk dus in elk geval, dat is wel duidelijk. Een koffieplaat, Fijke.
6: Ja, heerlijk.
0: Niet dat het draait, maar...
6: Nee, maar...
0: De hofleverancier hier, die is vanzelfs weer present.
6: Ja.
0: En die had een mooie plaat ingestuurd van Rainbow. Since You've Been Gone. En die is nou...

0: Rainbow en Since You've Been Gone.
1: De media van de morgen.
2: En dat brengt dus bij Fijke, mij het Nijs Utoren Media.
3: Ja, nou ja, voor op het AD nog een foto van de Utswaai-wedstrijd Oranje in Algerije. Ja, we zijn maar 0 in het skip ingegaan. En ja, er zit een foto voor Augeent maken om de wedstrijd. Succes, papa. En de juist is dat de voetballers Reinders en de Jong met hun benen voor omvang van die laatste oefenwedstrijd op het veld steken. Ja, nou ja, wie hint er niet schrik ik hoor, die Algerijnen die spielen mij hun head. Ja, en je popt je ze eerst met de band om. Ik, in plaats van even focus je op die wedstrijd, liep het mij dan beter. Maar goed, ik ben geen bondscoach.
2: Wat zou het wij zijn, fijke bondscoach?
3: Nee.
2: Nou, misschien.
3: De methode Henk de Jong.
2: Ja, daar hebben ze toch wel van, ja.
3: Ja, precies. Ja. Nou, dan geven wij wat serieuze nijs. Want de zoon van een kritische columniste die is tatakelen met een kettingslot. En ja, het is voor het eerst dat een gezinslid van een journalist mishandelen wordt om een publicatie van die journalist. Hier om de zoon van columniste Jezem Kandan van het Parool. En die is in Amsterdam dus mishandelen met een kettingslot. En zijn mem die leidt een direct verband met de scherpe column die ze schreeuwt over een multiculturele voetbalclub. Want ja, die giet het dan toch wel heel vaak mis. Een soort ja, geweld in en om het veld. En dat zij dus een column moest kreunen. En ja, voortaan hij kreeg al een dreigbrief. Of die kwam binnen via het Parool. Kijk maar goed achterom. Net als je hoerenzoon stiert erin.
2: Oh.
3: En nou ja, daarna is dus die jongen is mishandelen mij een dat kettingslot dus. Nou, ja, misschien reageer ik alle hier verschrikkelijk of verschrikt. Borgmaster Femke Halsema, die zei ik van in haar column pleit Jezim voor respect en fatsoen. In plaats daarvan wordt haar zoon mishandeld, mogelijk om de moeder het zwijgen op te leggen. Dat is afschuwelijk, een grove misdaad en onverteerbaar. Jezim en haar zoon verdienen alle steun en vrijheid. Dus ik, het bestuur van de belutsenclub ASV De Dijk, is, ja, reageert vol afschuw. En de voorzitter die meldt naar de mishandeling op een ei. Wie kan dan? We hebben sinds haar column vrijwel dagelijks contact gehouden. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Ook wij willen graag weten wie hierachter zit. Dus ja, het is net best dat zulks gebeurt, Verschels. Nope. En dan is dit nijs al net mooi, Verschels. Daar ben je al net fleurig van. Maar dan staat er voor op de Telegraaf ik nog een verhaal. En dat komt nog ik landelijk via het ANP komt dat binnen. Bij meerdere aanhoudingen die vanwege een verkrachtingszaak via chatgroepen slachtoffers door partners gedrogeerd. Een nog onbekend aantal vrouwen liet het in Nederland slachtoffer van een schokkend verkrachtingsskandaal. Partners en bekenden van de vrouwen, die hebben die vrouwen dus drogeerd, filmen en de beelden ik verspraat, onder oren via Snapchat. En dat nog blijkt met een grote politieonderzoek. We hebben eind mei op verskate plakken in Nederland invallen die er binnen. Vier personen zijn aanhouden. En er worden nog meer aanhoudingen worden dan verwachten. En ja, dit doet denken, want die grofmakende Franse zaak met Giselle Pellicot. En die vrouw die waar ik toch haar partner drogeert en die waar toch meerdere mooie jaren en jaren lang misbruikt. En ja, drogeren en verkrachten is niet nieuw, maar wel dat het is gefilmd en gedeeld in speciaal opgezette sociale mediagroepen. Dat zei Milo van der Kolk van het team Seksuele Misdrogen in Rotterdam. Ja, de politie is dus binnenvallen die 8 molie van 21 van 51 hier. En die zo'n actief was in die sletten internationale groepen op sociale media. En er waren tips doen hoe slachtoffers boeten bewustzijn bracht worden kon. En waar de beelden van het misbruik deeld worden kennen. En de politie zei ik al. Deze zaak zal nog een heel soort gevolgen hebben. Dit is, nou ja, hoe diep de beerput is, weet niemand. En ja, er is zelfs de rechercheurs die het wel wat wend binnen, die willen verbijsteren toch deze Nederlandse Pellicot-zaak. Dit is echt een eye-opener, een vreselijke.
2: Fijke, dank u wel.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst. Hoe kom ik je wooi?
7: Of in die tij wekker houdt.
8: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toet in toekomst keer.
9: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
14: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
13: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt-het-vuren. Dat zeggen ze in een

0: die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen. Of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dadelijk dan Bevin Gaasterlon. Er is het eerste Belgische vredesmonument van Nederland ontbleerd. En muziek, eerst aan snack van ABBA.
3: Bezig.
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Friesland van de Moor.
11: My Erit zei

0: ABBA en Summer Night City.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van Hoorn.
2: En dit is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen.
0: In Gaasloon is het eerste Belgische vredesmonument van Nederland ontbleerd. Daar hebben we dadelijk hoor. En tennisser Sander Arends en zijn dubbelpartner die verliezen ze in de kwartfinale van Roland Garros.
3: Ja, gewoon een trots gevoel. We hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn.
0: Nou, Krutsk is Sander Arends dus vol. Fijke, door de media, wat Stefan?
4: Ja, het kabinet maakt daar de boezen voor keepkrijftstiepen vanwege hegere prijzen, toch het Midden-Eerste conflict, en voor een deal over ontwikkelingshelp om de begrutting te redden.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat Alex eerst het waarbericht in kwart met Sibo Mollema.
5: Goedemorgen. Joert uit en terug een bui met kans op tonger en er kan wat hagel in zitten. Het wordt zo'n 16, 17 graden en de zuid-zuidwestenwind is in vlagen krachtig. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen en kans op een bui. Een matige, gewoon vrij krachtige west-zuidwestenwind en ik dan zo'n 16, 17 graden. Straks meer over het waar.
2: Voor mij is dat...
0: Oh, je hebt een mooie loodje tussen, maar die heb ik net. Ja, dat heb je er al. We hebben het over dat monument dus. Op de vlecht voor de oorlog en onderdak krijgen in Gaasloon. Dat via Jerenlin het geval voor Belgische vlechteling. Die nou het eerste Belgische vredesmonument van Nederland krijgen. Die is ontbleerd in het Riesterbosk. Voor Belgische ambassadeur Koen Adam is dat bijzonder. Een bijzonder moment. En daar vertelde hij over bij de ontbleerding van dat monument.
2: Voor mij is dat een zeer bijzonder moment, omdat ik, zoals ik zei, het eerste keer dat ik in Friesland ben, sinds dat ik hier benoemd ben als ambassadeur. En ik heb ontdekt dat er enorm veel herdenkingsactiviteiten zijn, vooral dan verbonden met de Tweede Wereldoorlog. En dit is de eerste keer dat ik getuige ben van een herdenking rond een belangrijk evenement uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de gastvrijheid die deze streek, deze gemeente heeft geleverd aan duizenden Belgische militairen.
6: Wat spreekt u aan achter het verhaal wat hierachter zit?
2: Wat me vooral aanspreekt is zoals ik ook in mijn toespraak zei, de gelijkenis met de situatie die we vandaag kennen. De huidige geopolitieke context met heel veel oorlogen en heel veel mensen die daaronder lijden en die toevlucht zoeken in andere landen. Dat is frappant, want het toont aan dat de gastvrijheid die wij bieden aan mensen die in zo'n situatie beland zijn, dat toch wel ongelooflijk is. En zeker in dit land, Nederland, ons buurland, is het goed om te weten dat we daar welkom zijn, ook in tijden van nood.
6: Ja. Want wat hoopt u dat dit monument als verhaal verder brengt aan andere mensen?
2: Het belangrijkste is dat het naar de volgende generaties de boodschap wordt overgeleverd. De jongeren die hier zijn, het is onze plicht als volwassenen, als van onze oudere generaties, om over te brengen van hoe dat wij in het verleden omgegaan zijn met dergelijke situaties, zodat zij zien wat de waarde is van die verbondenheid, van die verwelkomingscultuur die we toen ervaren, 100 jaar geleden, de Belgen in Nederland. En dat is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen. En dat is zo belangrijk dat initiatieven zoals deze de herdenkingen in leven houden en tonen hoe dat we kunnen samenleven.

0: initiatiefnummer Henk Luijks. Het monument dat is ontbleed, jou binnen initiatiefnummer. Hoe is dat toen gekomen?
1: Ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Het is begonnen met het boek van Kees Bangma. Met de presentatie ervan. Je hebt het boek Jont on den Turk, de voorzitter van de Nationale Strijdersbond. En die ben bezig om vredesmonument nu te rollen over België. Maar ik hoorde oren gebieden met Belgen dus wist binnen. Nou, en ik was bij die presentatie aanwezig. En ik ging toen met mijn pensioen uit het werkwooi. En toen dacht ik, oh, dat lijkt het me wel leuk om daar invulling aan te gaan. Dus ik heb na de presentatie hem bellen. En vroeg hoe dat in zijn werk ging. En toen ben ik aan het werk ging. Maar ja, tussen dat begin en nou, er zit al wat twaaien dan al bij. Dus het is wel, nou ja, en nou is te slagen dat wat er nou is.
0: Nou, je bent een paar keer sisser van hier in dit gebied. Hoe bijzonder is het dan dat nou lang omlet er een monument is?
1: Nou, ik vind het heel bijzonder, want ja, ik zou de, of ik hier thuis van om dat te proberen hier te realiseren. En dan is het alleen de vredesdood. En ik hier simpel tocht, oh, die vredesdood, die ken op een muren of wat ik maar. Maar het Friese geheel heeft het wel heel voortvarend oppakt eigenlijk. En ja, dat het zagrood werden is, dat er ik, dan laat ik dan stingen, wat is dan hier zo praten over de Tweede Wereldoorlog. Dus we hebben de Franse tijd, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog kom je bij elkaar. En zat dan het praten dus nou ook over Vredeshof.
0: En bij dit monument hoop je dan wel dat er nou misschien extra lessen lutsen worden en dat mensen het echt meenemen.
1: Ja, ja, en ik hier even zitten en even, en er komen nog informatiepaneel, maar QR-code. Dus dat meestal kennen ze, daar werd in Filippje. Ja, dan hoop ik dat wat begint te spreken.
2: Ja, dat ziet er los uit.
3: De media van de morgen.
2: Ik denk, ik zie ik eens even opwijken. Wat is een doedelzak eigenlijk in het Friesk?
4: Ja.
2: Nou, doedelsek.
4: Ja.
2: Dat leidt voor de hoorn.
4: Ja.
2: Maar ik vind, als ik naar Friesker.nl ging, Lillepiep.
4: Oh.
2: Lille sek.
4: Ja.
2: Lille piepkers bongen.
4: Oké. Okay.
2: En bongen.
4: Oké. Okay. Nou, Marteltuur, stiert dat ook of net?
2: Ja, je moet er van horen.
4: Je moet er van horen.
2: Ja, zeker. Dat is mijn alles zo.
4: Ja.
2: De bongen.
4: Ja. Nou, we hebben het wie ze willen.
2: Ja. Nou ja, dat pik ik toch even maar.
4: Ja, nee, zeker. Ja. Ik zeg altijd, je moet elke dag wat nice leren.
2: Dat is ik zo.
4: Ja. Vanwege de hegere inflatie en ik de angst voor verdere onrest in het Midden-Eerste rekent het kabinet er nu al op dat ik takam hier extra keerkrachtstype nodig is. En de hoop is dat zo'n pakket ik bijdragen kan aan het stype voor de begroting van 2020. Ja, voor de vraag hoe die stype er precies uitzien maat en waarvan die betellen worden maat, is het nu nog te betierd. Maar duidelijk is al wel dat er dat het kabinet reed is om de knip te trekken, zou dat dan omschreven het. Want ja, de keerkrachtcijfers die zorgen er heel iets zwaar gelukkig uit. En de discussie over hoe zo'n keerkrachtpakket er krijgt uitgemaakt, wordt de komende zomer viert. Want dan werkt het kabinet onder begroting voor Takkemier, die is op Prinsjesdag presenteerd wordt. Ja, en zowat sowieso daar de boezen, het kabinet. Want om de begroting van D66-minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsgeerwerking rond te krijgen, is een deal sluiten met Progressief Nederland. Die hij juist de jaren kregen. Dat zei ik echt zei Jittemaaije. Om die begroting dus op het nipperke door de Eerste Kamer te loodsen, is een deal sletten met Progressief Nederland van 380 miljoen euro om ontwikkelingshelp. Dus pro-Nederland het zijn van, wij willen wel je beleerd stipje, maar dan zit er dus een bedrag zien van 380 miljoen euro. Dat geldt voor ontwikkelingshulp, maar nevens bron vloeien naar zaken zoals Oekraïne en de weromkeer van Syriërs. Sjoerdsma maakt er eerder een beetje een rommeltje van met die begroting. En hij moest nou met de pet in de hand, moest hij langs alle partijen om geld bij elkaar te krijgen. Want Oos zoet voor het eerst wijzen in de geschiedenis zo'n jantje, njogentje, dat een begroting in het parlement futstemd worden zoet. Dus geld heeft hij nou op zijn eigen begroting vinden kent. En dat is, ja, ze scoren gewoon wat potjes voor 2030 en die scoren ze nou, of die hellen ze wat naar voren, zodat ze het nou al uitgaan kennen.
2: Oh ja.
4: Ja, dus het loopt toch wel een beetje, hoe maken we dit nou even netjes nemen?
2: Passen en meten.
4: Precies.
2: Ja.
4: Ja.
2: Dan heb je het heel diplomatiek zijn.
4: Heel diplomatiek,
2: ja,
4: zijn.
2: Precies. Aanstaande dan hebben we toeren Roland Garros en dan vanzelfs tennisser Sander Arends. Hoe dat al je vorm is, dat juist aanstaande. Eerst is het tijd van muziek van Portugal The Man.
3: Omroep Friesland.

0: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Ja, Roland Garros is nou echt voorbij voor Sander Arends. De Fries en zijn maat David Pell. Die verleren de kwartfinale van het dubbelspel. Voor de tweede keer op Riga, Business of Com. En dit is de reactie van Sander Arends.
2: Ja, gewoon een trots gevoel. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een kwartfinale gehaald. Wat echt helemaal super was. En nu eigenlijk weer. En op dezelfde baan, op dezelfde dag uitgeschakeld worden. Dus de doelstelling voor volgend jaar is ook duidelijk. Om een dag verder te komen. En dan staan we in de halve finale. Dus we hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben. Naar het niveau wat we hebben laten zien. Naar de groei die we doorgemaakt hebben nu in de afgelopen weken. Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. En er had misschien nog iets meer in gezeten vandaag. Maar uiteindelijk waren de jongens ook gewoon beter.
3: Vooral in die eerste set, wie je hem net kansleer is. Je hem komt voort en dadelijk zijn break voor. Hier stoot toen ik wel het gevoel van, je lize joert wel kansen.
2: Zeker, als je meteen een break voorsprong neemt, dan is er altijd wat mogelijk. Dus, maar goed, helaas braken ze ons meteen alweer terug. En op 4-4 spelen ze een hele goede return game op David Service. Dus goed, kijk, uiteindelijk... volgens mij heb ik individueel 60% van mijn returnpunten gewonnen in de eerste set. Wat echt extreem hoog is. Dus ja, dan kan je zeggen dat je er letterlijk alles aan gedaan hebt. En goed, weet je, ook met David gewoon een hele goede teamprestatie neergezet.
3: In de tweede set rinnen je hem eens gelijk een beetje after de feit non. David leert dan ik wat punten, meidje, maak het wat te volle flaters. En dan op een gegeven moment in een drinkpauze, dan spreekt Sto David daar en zei Sto, kom op, Thomas, nou de leading nemen. Hier is Sto het gevoel dat David opsteer moest.
2: Ik weet niet hoe duidelijk onze gesprekken op de bankjes zijn, maar goed.
3: Dit is weer goed te jeggen.
2: Ja, nou blijkbaar. Ik denk, dat was een beetje een herhaling denk ik van de wedstrijd tegen Arovalo en Pavic. Waar we uiteindelijk ook een set en een break achterkomen. En misschien David een klein beetje zoekende was naar zijn return. En toen heeft hij zo waanzinnig goed gespeeld. En heeft hij eigenhandig die wedstrijd omgedraaid. Weet je, en dan probeer je hem toch een beetje een soort van moed in te spreken. Om proberen zo'nzelfde scenario te halen. En het is een teamsport. En hij heeft verder gewoon prima gespeeld. Ze hebben gewoon slim op hem geserveerd. En we hebben er alles aan gedaan.
3: Ja, wel lekker. Dat is maar één spelers die de ondervinding had van het hele van de Wimbledon finale natuurlijk.
2: Zeker weten. Ik bedoel, een Wimbledon finale voelt toch een beetje als het hoogst haalbare in de tennissport. Ik bedoel, je hebt de vier slams en daar moet het gebeuren. En dan is Wimbledon misschien toch wel traditioneel de allermooiste. Super credits naar hem. Natuurlijk dat hij finale haalde en dat Sam de mix won. Dat zijn natuurlijk mooie inspiratiebronnen.
3: Jim, werk je nou te jaren dus naar Wimbledon? Dat is al uw trein hele week. Er zit maar een heel kwartskof tussen. Hoe shirt nou de komende periode eruit?
2: We nemen de komende 2 dagen nemen we rust. En dan zullen we ons zaterdag melden in Rosmalen. Voor de ATP 250 toernooi in eigen land. Dat is natuurlijk een eer om dat te mogen spelen. Waar heel tennis het Nederland eigenlijk bijeenkomt. En de week voor Wimbledon spelen we in Mallorca een 250. Daar proberen we eigenlijk nog, net zoals in Genève, 2 potjes te spelen. Zodat we met wedstrijdritme daar naartoe kunnen gaan. En gras is gewoon een ander spelletje. Dus we zullen ook weer even tactisch opnieuw mogen gaan puzzelen over hoe precies te spelen.
3: Dat besluit. Ik begreep dat die squamfamilie voor het eerst bij een potje op Roland Garros van Dijwier. Klopt dat?
2: Dat klopt zeker. Zij zijn samen met mijn ouders zijn ze met z'n vieren op de eerste zondag van het toernooi zijn ze hier naartoe gereisd. Want ze wilden een keer een Grand Slam meemaken. En toen het eenmaal ging lopen, toen zeiden ze, we willen ook niet meer weg. Dus aan de support heeft het absoluut niet gelegen.
3: De tickets van Londen maar boeken dan.
2: Ja, dat zou mooi zijn. We gaan het zien. 2 weken was natuurlijk een lange bedoeling. Maar wie weet kunnen we weer zo'n moois neerzetten in Londen.
1: En Wimbledon dat begint op maandag 29 juni. Staat het nou liek het Maya Arends en Pel Der Ek om mij dan.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie. Benam op de WZT de Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
16: Het is haast Jalve Achten. Fijke Wouda gaat het Frieske Nijsvarie.
17: Goeiemorgen. De provincie stelt €3 miljoen beschikbaar als compensatie. Zeg ik nou treien? Het is €13 miljoen beschikbaar voor als compensatie voor het skrassen van Halvert on Zee. €6 miljoen is bedoeld voor Halvert en de directe omjouwing. Omlissende gemeenten kunnen boppen dat een miljoen verdelen. Het geld voor Halvert kan gebruikt worden voor lietsere projecten. De stichting Halvert on Zee van initiatiefnemer Marco Verbeek houdt op te besteden.
18: Spietig natuurlijk, want je bent tredje niet alleen begonnen met het idee om om Halvert on Zee te maken. Maar te werken onder de doelstelling leveren, hier baan en omzet. We hebben ze altijd voor inzetten. Hè? Daar heb je project een middel van, dat komt er dan net. Maar we zijn wel heel blij dat we nou wel uit aanzetten kunnen om die doelstelling van leverietbaan en omzet te verwezenlijken. Weliswaar een mooi project, maar dat is natuurlijk echt prima.
17: De brandwacht van Burgum is vannacht voor de derde keer in een kwartskof kwartier uitrieden voor brand in papiercontainers onder Burgumer Daam. Een voorbijganger belde de brandwacht om te reken uit de container kwam. Jeder op de dij en Aurune Tienje wie er ik al brand in diezelfde containers. Om de brandstichting voor de handelheid zeelde de politie de zaak onder zitje. En de flitspeel onder de Grinse Stritwijn in Ljouwert had in de eerste Fjouwerman van dit jaar meer dan 16.000 keer een uittreding verslijn. De peel komt daarmee op een tweede plak in Nederland. Alleen nog in Rotterdam stiet een flitser die het vaker flitst had. Het gaat in beide gevallen om te hut of trogreerd rijden. De focusflitser had in Friesland de meeste uittreding zien onder centrale ASBT Tjerkstradiel meer dan 1100 keer. De focusflitser zocht naar Eppen of België achter het stuur en werd rondom in de provincie inzet. Voetbalclub Broekster Boys uit Damwoord had de eerste wedstrijd in de Nijcompetitie tegen Dato verlen. Wat 1-12 voor de ploeg uit Friesenveen. Komende zaterdag had de club een verkansing om naar de vierde divisie te promoveren. Daar zullen ook de Friese ploegen ONS Snits en Lac Friesia Takum seizoen uitkomen. Het is 31 juli dat Broekster Boys voor het laatst op landelijk niveau voetballen.
16: Fijke, dank u wel. We zullen Matten nog reageert op Doodlesekken.
17: Oh, ja.
16: Die kwam voorbij in de uitstoring. Toen vond ik nog wat oren Frieske nam. De bongen onder oren.
17: Ja.
16: En Matten die reageert nog Doodlesaken, dat zei het Google.
17: Oh,
16: dat is denk ik net goed. Maar onder andere komt, mocht nou dus een podcast beginnen over Doodlesekken,
17: ja.
16: Dan vind ik Doodlesaken toch wel mooi.
17: Ja, dat is wel een mooie alliteratie.
8: te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Simmer in Friesland.
20: Dit je meeste ook.
21: Is het mogelijk op 4 mensen te linken?
20: Dit had ik nog nooit zo.
19: Het is weer de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Boatschipjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
23: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: Friesland van de Moor.
26: Erit Science.
27: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
16: Dadelijk muziek van Johannes Riepmaar en Mirjam Timmer. Maar eerst iets voor het Waberucht. Mij is Sibo Mollema. Goeiemorgen.
28: Goeiemorgen, Erit.
16: En volgens mij, als ik de bruggen zo goed dat koorde Giel, dan komen we er goed. Toch aardig bij wij vergeleken met de rest van Nederland.
28: Ja, dat ligt op zich. Ja, de kind flink wat buien komen. En ja, hoe smeren die willen, ja, dat zullen we direct eens even zien. Nou, Skiel, ja, die is de heetste qua temperatuur en ik de heetste qua delslag. Die zit op 15,2 en 12,2 millimeter. Nou, dan wordt boos het laagste en grauw. Die zitten al die correctie in de 15 graden aan. Dat is een beetje zo'n 0,4 millimeter. Bij mij in Boornburg hier een beetje meer, 1,7 millimeter. En Bakkeveen 0,8. En daar is nog zo'n 14 graden. Nou ja, op dit stuit loeken er vanuit het zuid-zuidwesten buien over heen. En die buien die nemen Jood nog wat verder ta. Het zwarte punt van de buien die leidt, zend ik het noosje een keer op de midje. De buien binnen wat feller. Ja, en nijs dat de buien natuurlijk wetrechter dan dit. Kinder ek tonger in zitten en er is wat hagel. Dus het is even oppassen als je in het vrije veld binnen. Nou, de zuid-zuidwesten wind is vooral in buien wordt er wat vlagerig. Boppelon ja, is meest een matige wien en de kinderen is even krachtig wijzen. En Boppelzee, ja, betekent toch wel hut. Dus die het meest een vrij sterke wien. De zin had het joot. Ik dreef, had net een soort invloed op de temperatuur terug door de onvier van wat polaire lucht van een ja, depressie die nog zo'n beetje bij Scotland leidt. Die vier die koude lucht hoor. Het werd joot ik nog maar zo'n 16, 17 graden. Nou, jongen, vannacht vallen er ik weer buien. En ik dan is een klaptongen nog steeds mogelijk, want die elektrische activiteit in de loft die bloed al wat een schotje besteden. Maar de wien die neemt vannacht wel wat af.
16: Ik zei niet, kijk, wel dat wij dat koorde Giel nu voorbij Giet Sibo, maar ik zou dat KNMI correct de boel update had en dat wij nou Giel binnen tussen 10 en 12 uur.
28: Oké, okay, hij is het verorigen.
16: Ja, ja, ja,
28: daar is wij boet mee omgaan vanzelf. Hè?
16: Dat Ulisse ze net maar daar. Dat vind ik toch wel. Ja, goed. Het waar voor morgen.
28: Morgen, dan wordt het waar wat vreugdelijker. Ik had de bewolkende oerhand. De zin die zal betiend. Ja, dan zijn we te vast kunnen komen. De binnen dan ik wat langere, droegere rieten. Maar ik kan ja, nog steeds kans op een bui. Die zal wat minder pittig wijzen dan dat ze jood wijzen kennen. De temperatuur die bloedt hetzelfde. Ja, ik ben maar heel goed zo'n zontje graan. Ja, die polaire loft, die lucht, die komt nog steeds uw kant op. De west-zuidwestenwind, die letter op de midden meer west is, die is matig, maar betekent toch van ik weer wat vlagerig. Nou, op de jong komen er geen buien meer op u staan. En dus droeg, en dat deelt ik voor de nacht. Dus dat wordt even wennen. Maar het stopje van de buien zakt de wien ek een stik. En die komt dan in de nacht uit het zuid-zuid-eerste. En die is dan maar heel zwak.
16: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
28: Ja, maar dat weekend zoals nu, en ja, de bewolking had wel de oerhaal, maar de zinnen, kinderen, ze noemen dan eens even terug heen prikken. Ja, vanuit het zuiden werd er dan wat zuiver lucht omviert. En dat is heel veel temperatuur, waarom die leidt dan op zo'n 20 graden. Nou, de midden en de jongen is er dan kans op een bui. De meest zuidenwind is zwak ontmatig. In de nacht draait de wind weer naar het zuidwesten. Ja, ik dan volgende weer een paar buien. Ja, sneeuw toch wat meer zinnen. Voor het grootste part ligt de sneeuw droog te verrinnen. Ja, dan hebben we zo'n 18 graden en een matig en vrij krachtige west-zuidwestenwind. Dus dat is juist echt dat de wind naar het west-zuidwesten draait. Hier die temperatuur ligt weer naar beneden. Ja, en maandag hebben we zo'n 19 graden. Ik weer een mix van wolken en zinnen. Ja, een meersmatige zuid-zuidwestenwind die wat meer buien veromviert dan dat we de laatste dagen hier. Dus ja, met al de buien kan die bloed gewoon bestaan. Maar de temperatuur die rent naar morgen een liet beetje omheeg.
16: Sibe Mollema, dank u wel.
28: Granny.

0: Johannes Riepma en Mirjam Timmer en ik Woldij.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: 800.000 plaatsen binnen er in Friesland. En heel die meer daarvan die staan leeg. Want boeren bieden ermee ophouden. Vaak binnen die plaatsen net een monument. Maar vol duur in onderhoud. Wat matten we ermee? De provincie en de boerderijstichting die begonnen een onderzoek. Mijn vastzitter Henk Dijkstra die is aan de telefoon. Een goeie morgen.
3: Ja, morgen.
0: Ja, het onderzoek dat hij hem eerder al onkundigen. Binnen de doel al reacties op kwamen eigenlijk.
3: Ja, dat die voor het van de eerste dag begon dat al. Dat is heel aardig.
0: Want het begon.
3: En nou ja, er zit het media aandacht bij. En dan zullen het mensen daar onmiddellijk wel reageren. En we gaan zelf nodige donateurs die daar ook om mij doen.
0: En wat binnen de reacties dan? Ik kan me ze voorstellen dat het een herkenbare situatie is van een soort mensen.
3: Ja, natuurlijk zit het project wat we doen, dat is puur dus gegevens, data verzamelen. Dus het bouwen je van de pleert, de namen van de pleert en dat soort zaken al. Ja. Dus dat zit een beetje los van de problematiek op zich. We vinden gewoon wichtig dat we inzicht houden over wat we eens hebben. Zelfs dat is net iets bekend. Ja, hoeveel koppels rond maar we, hoeveel stelt maar we, wat voor dak zit erop, dat soort zaken. En als je één keer die data haalt, ja, dan kun je op een gegeven moment ergens wat mee doen.
0: Want als je bij zes kinderen, we hebben van dit type pleats, hebben maar een hondje. Dat zou misschien een monument worden, maten.
3: Nou ja, dat zou je twee ze kennen. Of in elk geval dat de gemeente er wat mee doet. Hè? Dat hier het onwijs, dat is een bijzonder pand. We hebben al een groot tal Rijksmonumenten, Rijksmonumentale pleats. Maar goed, er zal gret nog eens een keer op de wetter komen die ik eens keer ben.
0: Ja, ja, ja. En in die pleats zit een soort rondte. Dat zou je natuurlijk verbouwen kunnen als appartement. En in deze titel spelen dat ik wel niet mee.
3: Ja, als je, er zijn eigenlijk twee soorten pleatsen waar problematiek op zit. Dat ben gewoon die vrijkomen, die net in broek worden. Maar dan ben ik een heel veel pleatsen die weer naar wol broekt. In die zin dat er een grote score is en dat er een modern bedrijf naast zit. En die scoren daar vaak ook een probleem, omdat die boer er niks mee kan. Ja, als er ergens een oude pleats kiept, ja, die kiest opknappen. Dat is minder ingewikkeld. Omdat ik nog qua bestemmingsplan mogelijkheden ben om daar meerdere wineenheden in te zetten. Ja, dan kan dat. Dat is dan gewoon een zin dat het economisch uit kan. Maar dan ben ik pleats. Ja, daar zit een grote score en wat mooi dat is boer mij. En dat is minstens zo goed, denk ik.
0: En in dat onderzoek van hem, is dat dan benam inventariseren? Wat voor type hebben we mij te krijgen? De steed kan ik me vaststellen?
3: Ja, maar ik ben eerst, wat van toen zit erbij, dat soort zaken al. Ja. Dus zit er allemaal een kelder onder en dus er volle mogelijk fysieke kenmerken worden van bij elkaar in te brengen.
0: Ja, en waar zie ik je te berikken? Dit,
3: nou ja, elke nieuw die een pleats had, he, ja. Heel simpel. Dus elke nieuw op een pleats, die kennen we invullen op de website.
0: Oké, en die website.
3: En dan kunnen we op een gegeven moment daar de data uithalen. En dan is het mooi, dan kun je dat verder iets zien gaan.
0: En hoe lang zou dat doorgaan dat je hem de conclusies uitloeken kennen?
3: Nou, ik ben nog een periode hier maar aan gang, ja. Het rent al heel aardig, maar goed, allemaal eerst te vinden, dat is altijd een hele tour. Dus we moeten van die eerste keer even zien of daar eventueel mijn peer student nog wat met de bank kennen. Om maar eens echt de laatste gaten te vullen.
0: Om echt een volslijnde kaart te krijgen.
3: Wat zei het?
0: Om uiteindelijk dus echt een volslijnde kaart te krijgen van
3: ja,
0: wat hebben
3: ja,
0: eigenlijk.
3: Klopt. Ja, ja, klopt het. Maar goed, dus Jordi Dijn, Google Maps is natuurlijk al een hele proef gedaan. Hè? Dus er zijn een hele proef luchtfoto's. Dus je kunt ze al redelijk goed traceren. En er leidt ook wel een laag onder. Want ze komen aanstaande op de cultuurhistorische kaart. En er zit ook wel een laag onder met boerderijplaatsen. Die dat dus waar vroeger een pleats die aan had. Dus het is ook heel leuk om te zien hoe dat hem ontwikkeld had. Er stond de pleats nog op de originele stee of in de letterlijke protte verloren. En dat is ze natuurlijk. Want er ben ik Ralf Kavens pleats in Kaam. Van de boer Rutte naar het boekengebied te komen is.
0: Ja, dan kun je dus echt historische vergelijkingen maken. Dat is natuurlijk echt diep nieuwsgierig. Ja.
3: Ja. Ja, ja, zeker. Er kunnen heel veel mooie dingen uitkomen. Maar dat is eigenlijk elke keer dat een beetje een ontdekkingstocht.
0: Eerst het onderzoek dus nog. Mensen die denken van ik heb een pleats. Dit en dan is dit misschien. Waar moet je gaan melden?
3: Je kan gewoon naar de website van de Boerderijstichting Friesland en dan kom je onmiddellijk op de site westjet van jouw pleats op de kaart.
0: Henk Dijkstra van de Boerderijstichting, dus tegen dank.
3: Ja, maar dan.

0: bij Frisse van de Moorn. Olivia Dean en Man I Need Wie Dat.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Als die boekenpost het parkeerterrein bij de supermerk opreens, dan zoest er in eerste een gedicht om. Grut op een morgen, maar een tekening erbij. Borgemaster Jouke Douwe de Vries, die wil misschien meer locaties in het dorp op die wijze opkreesje. En net alleen hij is blij met het resultaat. Ek Aten Griepstra. En dat is net zo'n wonder, want het is zijn gedicht dat de zin is op deze nijste morgenschildering.
3: Wij binnen je bleun. Boelens, de Schepper en Haarsma, Statenbouwers en Parkonlissers, Herbranda, Jeltinga, Mjonsma, waar wil je hem rijstplak voelen?
4: Ik ben Aten Griepstra.
5: En hier achter jou op de Grutemjorre staat nou een gedicht wat door jou schreeuwen is. Hoe is dat?
4: Ja, dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel, heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel veel mensen nou ook mij lezen kennen en zien kennen.
3: Waar vinden wij hard vast? Dat het verliezen u zo zand door de vingers gliedert. Waar is voeten te pleetsen? Dat je hem schouderbonken vermogen binnen.
5: Hoe is het dat tot stand kwam? Wist je al meteen al dat je ook een dichtje op hem joggen zou komen te steken? Of wie dat ik een verrassing?
4: Dat was voor mij een grote verrassing. Ik ga dwarfsdichter geweest hier in Nachtkarspel. Dat is al jaren link van 2012 en 2014. En daar is een boekje van uitkwam mijn gedichten van mij. En ineens die Theo Bakker van de plaats op gang voor de door met de vraag van mij wie een van die gedichten broeken voor is plan voor de morgenschildering in Boet past.
5: En had je ook enig idee waarom dit gedicht?
4: Ja, ik vind dat je toch wel een prutte emotie in zit, zeg maar. Het gaat over vergonkelijkens, over dat het ding verdwijnen traditeert hinnen. Dat het een prutte pracht en preel, zeg maar, van wat vroeger weer, dat is er net meer. Hè? Dat is al je fot. Er zit ook wel wat een literair thema achter. Dat heet in het Latijn, komt er ubi sunt. Oftewel, waar zijn ze gebleven? Waar binnen ze bleun? En dat idee, blijkbaar haak ik dat ergens mij kreeg, dat ik dacht van, dat geldt natuurlijk ook voor uw eigen dorp. Ding van eeuwen leeuwen, die ben verbrokkelen, die ben er mee.
3: Geen pracht en praal verwaard tapuun. Geen statenstien stiert nog op statenstien. Alleen nog in mijn nam zweven je nog om. Als waaistjerrende vjerloeden, als deldwarriende jiske. Grutte Grietman, waar maak je me Lietsman?
5: En hoe zou het voor jou dan zijn als je hier dan elke dag of in de week del rijden en jouw eigen keuze wil keren?
4: Ja, dat is aan de ene kant is prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, ik heb wel een valse bescheidenheid als je een letter, maar dat is natuurlijk zo. Ik ga een paar boeken schrijven en als dat dan in een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat gewoon heel mooi.
0: En dat zei dus de kunstenaar zelfs. Oer dat naar je kunstwerk dat er zin is bij het parkeerterrein bij een supermerk daar in Boetenpost. En de matten dus, tenminste, de komen altijd onder Bargemaster, leidt meer van dat soort locaties. Om dus een beetje meer flair te jagen. Nou, dat is toch hartstikke aardig. Tijd voor muziek van Razorlight. Goed toepasselijk. In the morning.

0: De media van de morgen.
1: Klinkt alsof die Mali toch wat een heftige dijonheister.
2: Ja, wat ja. Volle koffie. Misschien.
1: Ja, leven het helemaal op horen.
2: Ja.
1: Door de media.
2: Ja, prachtig. Nij zijn ze in de Telegraaf, zag ik hier staan. Heldenactie van truckers op A58. Bij Moergestel weer dat. Justermoorn rekken een vrouw van in de 50. Die zit in een elektrische auto. En die rekken onder het rijden net goed. Dus die hang uit het tiert, uit het stuur. En ja, die auto's zwalken alle kanten op. En er winnen twee vrachtwagenchauffeurs. Pascal Bouguignon en zijn collega Alex Koenen. Van hetzelfde bedrijf. En die zeggen dat gebeuren. En toen is Bouguignon, die is voor die auto rieten gingen. En wil zijn collega er naast rieten gingen is, dat hij geen kant meer opkoelen. En toen had hij heel stadig aanremmen. En uiteindelijk kwam er ook nog een busje bij, die is achter die auto rieten gingen. En ze hebben hem ijs, in een soort box holen. Dat die auto heel stadig, en toch staren gewoon aanremmen. En die auto botste dan wat in die vrachtwijn. Ze hebben het zo nauwkeurig uitviert, dat die vrachtwijn hier niet in skeeën.
1: Oh.
2: Dus zo netjes hebben ze dat dingen.
1: Vakleur.
2: Echt vakleur. Want ja, ze zijn ik. We hier geen communicatie onderling. Maar we hier, uit uzelf in de gaten wat er gebeuren moest.
1: Het was bijzonder dat er een gommeis een knop op geeft. En dat ze dan precies weten wat ze doen.
2: Ja, echt fantastisch. Dit is zo leuk. Ja, nice. En gelukkig, die vrouw die is gelukkig trommeester van de ambulance. Is die uiteindelijk, ze is terugbracht uit de auto hellen. En daarna is trommeester van de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dus, het bedrogen is ik. Grutsk. En die zei, wij zullen deze twee nog wel even goed in het zintje zetten. En het is net de eerste keer dat chauffeurs van u is bedroog op de dik handelend optreden. Ze hebben al eens een keer een brandende auto blust voordat de brandwachten er wieën.
1: Oh.
2: Maar deze reddingsactie moet je niet onderschatten. Het ging om een elektrische auto, die valt niet zomaar stil. Dus fantastisch nice is hoe ze dat oplost. Hè.
1: En ze ben niet te gieren?
2: ze werken nou nog bij bedroog. Dus ik denk dat ze erbij vallen. Want dat bedroog is ik Grutsk vanzelf.
1: Ja.
2: We blowen even bij verkeerszaken trouwens. Want in Nieuwerkerk, daar het Herman Kik, hij is 60, is mijn pensioen. Ja, dan zit wat vaker achter de geraniums. Ja, maar dat is niks voor Kik. Maar hij zegt dus wel dat, want het goed zegt op de dik voor zijn hoersdel, dat er vierzen te het rieden waard, terug zien stritten. Het is gewoon een stritten, maar al je huizen erom. En hij dacht van, wist wat, ik doe er wat aan. Hij heeft van een oude cv-ketel het die een nep flitspeel maken.
1: Oh.
2: Het heeft goed studeerd op de strepen van de plisje. En die had hij op die jaren cv-ketel. Dus ja, het is een leeg ding. He, er zit niks in. Maar nee. Die had hij gewoon in haar gezet, bij zijn hoers. En het werkt. Dus ik weet net dat het na Juwet nog werkt. Want nu kan iedereen dus lezen in de kranten van dat het een nep flitspeel is. Priestje zei ik, wij zijn net helemaal van dit soort acties. Middelen binnen die onschoen worden voor officiële handhavingsapparatuur. Wij zijn meer van zo'n peel. En dan krijg je zo'n green popke als het goed riest, als die onder snelheid haast. Of een rare popke als de hut riest. Maar ja, kijk, die zei ik, die green popkes met smileys, die werken net langer. Die kende Els niet en al wel.
1: Dus, dan de cv-zettel. Maar ik hoop trouwens dat het net al te kort wordt de komende dagen nog.
2: Nee, het is een oor niet. Die hem net beneden.
1: Zal ook het hele zettel eruit.
2: Ja.
1: Goed. Het verhaal wordt mooier dan het gebied.
2: Ja.
1: Het is hier voor het nice van de collega's van de NOS. Dat ik controle.
3: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
4: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
3: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Trommeestje mij in beëining.
8: Maar gewoon CA plus een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een Thijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
9: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in die

0: aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
1: 6, 5, 4, 3.
2: Ho, ho, ho, ho.
0: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Soortwinning kost het waard misschien wel de UNESCO-status. Daar hebben we het aansnoer. Muziek komt rond van de Four Tops.
4: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto is de Van Elsen.
5: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
6: Hou je hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Friesland van de Moor.
9: My Erik.

0: Ups and don't walk away.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ja, gewoon een trots gevoel. We hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn.
0: Dat is tennisser Sander Arends. Het feestje zit erop. Voor hem is in dubbelmaat op Roland Garros. Daar is dadelijk meer hoor. En het gaat dadelijk ook over een vredesmonument. In Gaasloon is dit zo'n juster het allereerste Belgische vredesmonument van Nederland.
4: En dit is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen.
0: Dadelijk meer daar hoor. De feiken. Hier is de stapeltje kronen. Om die van alles weer invoendelijk op mij, denk ik.
5: Absoluut.
0: Hoop ik.
5: Ja, ja, zeker. Gemeenten die rennen financieel binnen met reclames in bushakjes. En willen ze het smoken nog neer het Joerwest het, smoken Australiërs hield niet meer.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal dat juist dadelijk. Eerst die van het Waarborgt in kwart mei, Sibo Mollema.
6: Goedemorgen. Jood uit en terug een bui met kans op tonger en er kan wat hagel in zitten. Het wordt zo'n 16, 17 graden en de zuid-zuidwestenwind is in vlagen krachtig. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen en kans op een bui. Een matige, gewoon vrij krachtige west-zuidwestenwind en ik dan zo'n 16, 17 graden. Straks meer over het waar.
0: Mij de zoutwinning onder het waard bij Haas trok in. Even staatssecretaris Johannes de Bad Wol. Toen net botsen met de vrouw het erfgoedstatus. Zei het tenminste juist in de tweede keer. Maar mijn kamerlid Sjoukje van Oosterhout van Pro. Die kennen mij rollen net bij dat er verleden weken een nieuwe vergunningkamer is.
7: Ja, dat is echt belachelijk. We hebben met elkaar afgesproken dat we geen mijnbouw meer zouden doen onder de Waddenzee. En dus eigenlijk via een soort van geitenpaadje toch net voordat dat inging een vergunningsaanvraag ingediend. En dat moeten we natuurlijk voorkomen. We hebben maar één Waddenzee, dat is UNESCO Werelderfgoed. En we moeten daar geen nieuwe vergunningen toestaan.
8: Die UNESCO-status komt net in gevaar, zei een wat laconieke staatssecretaris Johanne de Bad.
7: Ja, dat is echt complete onzin. En het Werelderfgoedcomité heeft ook heel duidelijk gezegd dat er geen nieuwe vergunningen verleend zouden mogen worden en dat er ook het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Dus daar heel duidelijk over dat dit absoluut niet zou moeten. Dus wat Johannes de Bad doet, kan echt niet en gaat daar precies tegen in.
8: Maar we hadden het hoorn onder de kraan principe, zei Johanne de Bad, de staatssecretaris. Als er skeer ontsteert, dan wordt de soortwinning stillijn.
7: Ja, maar je moet natuurlijk voorkomen dat er schade ontstaat. Zowel voor de inwoners van Harlingen, maar ook om het kwetsbare natuurgebied te beschermen. Dus het is echt heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat die schade überhaupt niet ontstaat. En dat we ook allerlei onderzoeken, die zijn helemaal nog niet gedaan, dat we die überhaupt zouden afwachten voordat we deze stappen zouden zetten. Dus ik ben echt heel erg teleurgesteld in deze houding van de staatssecretaris.
8: Want we hadden aan Oude Waadzee. Maar ja, ja. De stad Haas is een stad met een heel soort monumenten. En meestal bewoners die het haar zwaar gemaakt.
7: Ja, die bewoners maken zich ontzettend veel zorgen. Die zijn ook echt al jarenlang in gesprek. Ook met het bedrijf om daar goede afspraken over te maken. Die afspraken zien ze nu ook nergens terug. Dus ik vind het heel jammer om te zien dat de staatssecretaris eigenlijk ook hun zorgen compleet naast zich neerlegt.
8: Want de GOCR, dan neem je hier geen genoegen mee.
7: Nee, ik was al van plan om een voorstel in te gaan dienen om ervoor te zorgen dat die zoutwinning onder de Waddenzee er niet gaat komen. Ik heb heel blij om te horen dat D66 dat voorstel ook gaat steunen. En nu is het de komende tijd werk om ervoor te zorgen dat we meer partijen meekrijgen om ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren.
8: En de staatssecretaris zei dan van ja, we hadden te maken met een bepaald juridisch kader. Afspraken nu toezichtviertje en dan kun je het zomaar van ouwieken.
7: Nou, dat kan je echt wel. Als er geen natuurvergunning is bijvoorbeeld. Je hebt allerlei redenen waarop je zo'n vergunning toch niet zou kunnen verlenen. En het is echt onwil van de staatssecretaris om daar toch niet naar te kijken. Dus daar zullen we hem zeker op aanspreken.
0: Nou, nevens Frank Petersen van de Waadvriering uit staatssecretaris debat. De Kamer verkeerd informeren. Trotters is dat zoutwinning in de Waad. Zij er jeder wie als de UNESCO-status. Dat klopt het heel dan net, zei Petersen.
9: Ik ben heel erg teleurgesteld, eerlijk gezegd, over wat deze staatssecretaris weet over de Waddenzee. Wij zijn met z'n allen zo trots op het feit dat de Waddenzee werelderfgoed is geworden in 2009. En dat 5 jaar later ESCO mocht gaan winnen met zoutwinning. Deze staatssecretaris heeft de Kamer precies de tegenovergestelde smoes, zou ik bijna willen zeggen, op de mouw gespeld.
8: Dus hij zei, de staatssecretaris saai, Jelle van der Meijen, nevens jou klopt dat net hier en dan.
9: Het had heel mooi kunnen. De staatssecretaris zei, er was eerder zoutwinning dan werelderfgoedstatus. Als dat niet zo was, dan was het er niet gekomen. Zo heb ik het gehoord. En de staatssecretaris had moeten zeggen, er was eerder een werelderfgoedstatus dan zoutwinning, dus we staan het niet toe. En mijn teleurstelling in de staatssecretaris is in dat opzicht vanmiddag eigenlijk wel ongelooflijk groot geworden. Dit had ik niet verwacht. En ik verwacht eigenlijk van het kabinet dat dit gewoon een correctie krijgt. Morgen is er een debat met de minister van Natuur, die officieel onze beheerder is van het werelderfgoed Waddenzee. En de wens van de Kamer vandaag was dat de natuurregels eigenlijk heel strak toegepast moeten worden. Dus ik hoop dat deze fout, of misschien wel bijna blunder, van de staatssecretaris morgen rechtgezet wordt.
2: De media van de morgen.
0: En morgen, dat is dus Joert. Ja, dat is verwarrend, maar goed.
5: Het is Juster op naam.
0: Ja.
5: Ja. Nou, ik ben benieuwd wat er Joert doet.
0: Hij zei Juster Joert en dan bedoelt hij Joert mij.
5: Ja, en we gewoon een beetje zout op je zaaien natuurlijk. Dus,
0: dat is weer.
5: En hoe de jerels. Reclame in bushakjes en op digitale schermen op Stritten is een grutter wordende bron van inkomsten voor gemeenten, provincies en regionale verviersbedrijven. Met name digitale reclameschermen maakt je een opmerkelijke opmars. Adverteerders die hebben hier netto 324 miljoen euro uitgegeven om reclames in meer dan 60.000 bushakjes, billboards, reclamemesten, trams en bussen. En ik via digitale schermen in winkelcentra, tankstations en op lofthavens. Van die reclamebestedingen is 144 miljoen euro als oordracht en belasting in de kas van lokale oerheden en oerheidsinstanties bedaren. En dat bedrag zal alleen nog maar toenemen. Aan de andere kant, wat je zegt, de bestedingen van reclame op televisie, kranten en folders, die ben juist weromroen. Dus het verschoot een beetje.
0: Ja, dan op je computer dan heb je nog een adblocker.
5: Ja.
0: De advertenties uitzetten.
5: Ja.
0: Maar dat wil ik eigenlijk niet echt leven, ik wil.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja, dus als het dan hoe strit erin is, dat zo'n bushokje op zwart.
0: Ja, ik weet het
5: niet. Scherm.
0: Ja. Vind je wel gek van die briltjes die stopzetten, kist? Nou, het zou helpen op het ding. Ik meld mij gewoon.
5: Ja. Trouwens, de totale Nederlandse advertentiemerk is goed voor 6,8 miljard euro.
0: Oh ja. En ik vind uw eigen advertenties vind ik geweldig trouwens, dat wil ik wel even zijn.
5: Oh ja. Nou ja, internetreclame, sponsoring en radiocommercials,
0: hey.
5: Die nemen het daar. Dus, good nice voor u.
0: Hoort u dat?
5: Ja, hoort.
0: wat is het e-mailadres?
5: Ja, nou ja.
0: Goed.
5: Straks maar even met de leerling praten. Nee.
0: Is dat nou in een fruitmand, hè, Del, op een gong? Wat is dat?
5: Ja, een chocobak binnenkomt. In Australië is het broek van nicotine, zo'n 2000 zandje, maar 40% aannam. En dat komt vooral doordat de illegale tabaksverkeer enorm groeit is. En dat meldt het Australisch Bureau voor de Statistiek. Ja, daar is het ABS, hier hebben het CBS. In Australië, ja, dat staat bekend om zijn strenge anti-rookbeleid. Zo'n 2000 zandje heeft de regering de prijs van tabak vertrijenvoudigen. Pakje sigaretten, kast omrekenen, 24 euro. Ja, dat is net niks voor zelfs. Doen we om het aantal smokers weer om te brengen. Maar in plaats daarvan neemt het nicotinegebruik de laatste jaren alleen nog maar ta. Ja, en dat komt dus door de opkomst van de illegale handel in tabak. Waarin in 2000 zandje 12% van de smokende Australiërs illegale tabak kocht, is dat in 2024 oproen naar 80%. Ja, en in de illegale handel is de prijs haast gelijk blijven.
0: Oh.
5: Ja, dus ja, dan krijg je zulks vanzelfs. Dit is het regeer om tabak die illegaal in Australië geproduceerd wordt en om sigaretten die van boete naar het land insmokkelen worden. Dus komt dus vooral terug illegale sigaretten. Maar ik de stijgende verkeer van e-sigaretten en andere nicotinehoudende producten speel je een rol. Dus ja, dan... Ja, dan ligt het een beetje op de drooglegging in de Verenigde Staten. Begin vorige eeuw. Toen ging de illegale verkeer omheeg. Mij van drank.
0: Ja, dan heet je dat weer.
5: Ja.
0: Pijker. Dank u wel.

0: Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk to Me.
1: Friesland van de Moor.
0: Even heel dan neer en ontsnappen onder drokte van de dij. Daar draait het deze week om in Beetse Zweg, maar de Bloeiwieken en daarbij de Kalm Zweg Challenge. Drie inwenners die litten zelfs meten wat al dat ontspan bij haar stress docht. Op de telefoon nou Evert Kronemeijer van de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben ik toch wel benijd hoe je mij dat bij dat thema komt binnen? Is er zo'n soort stress hebben je in omkrieten?
2: Nou ja, wij binnen deel van de totale maatschappij waar het een drukke bedoeling is. Wij hebben in Beetse Zweig een protte mensen die het druk aan het werk binnen of vrijwilligerswerk doen. Ik doe beide, dus ik heb ook een protte stress. Dus ik denk het is goed om eens wat te oefenen bij ons. Spannen, leven in het hier en nu. En ik heb het voorbeeld van Tom Waas, die reisprogramma's maakt. En hij is een drukke man. En hij had, Twijelien had er aan een programma mee die hem werd er juist alweer uitdagingen ongeveer op het gebied van ontspanning en ontstressen. En ik vond het wel nieuwsgierig om te zien. En ik dacht, dat maakt weer lekker dwang.
0: Het zou zo'n bloeiwieken dat je toch geregeld even voorbij komt. Maar die test van hem, dat vind ik toch van nieuwsgierig. Want wat houdt het krijgt in?
2: Ja, nou ja, ik mag het ook nog ervaren, maar wij krijgen plakkers op het lief. En ze meten dan de hartslagfrequentie, bloeddruk, dat soort dingen. En daarmee kiezen ze dus meten hoe de stress is, hoe je weer bijkomt naar een activiteit. We dragen die plakkers dag en nacht. Dus we meten alles. Dus op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van de Bloeiwieken, dan zal de stress wel wat omhoog rennen. En ik hoop dat ik tijdens een activiteit van Kalm Zweg dan ik weer even in de rust kom ik in.
0: Hoewel, ik denk het is een prachtige deal voor jou natuurlijk. Die plak ik eens op. En dan ja. In de wattenlijn worden. Dat is nou, dat ook echt wel.
2: Nou ja, een oerke in de wattenlijn worden 5 dagen lang. Dat is nooit verkeerd natuurlijk.
0: Nee. En wat doe je met die resultaten eigenlijk?
2: Na jou erin dan gaan wij een gesprek met Kees Wallis, sportpsycholoog. En dan zorgen wij waarom. Wij maken dagelijks activiteiten bijhouden in een app. En we zorgen dan na die 5 dagen bij hem waarom. We krijgen dan de uitslagen en we kunnen dan zien van, goh. Ik kan dan bijvoorbeeld zien op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van Kalm Zweg, dan gaat de stress juist omhoog. Maar op het moment dat ik bij zijn activiteit bezig ben, dan gaat de stress wat omleeg en dan kan ik heerlijk ontspannen. Of als ik denk van, nou dit rent net goed, dan rent de spanning alleen nog maar op natuurlijk. Ja.
0: En de oren inwenners dan, gaat die direct wat om?
2: Ja, zeker. Nou ja, je kunt eens kennis maken met een activiteit waar je normaal gesproken wellicht nooit om mij de baan zoen. Maar het is wel aardig om eens kennis te maken met dingen als yoga, qigong, een meditatie rond Franciscus, een klankbad, dat soort zaken. Dat is toch wel nieuwsgierig, denk ik, om zo om mij te doen.
0: Het klinkt inderdaad tieren nieuwsgierig daar. Wat een mooie ompak van de Bloeiwieken daar weer.
2: Ja, nou ja, zeker. We hebben dus alle jongen van Amon op Vreed, Sneun, Snijn, Menje en Tiesje van zondagdags een activiteit bij de Tropische Kas. En Elteneen is welkom om eens te ervaren wat ontspanning en leven in het hier en nu bij je docht.
0: Nou, dat is een mooie tip. Tieren dank. Evert Kronemeijer van de Bloeiwieken daar in Beetse Zweg. En heel veel succes natuurlijk, maar die plakker is.
2: Dank u wel. Ja, ja. En goeie dag.
1: Bij u, Jest het Nijs uit Friesland.
3: Hier volgens de actuele sport.
1: De Jest dat het droeg bloed.
4: Of dat het draait.
3: En we draaien de allerbeste muziek.
1: Onder Friesland.
3: 92.2 FM.
1: Je Jest.
3: Alles wat er spiegelt.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Vanjoegedug.2FM.
13: Het is haast een minuut hoe Jelven Jochenen. Het Fiskenij is Krijsnauw van Vijkenwouda.
14: Een goede morgen. De provincie stelt €13 miljoen beschikbaar als compensatie voor het krassen van Halvert on Zee. 6 miljoen daarvan is bedoeld voor Halvert en de directe omjouwing. Omliggende gemeenten kunnen de resterende €100 miljoen verdelen. Het geld voor Halvert kan gebruikt worden voor lietsere projecten. De stichting Halvert on Zee van initiatiefnemer Marco Verbeek gaat op te besteden.
15: Spietig natuurlijk, want je bent tredje niet alleen begonnen met het idee om net zeker om Halvert on Zee te maken, maar te werken onder de doelstelling leveren, baan en omzet. En we hebben ze altijd verdiend. Daar wie het project een middel van, dat komt er dan net. Maar we zijn wel heel blij dat we nou wel uit aanzetten kunnen om die doelstelling van leveringbaan en omzet te verwezenlijken. Weliswaar een mooi project, maar dat is natuurlijk echt prima.
14: Een fietser is van de mond verwoenen rekken bij een botsing op de stationswaai in Ljouwert. De fietser waard op een oersterkplaak onrieten door een automobilist die het slachtoffer elke dag net zegt door de leegstaande zinnen. Personeel van de ambulance had de fietser behandelen, maar die hoefde net mij in het ziekenhuis. De fiets en de auto rekken scansjere door het ongeluk. Op het Vredeshof in het Riskerbosch is juster het eerste Belgische vredesmonument van Nederland ontbleten. In de Eerste Wereldoorlog hadden er een soort Belgische interneerden in Gaasterland zitten. Ze waren op de vlecht voor de Duitse bezetters van Harnland en vonden onderdak in het neutrale Nederland. De ontbleting van het vredesmonument is voor de Belgische ambassadeur Koen Adam heel bijzonder.
16: Voor mij is dat een zeer bijzonder moment. Dit is de eerste keer dat ik getuige ben van een herdenking rond een belangrijk evenement uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de gastvrijheid die deze streek, deze gemeente heeft geleverd aan duizenden Belgische militairen.
14: De brand van Burgum is vannacht voor de derde keer in een kwart kwartier uitreden voor brand in papiercontainers onder Burgumerdaam. Voorbijganger bellen de brandwacht om te reken uit de container kwam. Jeder op de dij en ouder onder tientje wie er ik al brand in dezelfde containers. Om brandstichting voor de hoornleid zult de politie de zaak onderzieken.
13: Fijke, dank u wel. En je dadelijk het waarberocht met Sibo Mollema.
0: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Hehe, Aijse patiënten hoor. Maar wat nou?
17: Litjo's Spariot belies het door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jou. Kom langs of skiel je eens. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
20: Voor een nieuwe Opel. Hi man, service en auto's. Is de Var Elsen hier?
19: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
13: Het is 4 minuten Noor, Jelven Jochenen. En er is tongeropkomst. Die dus van het Waberjocht. Mij Sibel Mollema. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Erit.
13: En volgens mij, als ik de bruggen zo goed dat akkoord giel, dan komen we er goed. Toch aardig bij wijven, gelijk met de rest van Nederland.
24: Ja, dat ligt op zich. Ja, er kan flink wat buien komen. En ja, hoe spieren die willen, ja, dat zullen we direct eens even zien. Nou, Skielger, ja, die is de heetste qua temperatuur en ik de heetste qua delslag. Die zit op 15,2 en 2,2 millimeter. Nou, dan wordt boos het laagst en grauw. Die zitten al die cracks in de 15 graden aan. Dat is een beetje zo'n 0,4 millimeter. Bij mij in Boornburg hier een beetje meer, 1,7 millimeter. En Bakkeveen 0,8. En daar is nog zo'n 14 graden. Nou ja, op dit stuit loeken er vanuit het zuid-zuidwesten buien door eens heen. En die buien die nemen Joord nog wat verder ta. Het zwarte punt van de buien die leidt, zet ik het noosjinken op de midden. De buien binnen wat feller. Ja, en nijs dat de buien natuurlijk wetrechter liggen. Kinder er tonger in zitten en er is wat hagel. Dus het is even oppassen als je in het vrije veld binnen. Nou, de zuid-zuidwestenwind is vooral in buien wordt er wat vlagerig. Boppelon ja, is meest een matige wind en de kinderen is even krachtig wijzen. En Boppelzee, ja, betekent toch wel hut. Dat is het meest een vrij sterke wind. De zin had het joerd, ik dreef, had net een soort invloed op de temperatuur terug door de onvier van wat polaire lucht van een ja, depressie die nog zo'n beetje bij Scotland leidt. Die vier die koude lucht hoor. Het werd joerd, ik nog maar zo'n 16, 17 graden. Nou, jongen, vannacht vallen er ik wat buien. En ik dan is een klaptongen nog steeds mogelijk, want die elektrische activiteit in de lucht, die bloedt al wat een schotje besteden. Maar de wind die neemt vannacht wel wat al.
13: Ik zei niet, kijk, wel dat wij dat koorde Giel nu voorbij Giet Sibo, maar ik zou dat KNMI correct de boel update had en dat wij nou ook Giel binnen tussen 10 en 12 uur.
24: Oké, hij is het verorker.
13: Ja, ja,
24: daar is bij boord mee omgaan vanzelf. Hè?
13: Dat oorlissen ze net maar daar. Dat vind ik toch wel. Ja, goed. Het waar verborgen.
24: Mooi, dan wordt het waar wat vreugdelijk. En ik had de bewolking de oren gaan. De zin die zal betient, thuis even te vast kunnen komen. De binnen dan ik wat langere, droegere rieten. Maar ik kans op een bui. Die zal wat minder pittig wijzen dan dat ze jood wijzen kennen. De temperatuur die bloedt hetzelfde als Joert. Ja, ik ben maar heel goed zo'n zonnetje raam. Ja, die polaire lucht, die komt nog steeds uw kant op. De west-zuidwestenwind, die letter op de mensen die meer west is, die is matig, maar betekent toch van ik weer wat vlagerig. Nou, op de jong komen er geen buien meer op uw sta. En dus droeg, en dat deelt ik voor de nacht. Dus dat wordt even wennen. Maar het stopje van de buien zakken de wind ook een stik. En die komt dan in de nacht uit het zuid-zuideerste en die is dan maar heel zwak.
13: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Ja, maar dat weekend zo als nu, en ja, de bewolking had vol de oer gaan, maar de zinnen, kinderen, ze noemen dan eens even terugheen prikken. Ja, vanuit het zuiden werd er dan wat zelfde lucht omviert. En de zoveel temperatuur waarom die leidt dan op zo'n 20 graden. Nou, de midden en de jongen is er dan kans op een bui. De meest zuidenwind die is zwak ontmatig. In de nacht draait de wind weer naar het zuidwesten. Ja, ik dan volgende weer een paar buien. Ja, snijden toch wat meer zin. Voor het grootste part ligt de snee droog te verrennen. Ja, dan hebben we zo'n 18 graden en een matig gewoon vrij krachtige west-zuidwestenwind. Dus dat is juist echt dat de wind uit west-zuidwesten draait, die hier die temperatuur gelijk weer naar beneden. Ja, en maandag hebben we zo'n 19 graden. Ik ben een mix van wolken en zinnen. Ja, een meersmatige zuid-zuidwestenwind die wat meer buien veronviert dan dat we de laatste dagen hier. Dus ja, moet je al de buien kans die bloed gewoon besteden. Maar de temperatuur die rent na morgen een liet beetje omheeg.
13: Sibo Mollema, dank u wel.
24: Granny.

0: Scheffer en Mathilde. Op het Vredeshof in het Riesterbosch bij Ries is een bijzonder monument ontbleerd. Het is een ondertekening van de Belgische interneerden die in 1916 onder de Eerste Wereldoorlog ter verbleun. Dat Vredesmonument dat is voor Koen Adam, ambassadeur van België, heel bijzonder.
1: Voor mij is dat een zeer bijzonder moment, omdat ik, zoals ik zei, het eerste keer dat ik in Friesland ben, sinds dat ik hier benoemd ben als ambassadeur. En ik heb ontdekt dat er enorm veel herdenkingsactiviteiten zijn, vooral dan verbonden met de Tweede Wereldoorlog. En dit is de eerste keer dat ik getuige ben van een herdenking rond een belangrijk evenement uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de gastvrijheid die deze streek, deze gemeente heeft geleverd aan duizenden Belgische militairen.
2: Want wat hoopt u dat dit monument als verhaal verder brengt aan andere mensen?
1: Het belangrijkste is dat het naar de volgende generaties de boodschap wordt overgeleverd. Het is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen.
2: Initiatiefnemer Henk Luijks. Het monument dat is ontbleerd. Je bent een paar keer sisser van hier in dit gebied. Hoe bijzonder is het dan dat nou lang omlet er een monument is?
3: Nou, ik vind het heel bijzonder. Want ik hier pas had om dat te proberen hier te realiseren. En dan is het alleen de vredesdouw. En ik hier simpel dacht, oh, die vredesdouw die ken op een muur of wat ik maar. Maar het Friese geheel had het wel heel voortvarend oppakt eigenlijk. En ja, dat het zagrood werden is, dat er ik, dat ik dan stien, wat is dan hier zo praten over de Tweede Wereldoorlog. En zat dan het praten dus nou ook over het Vredeshof.
0: En dan heel wat oors. Twa sets, allebei Sijs Fjouwer. En voor Sander Arends en David Pel ziet Roland Garros de der mee op. Arends die helft van de tweede hier op Riegen. De kwartfinale van een Grand Slam.
4: Gewoon een trots gevoel. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een kwartfinale gehaald, wat echt helemaal super was. En nu eigenlijk weer. En op dezelfde baan, op dezelfde dag, uitgeschakeld worden. Dus de doelstelling voor volgend jaar is ook duidelijk, om een dag verder te komen. En dan staan we in de halve finale. Dus we hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, naar de groei die we doorgemaakt hebben nu in de afgelopen weken. Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. En er had misschien nog iets meer in gezeten vandaag. Maar uiteindelijk waren de jongens ook gewoon beter.
5: Vooral in die eerste set, wie je hem net kansle is. Je hem komt voort en dadelijk zijn break voor. Hier stoot toen ik wel het gevoel van, oh, je lezen je wel kansen.
4: Zeker, als je meteen een break voorsprong neemt, dan is er altijd wat mogelijk. Dus, maar goed, helaas braken ze ons meteen alweer terug. En op 4-4 spelen ze een hele goede return game op David's service. Dus voor mij heb ik individueel 60% van mijn returnpunten gewonnen in de eerste set. Wat echt extreem hoog is. Dus ja, dan kan je zeggen dat je er letterlijk alles aan gedaan hebt. En ook met David gewoon een hele goede teamprestatie neergezet.
5: In de tweede set rinnen je hem eindelijk een beetje after de feit noon. David leert dan ik wat punten, meidje, maakt het wat te volle flaters. En dan op een gegeven moment in een drinkpauze, dan spreekt zo David daar en zei zo, kom op, Thomas, nou de leading nemen. Hier is het gevoel dat David opsteen moest.
4: Ik weet niet hoe duidelijk onze gesprekken op de bankjes zijn, maar goed.
5: Dit is weer goed te jaren.
4: Ja, nou blijkbaar. Ik denk, dat was een beetje een herhaling denk ik van de wedstrijd tegen Arevalo en Pavic. Waar we uiteindelijk ook een set en een break achterkomen. En misschien David een klein beetje zoekende was naar zijn return. En toen heeft hij zo waanzinnig goed gespeeld. En heeft hij eigenhandig die wedstrijd omgedraaid. Weet je, en dan probeer je hem toch een beetje een soort van moed in te spreken. Om proberen zo'nzelfde scenario te halen. En het is een teamsport. En hij heeft verder gewoon prima gespeeld. Ze hebben gewoon slim op hem geserveerd. En we hebben er alles aan gedaan.
5: Ja, wel lekker. Dat is mijn inspielers die de ondervinding had van het hele van de Wimbledon finale natuurlijk.
4: Zeker weten. Ik bedoel, een Wimbledon finale voelt toch een beetje als het hoogst haalbare in de tennissport. Ik bedoel, je hebt de vier slams en daar moet het gebeuren. En dan is Wimbledon misschien toch wel traditioneel de allermooiste. Super credits naar hem. Natuurlijk dat hij finale haalde en dat Sam de mix won. Dat zijn natuurlijk mooie inspiratiebronnen.
0: wel heel lang stil. Dat is toch niet de bedoeling. Dat is oer Roland Garros en oer Sander Arendt. Die ter mij dus een kleer is, maar zijn dubbelmaat. Dus nog tijd van muziek. En het lijkt me goed dat wij een stukje Soul Asylum draaien. Ja, dat lijkt er meer op. The Runaway Train. Yes, I'm no.

0: een stoel, boh. Voor het lijfste muis uit Friesland.
1: De, wie bent daar voor in?
2: De actuele sport.
3: Ja, leuk, hè?
4: De beste muziek.
0: Beslist.
5: En ik voor...
6: Ja, voor de gezelligheid.
0: Dat is toch onder op Friesland?
4: Naar mijn mening wel.
2: Want daar is alles wat er speelt.
1: Dat is mijn mening. Misschien dat Joder er ook zo tegen, dat weet ik.

0: van de Moon.
1: Grace Jones, doet dat en pull up to the bumper. En... Nee, dit is het bumper. Is het nog niet van Fijke Wouden?
2: Jazeker. Ik heb hier de twee Friese kranten voor mij lezen. Het Fries Dijkblad heeft voorop staan dat Bethel schrapt tweede dienst. De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten schrast van snijn 14 juni de tweede maastjeenst. Dat is oude Namanje. Besluiten op een gemeentevergadering. Ja, zond Ierendij het de evangelische tjerken in Drachten elke snijn twee identieke maastjeensten houden om Jochenoeren en om Jelve Tolven. Dat waren eer instelt in de tier dat de gemeente behoorlijk groeide onder leiding van Orlando Bottomblij. En ook hier de gemeente waarom naar Ientje eerst om 10 uur. Dat is een streekrecht gevolg van de kerkscheuring die het dit hier plak vond in Bethel. Daarom gingen er honderden leden en vrijwilligers die gingen voort en die gingen nou naar de tjeensten van Stichting Kerk Omhoog. Ik voorganger Jacob Volkers die ging voort bij de drachter Mega Tjerken en is nou in tjeenst bij Kerk Omhoog. Dus ja, echt een kerkscheuring inderdaad in Drachten dus. En dat heeft nou ook gevolgen voor de tjeensten. Dan de Ljouwerter Kranten. Die het even zien als Nijs. Dan maak ik hem even. Pieter Sielstra. Die is LC-columnist, rapper en stagiair. Die kreeg voor mekaar om bij een evenement om minderheidstaal voor het Europees Parlement. Mocht hij in het Friesk rappen. Dus hij was natuurlijk nog terug Raquel Garcia Hermida van der Wallen van de Gediek. Zij is keerzen om de belofte dat ze minderheidstaal onder de aandacht brengen zal. En ze wie belutsen dus een evenement krijg der oer. Een panel met al je meesten uit Spanje en Baskeland en andere Europarlementariërs. En via haar politiek assistent kwam dus Pieter Sielstra, die kwam in beeld. Oh. Dus hij zou even een stukje Friese rap mij maken.
1: Even rappen.
2: Zeker.
1: Is er bij de voor nog rap te jaren?
3: Nou, ik draai je Pieter Wolles, ja. Sample Text. Hartstikke leuke Friese rap, en zie je maar eens op. Sample Text is dat.
1: Dat komt los erbij, ja.
3: Het is echt, echt leuk. Nee, we hadden wel over de Boerzeme Ram, die zie je vooral je.
1: Oh?
3: Ja, het is Mali Score.
1: Een ooi, wat is dat? Een ram en een ooi is het toch?
3: Ja, maar het is Friese dat dan.
1: Ja.
3: Ja. We hadden wel even door de Friese helm, dus het ziet er ai.
1: Ai, ja.
3: Ja, ik weet niet dat het
1: ai, ai, ai.
3: Dat weet ik niet of het goed is, maar goed, er mag nooit vooral je meisje, jongen.
2: Maar wat de namen van het koor dan niet verhoren?
3: Dat is een goede vraag.
1: Ja.
3: Het mag haast wel, want ons past het net.
2: Nee, dat past het net.
3: Nee. Zult zij jaren?
1: Nou.
3: En overige muziek bij de koffie, hou weg.
1: Het is toch.
3: Nou,
1: vragen die Tommy Hollis
3: boekt.
1: Goed, nou ervoor dus. Der mag wijzen voor antwoord op al die vragen. Dit wie Friesland van de Mol van Joert. We binnen de Mol vanzelf weer bij. Want dan, doei.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiegelt.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden. Lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer hopen. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

hele goedemorgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Live uit Studio Nieuw-Zuid. En trouwens alweer op 4 juni is het alweer.

Sugar Lou Harris en Two More Bottles of Wine. Jawel, meteen een lange gang op de donderdagmorgen. Ja, het kan. Het is buiten een beetje donker aan het worden. Waarschijnlijk weer even een dikke bui. Dit is Monica van Circus Custus.

0: Ferrari dat je zo'n leuk liedje kan zingen over je hond. Nou, en we gaan door. Ziek met Erik op de donderdagmorgen alweer. Het is een beetje triest buiten, maar de muziek is alweer vrolijk, hè? Dit is Dries Roefink, de Route de Soleil.
1: Je foto naast mij op de stoel.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

En de geluid van Van Morrison, Spanish Rose, jawel. Oké, we hebben er eentje tot aan het nieuws van 11 uur. En daarna hoor je ons weer. Fleetwood Mac, hier is Sarah.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden. Lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Het lanenkaatsen, ja, dat is een feest. Dat was Wiebe van Dijk en een hoop andere bedwij. Hans Wijnbergen onder andere. Even kijken hoor. Ja, Koof Bonnema, die deed ook nog even mee. En nog veel meer. Aanstaande maandag weer. Hier in Harlingen. We gaan door met de Wolkenbrothers. En No Regrets.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles, alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Dana Winner, jawel. En Westenwind. Het alles hier bij Muziek met Erik. Nou, en wij gaan door met Don. Knock 3 times.

needed me. Anne-Marie was het ook nog even. En in het begin met haar dochtertje. En dit was het dan alweer, Muziek met Erik. Morgenmiddag, dan zijn we het nog een keer. Vanaf 1 uur. Ik laat je achter met Dolly Parton van 9 to 5. En smakelijk eten straks.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: De Omroep app en 1290.2 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dadelijk in Noord-Friesland. De KNRM begint een campagne ziekenacties net service en kites. Dit FTNI hield onder het nederig winnen. Verder het waarde bij Sybrug Mollema, het Nijzen Toorde Media, mijn Fijken. En deze muziek is haast van Cher.
5: Hehe, Einzepersitten hoor. Maar wat nou?
6: Litjo's Periode belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
7: De garage in jouw omkrieten?
8: Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit je al goed.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoll nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
13: Noe in Friesland.
14: Jacob Stelwaag.

0: muziek van Cher. De eerste muziek hoort in Nooit Friesland. Dit weer Strong Enough.
1: Van Tolven, hoort in oren.
2: Nooit Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooit Friesland met de editie van Tolstie 4 juni. De KNRM begint een campagne te ziekenhuisjes naar surfers en kiters die het naar Hildol net nederig wieren. En het pontje bij Rotsergaast voor kuiwiders en fietsers komt deze zomer net in de veert. De onlesplakken binnen net veilig genoeg. Dan nou, het waarbedocht in het kwad. Supermorgenma, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jacob. Nou, van de middag ek buien, die wordt voelder worden. Maar kan ze op een klap tonger en er kan ik wat hagel in zitten. Een betieden krachtige zuidwestenwind en zo'n 16 graden. Morgen minder buien en meer zinnen. Maar een meest matige westenwind en zo'n 17 graden. Straks meer roerbaar.
1: Oond inroeren.
2: Nooi Friesland. Omroep Friesland.
0: De KNRM is uiteenzet met de landelijke campagne Be Traceable. Daarmee wil de reddingsmaatschappij voorkomen dat reddingsboten onnodig uitvaren matten voor verlende surf- en kitesurfmateriaal. Alle jaren worden meerdere ziekenhuisjes starten nadat een verlitten board of kite voen wordt. En vaak blijkt de eigenaar dan al lang veilig om de wal te wijzen. Op de telefoon Gerrit Elversma van de KNRM in Hilpen. Een goeie middag.
4: Ja, goeie middag, Jacob.
0: Ja, hoe vaak meid je dit mee?
4: Nou, we maken toch wel regelmatig mooi dat we op zich in naar meesten omdat de spullen nog op die formaat duwen. En de meesten die staan inderdaad al op de kant. En ja, als het bad inderdaad mooi een B-traceable sticker merkt is, dan spiet het telefoonnummer op. En dan kunnen de meesten beter rondvinden.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel simpele en logische oplossing, maar dat gebeurt dus net altijd.
4: Nou, net altijd, nee. Meestal net nog.
0: Meestal net?
4: Nee, dat is nog weinig en dat is vooral mooi. Dutch buurten. Ja, die krijgen dat net helemaal mooi. Ze gaan met aflanden gewoon beter op. Ja, dan gaat nog alles fout. En dan de meesten die weer al wel

0: spiegelbolletje eruit halen of ze zwemmen naar de kant. En dan ja, het spul dat eruit verder.
1: Ja, en hoe is dat voor je? Want ik heb me indenken, ja, je zult een surfboard doen. Je bent net wist of de persoon in het wetter leidt of net. Dus je verzwaren, je steekt de tijd en energie in en dan blijkt het niks te wijzen. Hoe viel dat voor je?
0: Ja goed, het is op het moment dat er inderdaad die eerste melding is, prio-1, er is in een server een probleem vermist. Ja, het eerste is, denk je dan, dat je moet wetterhelden met het weer of dat route. En nou ja, in een hoere zitje om in die lang en breed aan de koffie zit, dat doet inderdaad wel wat mooier. En dan draai je op jou een keer, dan denk je van nou, we hoeven het zo hard, want het zal toch wel een valse melding wezen.
1: Ja, dat zou correct zijn dat het net een valse melding is.
0: Ja, juist. Dus we gaan er wel weer uit, maar op een gegeven moment, ja, dat wordt wat mooi even. Dat moment.
1: Ja, snap ik. Er is nou een campagne dus, Be Traceable. Wat hoop je dat die campagne opsmiet?
0: Nou, dat de soort mensen toch hun spul merken, met telefoonnummers, met de steker, of het merkje. Dus dat ze beter zichtbaar zijn van wie het spul is.
1: Ja, de surfers en kiters die nou goed opletten, die weten ze dat het mat. Zullen jullie nog horen ding dan om de campagne onder de aandacht te brengen?
0: Ja, nou, ik ben in Oordelijke Brom, we bijvoorbeeld de melding van een vanke van dat we een opstander is dingen bekomen bij Karn, dat weet ik, Noord-Oosten wien, aflandig. Vanke weer overom zwom, maar haar kite droog wel het is maar op. En ja, er wien net iemand in de buurt, dus en ik ben bellen, trof een bekende van hey, de broed was spullen maar op. Dus dan heb ik het allemaal twee hinnestuurd van nou Helly, dat denkt allemaal op. Want vertel dat het druwen bloed en er is in schimmer een binnenvaartschip of zo die shirt wat druwen en die meldt hem van hey, je druwt dan kite zonder dat er iemand op aard zit. Nou ja, dan kunnen wij er weer uit en ziek je. De loze melding, zeg maar.
1: Ja, ja. En nou ja, het is eigenlijk een beetje wat je kijkt om jou. De aandacht verslapt ik, dat je heel vaak uitvaart maakt zonder dat er wat aan de hand is.
0: Ja, nou goed, we proberen hier de kop erbij te houden natuurlijk, maar inderdaad, dan, als het PK graag voor heeft, dan denk ik blijf ik wel. Dus je bedoelt al 100% vrijwillig. Iedereen die let je werk vallen en die vlucht naar de redding boot daar om eruit. Maar inderdaad, als we te vaak hebben, dat is net wenselijk, want dat kost het en tijd van huis, maar ik heb een soort geld, hoor. De boten vaar ik net voor niks.
1: Nee, vanzelfs net. Nou, laten we hopen dat de campagne wat opsmiet. Ik dank je wel voor de uitnodiging.
0: Prima, dank u wel.
1: Gerrit Elsma weer dat van de KNRM in Hilpen.
2: Noi Friesland,
3: media oorshow.
1: Fijke Wouda, een goeie media.
4: Goeie media.
1: Wat heeft hij bij elkaar over?
4: Nou, 50 squalben en hun begeleiders van een squallen uit Vladingen, die hebben 16 uren wachten voor de veerboot bij Calais. Ze gaan els hier met die squallen gaan ze naar Engeland voor een excursie. Het gaat om leerlingen van tweetalig onderwijs. En ja, één keer aankomen bij de veerboot, waar de buschauffeur zien houden. Want wat die nou blieken, ja, zo'n dit hier heeft, als je naar het Verenigd Koninkrijk worst, heeft een extra document nodig. Een visum of een ETA, een Electronic Travel Authorization. En zowel de chauffeur als het bedrijf, verviersbedrijf, die hier dat net goed regelen. Dus ja, toen kon ze net oorstwaan als een nieuwe chauffeur met een bus en de goede papieren te sturen. Ja, dan is dus al rap 16 uur letter. Ja, dat is wat.
1: Ja.
4: Dus nou, uiteindelijk is ze dus wel goed in Engeland omgekomen. Het was pech, de kinderen hebben het geweldig naar hun zin. Zij ze uit Engeland waar. Ja, dat zullen in Engeland wijzen, maar ik weet net hoe ze het in Calais gewoon hebben.
1: Nee, ik weet net hoe ze die 16 uur erop lag hebben.
4: Nou, inderdaad. Lekker deel je aan. Dan een nieuwe Nissan-auto. Die stier op een vrachtwijn, zo'n autotransporter. Die had 12 verdiepings. Deze Nissan die stier vooraan, bovenop. Dus boven het dak van de cabine, als het ware.
1: Ja?
4: Nou, die vrachtwijn, die weer in Schiedam te vier troorieden bij een brege die te even gingen. Dus die brege die gaat even en dat chingewicht, dat het dus die auto bovenop die vrachtwijn gewoon verpletterd, letterlijk.
1: Oeh.
4: Er wie niks over van die hele auto. Zit gelukkig net in je niet natuurlijk. Maar ja, een collega heeft meteen de noodstap van de brug ingeschakeld. Maar ja, het wie al te let. Hij zat er te kort op. Ja, dus ja, de situatie is wel rap oplost. Ze wil verder geen informatie aan hoe het incident. Nee, dat zoek ik net, Dwaan.
1: Ik zoek me lekker stil aan.
4: Nou, inderdaad. Maar ja, het... De breger heeft er niet aan oorholden trouwens, dat kunnen we nog melden. Want het is het contragewicht van die breger en dat is een best blok. En ja, dat ligt er net samen keren natuurlijk. Maar goed, een goede skeer dus om die auto. Dan Femke Kok, die het zoente winterspelen geen te kwaad om een mannelijke ondacht. Het had een interview met haar in Linda Meijden stien. En die vregen dus aan haar van, hey, hoe zit het eens? Het laatste wat bekend wie is, dat is nog vrijgezel best. Hoe zit het met die ondacht? Nou, ze zei, ik heb vier wildvreemde kerels onder doorhaan die haar op date vregen. Ja, ze zei, nou, dat vind ik toch wel een beetje te vier gingen.
1: Waarom was het dan ik?
4: Nou, die vraag die ik aan Thijs stellen.
1: Ja.
4: Best wie krijgt voor.
1: Dat denk ik wel verwachten.
4: Dus, het moet dus net alleen bij die muziekjes door. Zo'n spelen had ze al duizenden berichten van geïnteresseerde mannen had ze dus kregen. Te vier. Ze had haar levensleven lekker privé, zei ze. Ik vind het helemaal prima, maar iemand ontmoeten die mijn leven begrijpt is moeilijk. Het is lastig om de juiste te vinden. En ze zit natuurlijk in een heel iets vrouwtje. Ze zit in een eigen cocoon een beetje.
1: Ja, verzeld.
4: En om dan iemand te vinden is dreig. Nou, ze hoopt het ooit eer om huisje, boompje, beestje op te kennen bouwen met een toekomstige leefde. Maar Sophia was er nog net vooruitje in, want ze zei, winnen is nog te leuk. Dus ik ga nog voor de komende spelen. Dus dan ben je maar bij jouw rivier.
1: Ja, zeker.
4: Of trein heel intussen. Dus wetterkanon, die kennen in kwarten mij farve uitrust worden om demonstranten om daar mij te shitten, zodat die demonstranten lang herkennen en dus ik te vinden binnen.
1: Als wat ook.
4: Ja, minister David van Weel van Justitie en Veiligheid, die het dit bekendmaken. En hij zei het ik van, we moeten op zoek naar een alternatief voor het verbod op gezichtsbedekkende kleren. En dat zou net proportioneel en het goede handhavenje wezen. Nou wil ze dus die zaneemde smurvenfarven inzetten.
1: Als het blauw?
4: Dat was blauw, ja. Zei dus van, dan worden die wetterkanonnen, die worden daarmee vult. Amnesty Nederland die had hem al uitsprutsen tjin dit plan. Dus het is stigmatiserend. Het is ik net verstandig. Met een waterkanon kan je slecht onderscheid maken tussen railschopper of demonstrant. Wanneer je deze met verf vult, loopt je het gevaar vreedzame demonstranten letterlijk te bestempelen als railschopper en te straffen voor het gebruiken van hun grondrecht. Bovendien mag de politie nooit geweld gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Een waterkanon, ook zonder verf, is en blijft een zwaar geweldsmiddel. Dus ik ben wat voor te zeggen.
1: Door Nijtig is het inderdaad zo. Jij natuurlijk vaak een gutte groep. En 90% zal misschien goed van gedrag wijzen.
4: Ja.
1: Die kan ik ook goed trekken worden.
4: Die kennen, nou ja, dat heeft toen jongen een keer maar van zijn coronaprotest. Er was een vrouw, die won mij een protest. Maar die roon naast dat wetterkanon deel. En toen richtten ze op haar vrij dichtbij. En zijn straal komt natuurlijk heel hard aan. Ja. En die vrouw die kreeg een enorme dreun. Die voelde ik nog in de morgen aan. Dus die had daar toen echt wel flinke verwoedings aan oorgeholpen.
1: Ja.
4: Hebben we nog tijd voor Ian Jacob?
1: Ja,
4: dat is de baas voor zelfs. Ik ken mijn plak.
1: Negeer.
4: Ja, precies. Dus geniet ervan. In Schiedam tocht een automobilist die tocht handig te wijzen. Die hier mof hoe zijn kentekenplaat hong. Want die denkt van, als er dan met zijn scanauto langs gaan, dan kan ze de kentekenplaat net goed op een foto krijgen. En dan kan ze maar ik net een boete uitscrollen. Maar ja, daar ren ik altijd nog boa's en politiemeesten die rennen erom. Die zeggen die mof hingen. En die dachten van, ja, dit kan het. En dit is niet de manier om het betaalparkeren te omzeilen, zei de politie. De bestuurder heeft nou een bekeuring gekregen voor het opzettelijk net lesbaar meidje van die kentekenplaat. Die boete is €160. Als hij nou gewoon die auto deel zet hier en net betellen, dan hier die een boete van €82. Ja, omdat hij nou dus ik nog bezocht heeft om die kentekenplaat onlesbaar te meidje, is de boete verdubbelen. Ja, nog beter hier gewoon betalen kent, want dan is maar €4 of zo kleren.
1: Ja, nou. Het
4: nou ja, wens. Ja, precies.
1: Als het dan verstaan is, dan is het niet 10 minuten nog niet.
4: Nou, dan kerst het er wel op bij, want dan is die boete van €160 naar een fractie van de parkeerkosten.
1: Ja, dan kerst het ik wel misschien. Oké, Fijke, dank u wel. Het is op dit start 18 minuten oortolven. Dadelijk nog in Noord-Friesland. Pontje bij Rotsergaard voor kuiders en fietsers. Komt deze simmer net in de veert. Want de onlistplakken, mag ik zeggen, binnen net veiliger nog.
2: Het is de wet die het voor.
3: Moet je me even helpen?
5: Zo'n leuke plaat van doen.
2: Omroep Friesland neemt die mij.
3: Ja, jongen, prachtig.
2: Naar hier.
6: Dat vind ik dan wel mooi, hè?

0: Muziek van John Anderson. Die ken misschien ik als de leadzanger van de rockgroep Yes. En het wie Hold On To Love. Het pontje bij Rottergaas voor kuiwerders en fietsers komt deze zomer net in de veert. De onweersplak min het veilig genoeg. Er is wel onderhoud om die, maar dat wie net genoeg om de pont verder te lippen. De gemeenten de Fryske Marren en Westerlingwerf binnen mij ook hoor eigenaar van het pontje. En dit is wethouder Jan van Sanden van de Fryske Marren.
1: Helaas kan het pontje inderdaad net varen, omdat het op dit moment net veilig genoeg is om de mensen die als voetganger en fietser hier oersteken willen, net de veiligheid net garandeerd worden kennen.
2: En wanneer kunnen mensen een pontje bij Broeken? Hoe is dat maar?
1: Nou, wij hebben, ja, eigenlijk is het te lang uit de veert, vinden wij. We zullen eerst wat noodmaatregelen nemen. Dat is helaas is dat net lukt. We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed geregeld onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie, komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch bezienbaar is.
2: De noodmaatregelen bij autoriteiten, wat heen bezoeken? Welke scenario's?
1: Nou, we hebben een aantal scenario's bezoeken. We hebben zijn van, kunnen we het repareren? Dat lukt helaas net, omdat de aansluiting van het pontje bij de kade, dat is een probleem. Bezoeken de listing van het wetter, de breedte van het wetter, dat hebben we bezoeken. We hebben eens zijn van, ja, we kunnen stoppen, maar dat willen we eigenlijk net. Het is wel een zeer goede toeristische attractie om hier te fietsen in de omjouwing van Rottergaas richting Delfterhuizen en richting Heerenveen in Sint-Justus, maar dat hebben we besjoen. Nou, daar hebben we zijn, nou, als alternatief geven we over de treden om te zien of we het elektronisch doen.
2: En ja, wanneer hoop je hem dan dat die elektronische pont er is?
1: Nou, wat ik zei, hè, nou, dus we hebben daar ideeën over en wij willen dat zo snel mogelijk doen. Eigenlijk is het goed, heel mooi dat we dit hier realiseren kennen. Maar de realiteit is ook dat in de uitvoering het net zo makkelijk is om bedroegen direct te vinden die dat uitvieren kennen. We willen dat natuurlijk in een periode doen dat het fietsen en het wandelen minimaal is. Hè, dat de mensen er minste les van hebben. Nou ja, dat is november, december, zeg ik maar even voor het gemak. Dus dan moest het uitvieren. Maar ja, de zaken moeten besteld worden. Er moet een financieel voorstel komen. Je moet de oerlist bij de Westerlingwerf. Want ja, wij zijn de Fryske Marren. Dus theoretisch hebben we de helte van de pont. De oorheld is van de gemeente de Westerlingwerf. Dus daar moeten we mee oerlissen. Dus dat vergt nog wel even tijd, helaas.
2: Ja, de intentie is wel om zo snel mogelijk. Maar je bent van wat factoren afhankelijk. En hoe vervelend is het nou voor de mensen niet in Broeken?
1: Ja, dat is toch wel vervelend. Want dit is wel een populaire route. Het is net dat ze dat die dromen mensen langskomen, maar het wordt wel regelmatig gebruikt van de mensen van onze gemeente, die vanuit Delfterhuizen, Sint-Jut, sinds maar hier langs fietsen, het pontje nemen richting Oldelamergeer en Wolvengeer en dan kunnen ze eventueel via Lange Lille weer oersteken richting Delfterhuizen iets te brengen. Dat is een bekend rondje. Het andere rondje is dat mensen uit Heerenveen hier ik via de Gaas, Rottergaas fietsen, hier het pontje pakken richting Wolvengeer gaan en dan sinds maar naar het eerste taal weer omheen gingen en hoeven ze net langs de A32 te fietsen. Dus dat is gewoon lastig en ja, jammer.
2: En dan is de intentie een elektrisponsje, want ja, hebben we nou nog gewoon meertig. Is dat heel dreig, zeg maar, om het gewoon meertig te doen?
1: Ja, gewoon meertig is gewoon dreig. Er is een ketting die het pontje van de ene wal naar de orenwal sleept, zeg maar. Dat moet je opdraaien. Dat veegt gewoon energie en sterke handen, zeg maar, voor de man of vrouw die dat meteen je moet. Wij zorgen ook toch dat de e-bikes mensen steeds meer fietsen gaan. Ik ouderen, dat is hartstikke goed, dat moet ik. Mooi. Alleen we zorgen wel, dat vreeg ik van die mensen fysiek nogal wat. En dat is net al niet realiseerbaar. En vandaar dat we nou ook zeggen van, dat wordt op een andere manier aanpakken. En dan is elektronisch hoe een beste oplossing wezen.
2: Ja, dus er moet even geduld bij, maar dan hebben we aansnijdelijk wel een volle bette ponsje.
1: Ja, we moeten even geduld hebben en we moeten even de tijd overbruggen helaas. Maar dan hebben we straks iets heel moois.
0: Dat zei wethouder Jan van Sanden van de Fryske Marren. Het is Hartje Alwien, dadelijk het regionale nieuws in het kwad met Maaike van der Hoek.
3: Douwe Heringa neemt die mij.
4: Een hele goede morgen.
3: Op een muzikale wereldreis.
4: Louisiana Giddens komt uit North Carolina.
3: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
3: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
3: Mai Douwe.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is een hele minuut voor Jalwien. Het regionale nieuws in het kort met Maaike van der Hoek. Een goeiemiddag.
10: Goeiemiddag. Er is een nieuwe belangenorganisatie voor het Waadgebied oprichten. Stichting Wij Zijn de Wadden. Wol bewenners, ondernemers en natuurliefhebbers, maar ook al verbinden als het gaat om de toekomst van het gebied. Als eerste actie begint de stichting een campagne over de vaststelde Natura 2000 maatregels in het Waadgebied. Nevens de initiatiefnemers met de besluiten over de toekomst van het Waad zorgvuldig naamwurren, maar omdenken voor zowel natuur als leefberens. In Friesland en de rest van Noord-Nederland worden op een nieuw moestuincoaches of greentetuincoaches op laat voor squallen en bennenopvang. De opleiding zet in september in Assen uiteen en is bedoeld voor mensen die squallen helpen willen bij het onderhouden van een greentetuin. Nevens de initiatiefnemers groeit de belangstelling voor squallenmoestuin, maar ontbreekt het de leerkrachten vaak onvoldoende kennis. Lijkt het Dino wat? Aanmelden voor de opleiding kan ont 9 juli. Het relatief goedkope €49 abonnement voor de trein is naast de NS ook geldig bij andere treinvervierders, zoals Arriva. Van 15 juni oant en mei eind augustus kunnen je dus ook terug Grensloon en Friesloon reizen tegen het gereduceerde tarief in de Dalhoorn. Bijvoorbeeld hoe dat in Duitsland gaat. Of er ook langere treinen rijden vanwege mogelijke drukte is nog maar de vraag. Arriva weet namelijk net wat ze verwachten moeten van het Nederland-ticket. En goed nieuws voor boordje mensen. De ANWB Wetterkaart van Friesland is waarom. De kaart die verdwoen vliegen hier, maar nevens VVV Waterland van Friesland, bleun de vraag nooit vanuit wettersporters en ondernemers. Nou, les maar de ANWB is nou een nieuwe editie van de kaart uitgebracht en is die weg gewoon te krijgen.
0: Hartstikke mooi. Dank u wel.
10: Gradien.
0: Dadelijk, het waren met Sibo oor oorlog minuut hier in Nooit Friesland.
11: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
12: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 2 4 2 1 6 2. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
14: Green Farries actie. Kind 1035 maar €925. Inclusief installatie. Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Noe Friesland. Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in dit programma de leiauteur Carlos Hogendorp, die had de Braziliaanse president Lula da Silva moorden. Hogendorp is binnen in Brazilië en daarna adopteerde trog Friesen.
1: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken, maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was.
0: Ja, Sibo, ik vond hem echt leuk. Goeiemiddag,
2: Jacob.
0: Ja, het viel een stuk fris, zoals juster. Dat is hier de juster ik al voor zijn verzeils. Hoe likt het op dit stuit in de provincie?
2: Nou, op dit stuit een schuurreceptie van Sontje in Hillegraad. Daar is een 5,4 mm vol. Dan wordt 15,2 graden 0,8 mm. Bonzer komt direct, wordt bekaaid om 1 mm. En zijn 15 graden, nou, laagzaam ik 15 graden, 2,4 mm. Grauw. Had 6,6 mm. Daar kwam krijgt even een flinke bui bij Del. 14 hele graad. En Bakkerveen is het X gekregen 15,8. En daar is ik een 8 mm van. Daar heb je krijgt als laatste dat ik zeg, hong daar nog even een bui of zo met tonger. Nou, voor de mensen in Sanon, dan is een bui die telkens een wat pittiger, ja, wat voeler wijze kent, zeg maar. Zes. De kans op een klap tonger neemt dan ik nog, ja, die is er dan ik nog steeds. En daar kan ik wat hagel in zitten en ja, een sterk lege drukgebied bij Scotland, ja, die zorgen ervoor dat bij ons de wind zuidwest is en meest matig. Maar bij vlagen krijgt er, vooral in buien, dan kan er eens even flink oorlogen. Nou, in het waardgebied is de wind betien, ja, hut. Onder temperatuur zal neer verhooien, die bloed op zo'n 16, ja, hier net toch misschien krijgen even een zandje, die bloed te leeg. En dat gaat te krijgen met de koude polaire lucht die met het windveld van de depressie op ons oor komt. Nou, jong, dan neemt de wind wat verder aan en de buien die worden, ik word lichter, maar ik vannacht bloed er kans op een bui en een klap tonger. Kan daar nog steeds in zitten.
0: Ja, dat ik denk, zie je vanmorgen nog net van die wat legere temperatuur dan de buien al?
2: Nee, want morgen dan, ja, dan zit ik wel op zo'n 17 graden. Ja, dan hebben we wel wat minder buien dan jord. En dan ben je wat langere, droeger rieten die er tussen de buien in zitten. Ja, dat zin, die ligt zich wat vaker zien dan jord. Maar dat zin had ja, nog steeds zelfschip van die stapelwolken. Dat kan soms beste jongens werden. Nou, die wind die komt echt morgen uit de zuidwesthoeken. Ja, een beetje west-zuidwest. Dat is meest matig. Ja, morgen dus ook die lege temperatuur van zo'n zonnetje graden. Dat is wat te leeg voor deze tijd van het jaar. Want meestal dan leidt het in deze periode zo'n rond de 20 graden. Nou, de jongen en de nacht verinnen dan droeg met flinke opklaringen. En dan maar amper wien die dan vanuit het Zuid-Zuid-Eerstenwijk komt.
0: En dan de nee, want dan hebben we het onderoor naar het weekend. Meestal wel vanzelfs even lekker erop uit. Bloed het droeg?
2: Nou, het gaat een beetje heen en weer, want als sneeuwtje, ze hadden bewolking de oerhoorn met de meeste kans op zin op de maan. Daar zit dan, denk ik, toch wel hier en daar zijn we een licht buiken in. Dus ik wil wat langere, droegere rieten. Ja, de temperatuur die valt een graad heger uit. En die wordt ja, sneeuwtje zo'n 18 graden. Dan zit er een meest matige wind die vanuit het zuiden komt. Dus hoe dat nou, denk ik dat ik zes keer grotendeels droeg. Maar de joen in de nacht moeten we rekken horen met een nijfront. En dan komen er weer buien op je zo. Naar de natuur, die kent wel gaan. Snijn hebben we weer een mix van wolken en zinnen. En van het gerustste pad denk ik dat ik de wet droeg bloed. Dan een ekken 18 graden en een meest matige zuidwestenwind. Ja, manje, ja. 19 graden. Meteen een lichte bui vanuit het zuidwesten. En de zinnen komt ze nou dan eens even te vastkien. Dus ja, Nijjoord licht wisselvallig met temperaturen die leger lessen dan normaal.
0: Oké, okay, Sibo Mollema, dank u wel. Meer over het waar, verzeld in het programma Onderwijs. Tussen jou worden het zijzoeren, deze stuurders. En dat programma wordt presenteren toch Erik Enema. Nee.

0: Co-op-ediek van de Friske Vlogger. En met je derde namen bij Wolle de Friske Vlogger, dat is Eduard Rekker. De Leuter Carlos Hogendorp had de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is bennen in Brazilië en daarna adopteerde trof Friesen. En met de kansen die hij daarmee kregen had, hoopte hij orenbeien te inspireren. Dat verhaal had ik de president bedikt en daarom kreeg hij 12 minuten mee Lula.
1: Ja, nou, dat was heel bijzonder. Het was gisteren. Hè, en toen kwam ik daar aan bij een evenement waar president Lula ook aanwezig was. En ik wist eigenlijk van tevoren al dat ik hem zou ontmoeten. Omdat ik namelijk mee ben gaan reizen met gedeputeerde Mauro. Mauro is hier heel bekend in de regio. Zet zich heel erg in voor doelen waar ik me ook voor inzet. Hè? We hebben dezelfde gedachtegoed over bepaalde zaken. En hij had zijn steun al uitgeroepen, zeg maar, naar mij toe, dat ik er was. En hij zei, Carlos, ga met me mee. Ik ga de president ontmoeten en ik zal het heel leuk vinden als jij hem ook gaat ontmoeten. Op die manier is het ook echt gegaan. Ik ben toen met een kolonne mee gaan rijden, bij hem in de auto. En een paar uren later kwamen we bij het evenement aan. En na 2 uurtjes was het zover. Toen kwam ik president Lula tegen.
2: En hoe ging dat? Herkende hij die?
1: Nou, ik kan er een heel stoer verhaal van maken. Maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was. En hij zei namelijk in het Portugees, we zitten in Cara do Memphis. Dus die verwarring had hij heel eventjes, zag ik ook in zijn ogen. En toen werd er in zijn oor gefluisterd wie ik was. En toen moest hij lachen. En toen had ik een heel, heel kort even een gesprekje met hem. En dat heeft ongeveer 2 minuten geduurd. En dat was echt heel bijzonder. De beveiliging stond er ook echt omheen. Er stond 8 man of zo. En dat ik echt dacht van, joh, dat ze dit toelaten was echt heel bijzonder. En de president die zette zijn hand op mijn voorhoofd. En die zei, joh, wat fijn dat je terug bent gekomen naar ons land. En hij zei van, joh, je bent ook een van ons. Wij zullen onze kinderen niet vergeten. En dat vond ik echt, echt... Toen kreeg ik kippenvel en toen dacht ik ook echt van, joh, dat is gewoon een wonder. Dat klinkt als een sprookje eigenlijk. Zo voelde het ook echt.
2: Ja, en dat zei de president Zekkeltje, de bist en bloost altijd in van huis. Waar heemt hij in die 2 minuten nog meer door gaan?
1: Vanuit mijn hart heb ik gesproken van, joh, op dit moment zijn er heel veel kinderen in kinderthuizen in Brazilië die wachten op een nieuwe familie of een beter leven. Ik zei, vergeet deze kinderen niet. En vooral de kinderen die niet geadopteerd worden. Het is namelijk zo dat die, zodra ze 18 jaar worden, gewoon nergens terechtkomen. Gewoon van, ja, zoek het maar uit, je gaat de straat weer op. En ik heb gezegd, ik heb met die kinderen gesproken. En ze hadden allemaal de droom om of politieagent te worden, of brandweerman, of dokter. Hele mooie dromen. Helemaal geen negatieve dromen. Niemand wou crimineel worden bijvoorbeeld. En dat heb ik hem verteld. En ik zei van, hoe fijn zou het zijn dat wij ook voor deze kinderen gaan zorgen dat zij een goede toekomst krijgen. Ik zei, het zijn weliswaar de kinderen die de toekomst vormen van het land. Ja, hij moest lachen en hij keek me aan. En hij was een beetje sprakeloos, had ik het idee. maar het voelde als man to be om dat op dat moment tegen hem te zeggen.
2: Die 12 minuten, wie is de koers echt diezelfde wezen of wie is het tier van de spanning?
1: Nou, de president van Brazilië is een president met heel veel humor, lijkt het. En heeft heel veel geduld ook. Want normaliter duwt de beveiliging eigenlijk je weg. Zo van, joh, weet je. En hij pakt ook mijn hoofd ook echt beet. Dat de beveiliging dacht van, ja, moet ik nou ingrijpen? Of, en het waren echt een knuffelmoment, zeg maar. Dus hij gaf me echt liefde. En op dat moment dacht ik van, joh, ik kan nu ook vrij uitspreken wat ik voel. En dat heb ik ook gedaan. Zonder het gevoel van, joh, van spanning. Of, nee, ik sprak echt vanuit mijn hart. En dat kon ook. En ik heb ook echt het idee dat hij dat niet zal vergeten. Mij is ook al toegezegd dat een nieuwe ontmoeting... daar moet ik ook niet verrast voor zijn. Dus ja, ik laat mij vooral verrassen op dit moment in Brazilië. Er staan wat dingen op de planning. En ik hoop, wie weet, zelfs met een nieuwe ontmoeting.
2: Ja, want hoe speciaal is het om je eigen president te moeten?
1: Kijk, Lula is een hele beroemde president. Hij wordt ook echt gezien in het rijtje van Nelson Mandela. Hij is natuurlijk al jarenlang in beeld. Voor heel veel Brazilianen is hij ook een held. Maar voor heel veel Brazilianen is hij dat ook niet. Trump heeft natuurlijk ook uitgesproken dat het een hele wijze man is. Die weet hoe je land moet leiden. Ja, je ziet dat ook echt terug. Ik zag ook echt een heel belangrijk man. Dus het was voor mij echt een eer. En dat spreek ik vanuit mezelf. Een eer om deze man te ontmoeten.
2: Ja, dus nou al die foto's uitdrukken en hier... in een schilderijtje op een morgen in Leeuwarden?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Hè? Nou, ik ga hem zeker goed bewaren. Het is een historische foto, want ik heb echt wel geluk gehad. En een wonder. Ik noem het maar een wonder.
0: De louter Carlos Hogendorp, hoe ze moeten met de president van Brazilië, Lula da Silva.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oond Ieroeren, Nooi Friesland.

0: van die radiosjoerders.
1: Och, heerkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleenig de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel niet gesteld. Die zeggen dat ze de grootste prijs in de deal. Ja, denk ik. En dan goed erin. Maar dat was meer.
2: Zonder meer?
1: Dat was wat oors.
2: Je moet een beetje op een huttenbloof van alle uitzien, hè.
0: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
3: Ja, dat is mooi, man.
0: De beste.

0: Dusty Springfield en In Private. Het is nu 10 minuten voor Ian. De dokkermer Chloe Monsma maakt van haar afstudeerproductie een persoonlijker en bijzonder project. Een documentaire die gaat op vrouwen met autisme. Chloe heeft zelfs autisme en vertelt mij vrouwen haar verhaal. De trailer werd op TikTok meer dan 80.000 keer bezien. En de documentaire zelfs is intussen al goed 100 keer bezien. Chloe weet uit eigen ondervinding hoe ingrijpend autisme wezen kan en ik daarom mij dat onderwerp onder slag, vertelt ze.
1: Waarvoor dat gedaan heb, is eigenlijk dus voor de vrouwen met autisme, omdat ik erachter kwam na mijn eigen diagnose dat het beeld dat wij hebben van vrouwen met autisme nog vaak heel beperkt is. En daar wilde ik graag iets mee doen.
2: En je hebt het voor een schoolopdracht gedaan. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Klopt, ja. Ik had een afstudeeropdracht nodig en eigenlijk wist ik al dat ik deze documentaire wilde maken sinds ik mijn eigen diagnose kreeg, dus op mijn 19e. Ik ben nu 22. Dus ja, het voelde gewoon als een roeping dat ik dit moest maken.
2: En hoe, je hebt 3 mensen in de documentaire gesproken. Hoe heb je die benaderd?
1: Ik heb een vragenlijst verstuurd via autismegroepen en daar hebben 190 mensen binnen een week op gereageerd. Echt bizar. En daar heb ik eigenlijk een aantal vrouwen uit benaderd voor de documentaire en dat waren onder andere deze 3 vrouwen.
2: En je hebt zelf autisme. Wat betekent deze documentaire voor jou dan?
1: Echt heel veel. Het is zo bijzonder om op een bepaalde manier herkenning te krijgen. Ik dacht altijd dat ik de enige was in bepaalde dingen. Tot ik dus deze documentaire ging maken en de vragenlijst ging verspreiden, et cetera. En toen kwam ik er gewoon achter, er is eigenlijk veel meer waar ik mezelf in herken en dat ik niet de enige ben. En dat is echt heel erg bijzonder om te ervaren.
2: Hoe reageren de kijkers?
1: Ja, nou, dat is echt zo bijzonder, alweer bijzonder. Het is gewoon, ik krijg zoveel reacties. Ik heb het op TikTok geplaatst, de trailer. En daar heb ik meer dan 300 reacties op gekregen. Het is nu inmiddels bijna 100.000 keer bekeken. Dus dat is super, super bizar. En die reageerden er gewoon echt heel enthousiast op. Dat ze heel veel herkenning erin vinden. En dat is eigenlijk ook het doel geweest van de documentaire.
2: Want je leest nu even de reacties. Wat zeggen ze allemaal precies?
1: Ja, het is zo enorm bijzonder wat ze zeggen. Dat mensen met tranen in hun ogen zaten te kijken naar de documentaire. En dat de vrouwen echt verwoorden wat voor struggles ze meemaken. En het is echt heel bijzonder wat het teweeg brengt.
2: En wat doet dat dan met jou?
1: Heel veel. Want dat is natuurlijk ook waar ik de documentaire voor gemaakt heb. Ik wilde iets creëren waar vrouwen herkenning in konden vinden. En waar zij gewoon naar konden kijken en bij zichzelf konden nadenken van, oh weet je, ik ben niet de enige. Het is niet erg dat ik dit heb.
2: Is die documentaire dan jou ook dingen meegebracht, zeg maar? Heeft het jou dingen geleerd?
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Autisme is ook heel mooi en het is jammer dat we vaak denken of vaak zien dat alsof het een nadeel is, alsof je buiten de groep valt. Maar eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt. Want je bent super detailgericht en je bent creatief. En dat soort dingetjes, dat vergeten we vaak als we het hebben over autisme. Want we vaak alleen maar de nadelen en de slechte dingen ervan zien. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we het hierover blijven hebben. Over wat er ook aan autisme is. En hoe breed het spectrum ook is.
0: Een bijdrage we dat van Jurgen van Kammen van RTV NOF.
3: Om het in horen, Noe Friesland. Omroep.

0: Wanna be with you.
1: 20 Seconds van Ruben Hidden, de winnaar van The Voice of Holland van dit jaar. En als je denkt, goh, wat een prate kennis. Nee, ik heb nu gewoon een krek. Vertel het.
2: Azen bij Omroep Friesland.
1: Ja, lijkt me gewoon eerlijk, bedoel. Of net dan. Johan, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag. Dat is best eerlijk.
1: Ja, ja, meewijzen.
4: Ja,
1: wat
4: ja,
1: is het nou voor midden in de show?
4: Nou, we hebben een finalist van het Song Junior. Het Song Festival van BN. Juwet, de Squalle Sint-Joseph van De Lemmer, komt langs. En presenteer je haar nummer. Wat zou van mij doen in de lawaai, 12 juni. Dan hebben we het Vergeten Friske Wut. Ja, een wut wat het verzinnet om vaker broek te worden. Mirjam van de Avoek, dat is één keer in de mannen. Komt altijd de mooiste worden. Komen
1: ja, leuk is dat.
4: En ik de betje. Daarvan. Dadelijk hebben we het eerst over hoe is goed verkeerpje. Best je zo'n 2400 woningen in Friesland verkeerp. Ja, was dat nou goed verkeerpje, dan haast je wurg haast een dat je een vastgoedstylist haast nodig.
1: Oké. Okay.
4: Ja, om die hoes op te poetsen en mooi op de foto te krijgen.
1: Ja, dat was het mooi op de foto natuurlijk.
4: Zij is, ja. Hoe werkt dat nou? En werkt het? Thea Elzinga, die is zo'n stylist en die zult dus dadelijk vertellen. Ja, en dan platen betinken over hoezen en een verhuisje misschien wel. Maar dat waren wij er toch.
1: House for sale.
4: House for sale. Oeh, een hele mooie dit, ja.
1: Het is wel heel letterlijk.
4: Is wel heel goed. Nou, u zou harkens kennen dat ik, ja. Kom maar terug met de linkplaten. WhatsApp 0620 4 en Jochen Jochen of de Omroep app. Kerstrik voor Broek.
1: Oké, super. Dankjewel. En dat is wat willen van met je.
4: Dieren.
1: Dit is hier nou een Friesland met ietsje van 4 juni die de programma is weg. Morgen om 12 uur krijg ik dan. En voor nou nog een noffelijke midden verder. Dag.
2: Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
2: Alles wat er spielt.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goosens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
12: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen?
0: Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep
1: Zeelt. So you face it with a smile. There is no need to

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer. Dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Ja, de wereld verbeteren met een man in café, dat is wat zij dagelijks deden. En had elke een hun raad nog eens te raden om een hart, naar de wereld denk ik nou dat stiekem beter geweest. Maar goed, op een dag bleef de kruk van Henkie leeg. Hij was

anders zouden, dat moest nou niet weten. Want zie je het zit zo, dat bist zijn beste maat. Dus het moet ook voor die een verrassing wezen. Dat iets is je vereerd, stak je om met het cadeau. Want via als hij moest dat ook brengen. Hij belde aan de deur, ging open, wat moest nou, nou kom erin. Ga dan maar zitten, moest nou misschien wat drinken. Maar Hinkie blijft verrasken, het papier van het cadeau. Maar doe ik

Dat hij stond iets weer op de stoep tussen de ploisters in de tuin. Die rotzakken hadden hem te pakken. Maar hij zou zijn moeres leren, ja, de kiezen van de baan. Met die looi heb ik niks meer te maken. Dus op hoge poorten toog hij weer om naar het café.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Het is 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen was dat voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in 2e Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen zoals Zandvoort. Groepen jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. Dat moeten er agenten uit bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam met warm weer komen helpen. Vorig weekend besloot de gemeente Zandvoort om het centrum aan te merken als veiligheidsrisicogebied om incidenten zoals met Pinksteren te voorkomen. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen en ze krijgen ook verplichte begeleiding. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen die moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich daarna onveilig. Het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Ook morgen regen, maar ook vaker zon. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, wat het waan had het zeewetter hoe de diek van Skier komt. Het Eilongen en het Wiek stellen een veiligheidsplan maatje. Eerst dadelijk volle meer hoor, in Noorderwijs.
7: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
10: Onderwijs.
11: My Erik Enema.

0: dadelijk horen. Gwen Stefani, er is een The Sweet Escape.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou zowat 8 minuten voor jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van deze torsie Fjouwer juni 2020. Het is de dag dat de KNRM begint met een campagnetje in ziekenacties naar surfers en kiters die het achterna heel net nedig winnen.
3: We maken het toch wel regelmatig mooi dat, dat we op zieken naar meesten omdat de spullen nog op die formaat druwen. En de meesten zijn inderdaad al op de kant.
0: Tegen daar dat de gemeente de Friese Marne het besluit neemt dat de pont bij Rotstergaas de hele zomer uitgeveerd is. Omdat de onlisplakken net vaardig binnen. Onderziek maar de oplossing brengen.
4: Op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch bezienbaar is.
0: En de layouter Carlos Hogendorp heeft de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is ben in Brazilië en daarna adopteerd trok Friesen.
5: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken. Maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was.
0: En dat weer dus net als die Carlos Hogendorp ik jou het. En het is daar weer een mooi onderwijs van jou en ontzijzen. Maar muziek nee, zijn achtergrond. Dadelijk onder oren. De boelje om Donald Pols hinnen, docht ik de Ljouter-aardering van Milieudefensie een soort skiën. Ik terror haast eens meer. Maar eerst, het waren het kwaad Sibo Mollema. Een hele goeie midje.
6: Goedemiddag Erik. Nou, van de middag nog kans op een enkele volle bui in de kern wat tongen die zitten. Joen, mindere buien, die echt lichter binnen. Vannacht aannemen de wind is een 13 graden. Morgen hebben we nog een enkele lichte bui met ek. Langere, droegere rieten. Een matige westenwien en heeguit een 18, 19 graden. Straks meer oer het waar.
0: De gemeente Schiermonnikoog zal maar stiepen van het Riek een meerlaags veiligheidsplan maken voor het geval van een oestreming. Een meerlaags veiligheidsplan houdt in dat operaten wordt wet, eilanders en ik toeristen opvangen worden. En ik wat langer blijven in het geval dat het wetter een keer oer de Zeediek heen komt. Het waar ik in, maar wat voor morgen op eigen fysiek bijpraten hoe de casus Schiermonnikoog staat het iets, omdat de gemeente en Riek verschillend denken hoe het diekprogramma op het eiland. Het Riek wil het diekprogramma soberder uitvieren, de oude warm van het eiland. Via één oestreming in de tozenier. Het Riek wil die verlegen naar één oestreming in de honderdier. De gemeente Schiermonnikoog en Wetterskip Friesland bindt er net mee eens. Dat verschil van mening wordt nou voor eerst parkeerd. Er komt eerst een veiligheidsplan, ik zei het al. Kimmerlid Marieke Vellinga van D66 die vindt het een goede zaak dat het Riek het eiland helpen zal bij het maken van zo'n veiligheidsplan.
7: Schiermonnikoog is natuurlijk lid. Die had bij het ministerie ook ongegaan van help is er mij. En dat had de minister nou echt thuis zijn. Dus dat is een stap de goede richting in. Dus daar ben ik heel blij mee.
8: Ja, als een meerlaags veiligheidsplan houdt aanzien dat je X toch oefen iemand, hè? Het waar punt om je. Alle meesken, alle bewenners, alle toeristen naar een veilig plak.
7: Ja, waar krijgt ik je dat bewustzijn dat daar echt nog een soort in te dwaan is. Van witte mensen wat ze dwaan moeten, wat ze dwaan kennen op het moment dat er heeg wetter is. Dus dat is een deel van zo'n meerlaags veiligheidsplan. Maar ik, goed patiënt, van hebben we op het eiland nou ook de mogelijkheden echt om mensen op te vangen. En we hebben natuurlijk mij en Pervenus, Pirmanin, wol mooi in die echt in de minister zei, kun je die normering net ompassen totdat dit duidelijk is. Nou, dat wordt nou parallel on elkaar, naast elkaar wordt dat uitwerkje. En daar is het even nog wachtje nou.
8: Ja, dus hier is het lijstje wordt nog net hoe zijn.
7: Hier is zeker het lijstje wordt nog net hoe zijn. We houden het goed in de gaten.
8: Ja, want dit had wel wat losmaken, hè, op het eiland.
7: Ja, dat begreep ik heel goed, dat dat wat losmaken had. Een eiland, het is kwetsbaar, best lied, best geen Calimero, maar best wel lied. En daar binnen mensen zich echt heel bewust van. Dus dat mensen zeker weten willen van, als het heeg wetten komt, ben ik dan veilig? Is er oertocht? Is er

0: nadenkt over de situatie zoals die hier op Schiemense Eeg is, dat begrijp ik heel goed.
1: Ja, want als Schiemense Eeg onderstroept, dan, ja, dan bloedt maar een lied wat heger deel van het eiland, dat bloedt boppe wetter.
0: Ja, dan moeten mensen wel op een goede plek te plak komen. Met druk bewust van wijzen, het duurt dan ook een paar dagen voordat de boot ook weer omkomen kan. Dus best ook een paar dagen op elkaar omwiezen. Dus daar moet wel een nadenkt worden, net alleen nog op het moment van overstromingen zelfs, maar ook over de dagen, soms wel weekend daarna. Hoe redden we ons dan?
1: Met de Skip Friesland is ik net blij, want die wie in Eins al onder gong, maar die dijkverheging en die krijg je nou te maken. Maar Riek die zei van, het moet sober en doelmatig.
0: Ja, dat wie natuurlijk altijd al duidelijk van sober en doelmatig, want dat is hoe dat heeft wet het beschermingsprogramma werkt. Maar het wetenschap had wel terecht zijn van, ja, wij binnen hier wel van uitkien en wij binnen er nog net van uitjoegen dat het net nodig is. Dus daar had het Riek, maar het wetenschap ook nog wel wat uit te ziekjen.
2: Zei Marieke Vellinger, dus kamerlid van D66. Het veiligheidsplan voor Schiermonds Eeg moet aan het eind van dit jaar klaar wezen. Een goed veiligheidsplan maatje voor een eiland dat ik in de praktijk werk, is net voor CDA-kamerlid Lucienne Boelsma heel nog net zo makkelijk.
3: Als je bijvoorbeeld over evacuatie praat en het is een dikke storm, dat het gewoon heel oors is dat je iemand van het vasteland naar ergens naartoe brengen moet. En juist die facetten, die binnen heel oors. En daarnaast is het wetenschap ik al begon mooi de tarieringen van die dikversterking. En nou op eens wordt dat oors in zo'n specifieke...
1: Nou zei het ministerie van Infrastructuur en Wettersteert van ja, wat hier nou doggen is net sober en doelmatig genoeg. Dus er zit een financieel verschil van 20 miljoen. Dat moet je maar in de regio regelen, dat extra geld dat nodig is.
3: Ja, dat is dus de tiert is dan maar een oerke, maar nevens mij, ik zou nog wel een vraag stellen willen. Hoe game om met de tariering en ik al de investeringen die soms dingen binnen, terug wetenschappen of waterschappen in de rest van Nederland. En nou een wijziging, want hun zitten natuurlijk nog wel met de handen in het hier. En het laatste wordt dus direct naar toe, zijn wij straks het debat wetter. Ik denk dat het Terk nog wel aan bod komt om dat soort vragen direct te stellen en dan aan de minister.
1: Het Schiermonds Eeg is natuurlijk wel een heel specifiek voorbeeld. Er wijen ongeveer 1000 mensen. Gemiddeld minder dan ik nog zo'n 3000 toeristen.
3: Ja, dat is in de winter waar echt specifiek benieuwd. En wij kregen volgens mij juist het bericht kregen dat de waasomstandigheden de komende tijd wel eens wat extremer worden kunnen. En ja, dan kan het in de Simmerikbaan en dan ben je natuurlijk nog meer mensen. En juist die facet moet ze goed emotioneel bespreken wat betreft dat. En ik denk dat er een goede vraag gesteld binnen. Je kent wel iemand op een heger deel van het eiland deel zetten. Maar die moeten dan ik een paar dagen wel eten, drinken, veilig zitten kennen. En dat soort dingen, dat is de praktijk. En de normering waar we het nou over hebben is natuurlijk op basis van model maken. En ik denk dat die verbinding met de praktijk heel wichtig is om de juiste besluiten te kunnen nemen.
2: Zij Lucienne Wolsma, zij is kamerlid van het CDA daar in Den Haag. Het bijdrage die we hier zelfs van Onno Valkenaar.

we hier in de... Ik in onderwijs hebben hoe Donald Pols, de man die een extreem rechts verliezen hier in zijn Battleland, Zuid-Afrika. En die oerstaat van Milieudefensie Naitatasil. Dat wie ik al zou vreemdingen. Wat docht dat mij de lokale afdeling van Milieudefensie? Praat aan dus maar Sietske Inberg. Zij is van de lokale afdeling Ljouwt van die Milieubeweging. Ik is dadelijk alweer naar de muziek van een solo-carrière. Dat is de leuke muziek van de Sien Bands. Mick Jagger is dit. Let's work.

0: Ja, onderslag.
1: Mick Jagger.
0: Hij zong het Let's Work. Het kwam van zijn tweede soloplaat die er maken het. Primitive Cool, 1980. Die de single die een good hit worden moest. Maar dat is net echt slagen. Daar mogen we toch eerlijk in wijzen.

0: prachtige noemer. Sam Cooke bedoelt het altijd nog. Ja, slaagt het, Isa? Ja, slaagt het. Hartstikke mooi. Want we zieken contact met... even zien, Sietske Inberg. En dat heeft alles te maken met al die reboeien die er ontstaan is om Donald Bolsinnen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Want hij domineerde het Nationale Nijsdaar onder de wieken. Donald Pols. Eerst maakte hij de geruchtmakende oerstap van Milieudefensie naar Tata Steel. En daar waait er na een dag van de week alweer de laan uit Stuart. Het bekend werd dat er een extreem rechts verliene hier is in Battleland, Zuid-Afrika. Een verliene dat er altijd verzwijt hier, alhoewel bij Milieudefensie wie dat verliene bij Gommeesken al jarenlang bekend. Nou, Sietske Inberg die rochtte zo'n 40 jaar in de lokale afdeling van de Milieudefensie in Ljouwen op. En die is nog naar de telefoon. Dag Sietske.
3: Ja, dag Erik.
0: Ja, zeker, dat ben ik. En dat is Sietske Inberg van Milieudefensie Ljouwen. En de vraag is eerst natuurlijk, want het was natuurlijk een tombola on ijs, een soort achtbaan. Bist er nou, ik schrok van het ijs over het verliezen van deze Donald Pols?
3: Ja, dat is zeker. Dat is een hele rare gewaarwording. En nou ja, het heeft natuurlijk een wij hebben in Doede Steeds de afdeling Milieudefensie Ljouwen oprichten. Mm-hmm. Jerry van der Meer en ik. En zo'n tijd hebben we een soort directeuren voorbij zien komen. En de een is beter dan de oren. Donald heeft vrij lang directeur geweest. En zien hier. En ja, ze worden wel op een gegeven moment boegbeeld. Maar ze binnen de vereniging natuurlijk net. Dus ik hoop dat de leden nou... We hebben oren sneuren hebben congres. Dus halfjaarlijks congres. En dat we er dan toch ik oor praten. En dat het zelfreinigend vermogen van de vereniging toch... blikken docht.
0: Ja, wat docht dit, maar Milieudefensie? De buster, denk ik, ik wil op onsprutsen.
3: Ja, natuurlijk. Je een meisje die kniezen er wat om. Van, nou ja, goh, nou Milieudefensie, hè.
0: Ja, dan, fijne club.
3: Oer natuur en milieu. Heb je hem ik wat te zeggen. En dan is zo'n directeur, ja, het beschadigt de vereniging. Ja. Dat is helemaal net goed. En dat is, dat hier Donald Pols meer realiseren moet.
0: Ja, ik al omdat Marty Smits, hè, die wie toen in 2021 bestuursvoorzitter van de Milieudefensie. En toen de jern kregen van dit verhaal van Pols, in Zuid-Afrikaanse extreemrechtse verhaal. Ken die Smits blauw, of niet?
3: Nee, dat is een. Daarom zei ik van het zelfreinigend van de vermogen van de vereniging. Dat moet nou blikken waan. En daarom ben ik altijd voor het verenigingsmodel. Dan ben toch de leden hebben uiteindelijk het nog voor het zezen. En er moet nou boven wetten komen. Wat inderdaad. Wat Marty Smits dan al wist. En wat hij. Ik verzwijt het. Dus er moet gewoon een onderzoek dienen worden. Van hoe is in die bestuurscultuur. Hoe is dat gongen? Het is. Ik heb toevallig op het vorige congres zijn. Toen wist ik helemaal van deze situatie net al, maar van denken wij wel goed om de screening van onze vaargangers, zeg maar. Mm-hmm. Omdat je zorgt ik steeds meer wat een vermenging van bedrijfsleven, organisaties. Dat is toen in de tijd met Wim Kok begonnen, hè, dat vanuit de FNV en dan is later commissaris bij de IRV. Dat zijn processen, daar moet je op letten. En en nou komt dit, maar onze eigen vereniging notabene. Dus ik vind wel dat Marty Smits verantwoording aanlezen maat hoe dit gebeurd is en met boven wetten komen hoe dat nou gongen is. Ja. Want van zover als wij nou waarom Shin kennen, want toch ik een beetje onderzoek natuurlijk, van is het nooit in het bestuur daadwerkelijk besprutsen.
0: Lidstingen, dat de lokale afdeling hier van nou wisten.
3: Maar zullen we hen doen destijds, hen wij nog in het landelijk bestuur, wie altijd de vertegenwoordiger vanuit de afdeling. Iemand die echt namens de afdelingen weer. En ik vind het nog steeds heel jammer dat die daar die functie daar als het ware uithellen is.
0: Ja, lokale afdelingen zullen meer invloed hebben aan de ik op het beleid van het Milieudefensie.
3: Ja, ja. Ja, ik vond dat altijd heel goed dat je vertegenwoordiger hier en dan jaren je daar van die koers ik benadering. En deze man heeft toen destijds ik inzet en hebben we nog even nagevraagd, maar die had je nooit van jet. Dus
0: ja.
3: Ja. Ja. Terwijl hij dus van een deel uitmaken van het bestuur. Dus Marty Smits hier dat steeds maar.
0: Ja, hier het verhaal die helemaal. Het wordt een turbulent congres, kun je me ze voorstellen, Oerolwieken.
3: Ja, ik hoop al dat dit in ieder geval net dat iedereen zit te sliepen in de zaal. Dat lijkt het me net.
0: Want Sietske Inberg is wekker in elk geval.
3: Ja, wij zijn vanuit Leuwert hebben een hoop. Ben wij toch wel, ik wil mij landelijk, dat we toch inbreng hebben. Dat geeft mij alle verenigingen zo. Het is toch wel Randstad, wat getalsmatig altijd de soort is. Mm-hmm. Dus wij vinden zeker dat de provincies en de afdelingen daarin juist hun stemjaren letten moeten.
0: En dat is toch dan Nijwieke Sneur, dus op dat congres van de Milieudefensie. Sietske Inberg, dank u wel. Fadien verhaal en een fijne dag verder.
3: Jimmick,
0: oké, dank u wel.
1: In straffenzaken, verhaal van de blokjes platten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
2: Gaat dat nou echt toe?
4: Ja, daarvoor zijn we hier.
1: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetendijk.
5: Straffenzaken, deal in je. Dit weekend in Friesland ook.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is exact 11:04 van deze tijd, dus vaart lijst naar Zuid-Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemidje.
15: Een goeiemidje. De KNRM waskoogt voor onnodige ziekenacties terug van surfmateriaal. Alle jaren rukken reddingsdiensten 100 keer uit voor surfers en kitesurfers, ook in Friesland. In meer dan 100 gevallen, van de meer dan 200 in totaal, dus zijn beetje de helte, docht Eftra blikken dat de eigenaar al veilig onwaal is, wilst een bord of kite op zee Efterbleun is. Omdat het natuurlijk is of hier niet neet is, wordt er vaak weer weinige ziekenacties opzet. En de KNRM moet surfers daarom op om haar contactgegevens op het materiaal te zetten. Er is een nieuwe belangenorganisatie voor het Waardgebied opgericht. Stichting Wij Zijn de Wadden wil bewenners, ondernemers en natuurliefhebbers, maar ook over bienen. Dan heeft de stichting met besluiten hoe de toekomst van het Waard zorgvuldig naam worden, maar ontwikkeling voor zowel natuur als voor leefbaarheid. De gemeente Instellingwerf had met een boer in Appelskee een financiële regeling getroffen. Hij werd toch wenningbouw beheind in het gebruik van gewaaksbeschermingsmiddels. En om die reden krijgt de boer een skeervergoeding. Het bedrag wordt net even bier maken. En er had vanmiddag een ongeluk geweest tussen een scooterrijder en een fietser onder Noordwestveert in Drachten. Hoe dat kent dat het waar mij ook voor een botsing kwam, is net bekend. Ja, ze vielen op hetzelfde plak op hetzelfde moment. De scooter, ja.
0: Ja,
15: ja, sorry.
0: Maar je net ingewikkelder als het een strik neemt.
15: Nee, sorry, dat is niet het hoeven. Maar goed, de scooter die de kaart ervan, ambulancepersoneel had een man trip, maar hij hoefde gelukkig net naar het ziekenhuis.
0: Dat scheelt dan ik verder. Dank u wel, Jacob. Het Friese Nijs is naar het lezen op de site en op de app van Omroep Friesland.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Simmer in Friesland.
17: Dit gaat mensen ook!
18: Blikken vallen, ik heb 4 mensen in de linkerzijde.
17: Dit had ik nog nooit, jongen.
16: Het is bij de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in boodschapjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
19: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
20: Mai Erik Enema.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Heb ik geregeld te zijn in de tijd van de corona? Zal we Sangeline intussen. Peter van der Voort uit Boksum. Hij weet hoe haat van de intensive care van het UMCG, het ziekenhuis in Grijns. En ik zie Miering Waard vaak vregen. Maar hem praat ik dadelijk hoe de eerste weken van de Ipenbieren verhoren van de parlementaire enquêtecommissie corona. Eerst dat zagen in dit programma. Maar eerst vanzelfs, het waar. Ja, Simon Mollema, een hele goede middag.
22: Goedemiddag, Erik.
0: Ja, het is, bluisterig waar. Ken je dat, zeggen ze?
22: Ja, ik denk dat ze dat goed gedrukt hebben. Het is van alles wat. Het is wat ja, betekent toch stevige wind. Dan is even weer wat zin en dan is weer een bui. Ja, hier daar had er al flinke buien west. Ja, daar ben ik gewoon. Die ben er een beetje bekaaid van aankomen. Als naar de temperatuur just, nou, dat scheelt dan het alles. Schiel de zandje komen zo'n, die hinsen zo'n millimeter. Dan wordt 2 millimeter, zandje komen 8 graden. Balsertse en Laaksum zit ik beide op zo'n 18 graden. En bij de ene en bij de andere 2 hele millimeter. Ja, en daarin de wettercijfers wordt op. Grauw, die zit op zo'n 8,6. Sint-Jans, daar is 12 millimeter vol. En Bakkeveen, zo'n 24,3. Want daar vermik je zo'n rond jouw wien. Toen weer daar even een flinke tongerbuigactie. Dus daar is een flink wat wetter losgelaten. Maar dat is een net rauwe wijze. Nou, van de mensen, je kent er nog een wat voeldere bui vallen. Daar kan ik nog wat een klapje tong erin zitten. Nou, daarna komen er dan wat minder buien dus kant op. En die ben ik gewoon wat lichter dan dat we hier today in. Nou, daar zin ik een joen nog, krijg als nou even door de bewolking heen te prikken. En er komt wat meer blauw in de loft. Nou, dan een van de joenen neemt de wien aan, hij smak. En aan de kust zit er toch vannacht wel een matige wien. En die komt dan ik weer uit het zuidwesten wei. Nou, vannacht kan direct nog een enkel buiken vallen en een klap tonger. Zeker rond het IJsselmeer, zeg ik, is die kans even wat groter dan in de rest van de provincie. En de temperatuur die zakt vannacht naar zo'n goede 13 graden.
0: Oké, nou dan breekt de vreton. Wat brengt die voor waar?
22: Nou, op de morgen hebben we een enkele lichte bui. Maar op de middag denk ik dat het droog bloedt. En dan minder wolken, dus meer zin. Hè? Nou, dat is ook wel best even nofelijk. De wind komt dan meer uit het westen wei. En die is toch meest matig. Dat geldt zowel voor de Waadzee als hier via de diep in de provincie. Ja, het is toch een beetje te kort nog van begin juni. Maar in 18 graden zit er in het eerste morgen ik nog wel in. Nou, op de juni... Er zijn er direct nog bij en de nacht die verandert dan wat droog met opklaringen. Maar de nacht wordt dan wel fris met 10 graden als je intentie lezen.
0: Ja, nou ja, intentie lezen, dan heet weekend niet nog eens een keer voor de boeg. Wat voor waar brengt het weekend?
22: Ja, nou, een sneeuwshow, ja, is nog wat zin, maar op de midden, ja, toch wel meer bewolking. Het is nog 4 vooruit natuurlijk, dus alles heeft mijn slag om jerm. En dan is er weer kans op de midden op een licht buiken. Er is hier een zwakke, ontmatige zuidenwind. En zijn jontje in graan, dus groeis en waar is dan wol. Snij kan direct nog een licht buiken vallen, maar ik wat langere, droegere rieten zou het nodig. Het waarbij steerbewolken naar zin het waarbeeld bepalen. Dan snij ik zijn jongetje graan, 20 graan misschien het eerst nog even. Maar de wien is dan betekenmatig ontvrijkrachtig uit het westen. Ja, man die ja, maas droeg op de midden in juni en nacht volgende buien die vanuit het zuidwesten naar je stad komen. Ja, dan hebben we een goede 20 graden op de thermometer. Dus de temperatuur erin won een beetje omheeg. Ja, ik denk al mijn ogen we gewoon zeggen, onder het licht wisselvallig waar komt eerst nog geen ei.
15: Oké, okay. Nou dat is helder, dan weten we dat. Dank u wel, Wibo, Sibo. Fijne dag hier.
22: Radien.
15: Oké.
22: Jo, hetzelfde. Hoi.

wet. Ik ga niet shoe, ik ga niet yet, of ik ga forget. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En overleed net meer zo'n soorten op een jaren hand. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razers, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd beluid, hoe had het gering. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan niet lang. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht, is wat ik vaak verneem.

0: Warmick and Warmick, hier is een Teardrops en daarvoor Pieter Wilkens, Neert Sjoen, Neert Jet, Neert Vergetten.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: De eerste weken van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona zit er zowat op. In die verhoren werd onderzocht welke maatregelen er door de politiek nam binnen. En we weten het alleen nog goed, denk ik. Ik al is dan maar alweer Sargeline. De lockdowns, de jongensklok en al die mensen die het slim ziek waren. En het soms nog binnen. En al die mensen die het storen zonder dat de familie ouskieën nemen koer. Nou, in die coronatijd wie Peter van der Voort haat van het van intensive care, van het UMCG, het Universitair Medisch Centrum in Grijns. Vaak in het Nijs, op televisie, in de krant, naar Nijs, Jere. Welkom, fijn als de best.
3: Dankjewel.
0: Ja, lang lien. Ja. Dat we maar met elkaar praten hebben, dat we in die tijd wie dat wel oors. Laten we eerst beginnen bij de verhoren zelf. Volg je dat ambitie, die verhoren?
3: Ja, nou, ik ga niet iedere dag voor de tv zitten kijken en dan urenlang dat aanhoren, maar ik volg wel alles eromheen en de verslaglegging en ik weet wel wat er gezegd wordt. Ja,
0: ja, ja. En wat valt je dan op in die verhoren?
3: Nou, ik vind het wel interessant om te horen hoe mensen terugkijken, ook over hun eigen rol. Hè? Want die reflectie over ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan en wat vond ik daar zelf van, die hebben we natuurlijk nooit eerder gehoord. Dus ik vind dat wel heel bijdragend. Ik vind het wel fijn om te horen.
0: Ja. Wat moeten we vooral leren eigenlijk van hoe dat doel kon?
3: Ja, ik denk dat het wel duidelijk wordt dat vooral in het begin, en dat is ook begrijpelijk hoor, dat de medische adviezen heel erg sterk zijn, richtinggevend zijn geweest voor wat het kabinet besloot. Maar dat er natuurlijk ook andere perspectieven zijn. Je kan ook op een andere manier naar de problematiek kijken en daar misschien je besluitvorming wel op aanpassen. Dus ik hoop wel dat we volgende keer eerder ook die andere perspectieven meenemen en wat breder kijken en niet één op één ieder medisch advies ook overnemen in beleid.
0: Ja, in de medici te volle voor het sezen. Ik denk dat OMT, dat team wat het kabinet adviseerde.
3: Ja, ik denk zelf eigenlijk dat te lang wel het geval is geweest. Als het echt helemaal acuut is en net begint, je weet nog niet hoe hoog de sterfte zal zijn, je weet nog niet hoe besmettelijk het is, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je meteen goed ingrijpt om die besmettingen naar beneden te krijgen. Maar al heel snel zal je daarna dan ook meer maatschappelijke perspectieven mee moeten nemen. Hè? Want, ja. We hebben gezien hoe dat ging in de verpleeghuizen met de eenzaamheid en de verwarring ook die er was over scholen. Kan het dan wel of niet open? Ja, daar moet je denk ik veel sneller ook andere dan medische perspectief bij nemen.
0: Ja, dat is toch opmerkelijk om dat van medicus te jaren. Want dat ben je toch?
3: Jawel, maar ik denk toch ook dat het de taak van een dokter is om een beetje breder te kijken dan zijn eigen neus lang is. Dus
0: dat sprak van tunnelvisie, kun je dat zeggen?
3: Ik denk dat te veel gezegd is. Het was natuurlijk ook, er stond een enorme druk op. Hè? Dus dan kijk je natuurlijk vooral van wat is mijn rol, wat is mijn expertise en wat kan ik daarover zeggen. Maar ik denk dat het vooral dan aan de besluitvormers is, degene die de besluiten nemen, en aan de politici, om dat te wegen samen met andere perspectieven en dan eventueel toch een iets ander besluit te nemen.
0: Ja, een van de voorbeelden die het nogal een impact. Hier weer natuurlijk het sluiten van de squalm. De van heel letterlijk was van eigenlijk is de impact daarvan grutter als wat het voordeel uiteindelijk weer.
3: Ja, dat denk ik wel. En dat ook, hè, die scholen zijn gesloten op een advies of een verzoek van medici. En ik denk dat geen goed besluit is geweest. Dus dat is een heel goed voorbeeld waar politici anders hadden kunnen besluiten dan het advies wat vanuit de medici kwam.
0: Ja, hetzelfde ding een beetje voor de mondkapjes, hè? De moelekapjes. Ja, je broekt dan zien het ziekenhuis en je hebt hier natuurlijk professionele moelekapjes. Maar wij groen zo de supermerk, maar die fotjes voor de noors en het. Eigenlijk heeft dat nooit wat geholpen.
3: Nou, ik weet het niet of dat echt niet geholpen heeft. Ik denk dat mondkapjes wel een belangrijk instrument zijn om besmetting te voorkomen. Het geeft natuurlijk ook wel een bepaalde urgentie aan, hè, als je die gebruikt. En
0: dat maakt het je voorzichtiger.
3: Dat maakt je voorzichtiger. Dus ik denk niet dat je dat zomaar weg moet doen. Ik denk dat mocht er een nieuwe pandemie komen, dat je drie dingen eigenlijk heel snel zou moeten doen. Dat kan je zelf ook. Maar ik denk dat ook dat geadviseerd zou moeten worden. Namelijk afstand houden tot elkaar. Want ja, je krijgt het toch van iemand anders. Mm-hmm. Dus die anderhalve meter, zeg maar. Verder het niet bij elkaar komen in groepen. En ja, en ook de mondkapjes zou ik dan toch wel snel al gaan gebruiken. Om op die manier even zicht te krijgen van wat gebeurt er nou eigenlijk. Hoe heftig is het? Hoe besmettelijk is het? En dan kan je teruggaan eventueel in je maatregelen. Maar ja. Wat er nu gebeurd is, is dat er steeds een klein maatregeltje bij kwam. Maar ondertussen ging de besmetting veel sneller. Dus je kan beter even in het begin eerst even krachtig ingrijpen. En dan kijken we, oké, waar hebben we het precies over? En dan afschalen, of toch opschalen als dat nodig is. Dan nu stapje voor stapje. En ondertussen ja, was het leed eigenlijk al geleden. Ja. Met de carnaval bijvoorbeeld.
0: Ja, het carnaval hier nooit trok je matten eigenlijk. Hè?
3: Nee, achteraf gezien.
0: Nee. De rol van de Eerste Kamer. Want je wint senator in die tijd voor D66. Want op een gegeven moment wist ik het verhaal. Ja, de Tweede Kamer. Ken heb je bij me gekomen. Wie in de eerste week Ariep, de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Ik wil praten. Hoe wie de rol van de Eerste Kamer in die tijd?
3: Ja, wij zijn ook eventjes een paar weken niet bij elkaar gekomen. Maar wij zijn toen in de Ridderzaal bij elkaar gekomen. Dat was natuurlijk een hele grote ruimte. We moesten toch naar de Ridderzaal verhuizen omdat er verbouwd ging worden.
0: Ja.
3: En in de Ridderzaal konden we allemaal anderhalve meter uit elkaar zitten met een eigen tafeltje.
0: Ruimte genoeg. Ja.
3: Ruimte genoeg.
0: Ja.
3: Dus dat is al wel al heel snel gegaan. Maar het is denk ik onderbelicht. En het gaat ook niet door de enquêtecommissie onderzocht worden wat de rol van de Eerste Kamer is geweest. Maar uiteindelijk, toen de maatregelen weer afgeschaald moesten worden, heeft de Eerste Kamer daar een cruciale rol gespeeld. Want de wet die die maatregelen regelde, die moest iedere 3 maanden verlengd worden door zowel Tweede Kamer als Eerste Kamer. Nou, het kabinet wilde hem verlengen. De Tweede Kamer, het was een meerderheidscoalitie, dus de regeringspartijen gingen daar natuurlijk mee akkoord.
0: Ja.
3: Maar in de Eerste Kamer had de coalitie geen meerderheid. En daar konden ze eigenlijk veel beter het gesprek met elkaar voeren. Van is dat nou nog zinvol of niet om hem weer te verlengen?
0: Ja.
3: En uiteindelijk is het de Eerste Kamer geweest in april 2022, die gezegd heeft van nu is het genoeg geweest. Dus niet meer proportioneel.
0: Ja.
3: Dus de Eerste Kamer heeft de maatregelen uiteindelijk afgeschaft.
0: En dat komt in deze enquête net aan de water, want die is instigeerd door de Tweede Kamer. Die praat over haar eigen rol. En ik dacht even naar die code zwart. Hè. Op het moment dat er triage plakvindemat in ziekenhuizen. Waar mij wol op de IC, waar mij net op de IC. Is dat goed gegaan?
3: Nee, dat vind ik niet goed gegaan. Er is wel een heel duidelijk traject afgesproken dat alleen de minister code zwart af zou kondigen. En daar zou dan via trapsgewijs, diverse organen naar kijken. En dan de minister zou het dan besluiten. Maar in de tussentijd, terwijl de minister dat niet besloten had, waren wij op de intensive care wel al aan het selecteren.
0: Van ja.
3: Wie kan er nog wel opgenomen worden en wie niet, omdat we te weinig bedden
0: hadden. Geen bedden meer, inderdaad.
3: En het was gek genoeg pas in december 21, ik denk dat de vierde golf was.
0: Mm-hmm.
3: Toen hadden we niet zo heel veel IC-bedden meer. Omdat ja, iedereen was uitgeput, zeg maar. We konden niet meer zo opschalen als in het begin. Terwijl er toen wel met de Omicron kwam er toen best nog een behoorlijke golf met IC-patiënten bij. En die konden we eigenlijk niet meer opnemen. Dus we hebben daar al moeten selecteren van wie wel en wie niet.
0: Feitelijk wie er al code zwart.
3: Feitelijk was er code zwart. En ik heb dat ook geroepen een keer op televisie. En dat heeft mij ook wel in de problemen gebracht. Want dat had ik niet zomaar mogen doen. Terwijl, maar ja,
0: wie
3: dat was wel
0: niet.
3: Zo.
0: Ja. Wil je nog oproepen trouwens voor die commissie? Of denk je? Of wil jij net nu door de ingrediënten?
3: Ik heb nog geen uitnodiging gekregen en ik denk ook niet dat dat nog komt. En dat is goed.
0: Ja, maar goed, je hebt hier je verhaal, Dien. Dat is mooi. Peter van der Voort, voormalig hoofd van de IC van het UMCG in Grenis. Dank je wel voor je komst en voor het verhaal.
3: Graag gedaan.

0: Sommieux, hier is een Dark Before the Dawn.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dadelijk op 4 voor de deur, maar in Friesland. Joert, het Frieske Nijs, Derin Verzels, het Waarbrug ernaai. En ik ben een levering van Heer. De 24-jarige Jens Tamminga van het Jereveen zit heel nog vol van vogels. Jens is Briedswarg-coördinator van de Vogelwacht. Bij help van de 24 vrijwilligers beheert hij 1500 nestkastjes in en om het Jereveen. Een paar daarvan hing het bij Nijskoort.
3: Het is een heel bijzonder plakje. Ben je er in, bij begraafplaats Nijskoort? Hier hing je ongeveer een 50 nestkastjes. In de rin van de jaren is dat steeds meer en meer worden.
4: Ja, want hier is het wel rustig, denk ik dan maar.
3: Ja, ja, het is hier vrij rustig inderdaad. Ja, en er is gewoon een heel soort, zo'n stukje just om die heen. Het is een heel soort grien. Een heel soort plak, nou ja, werd de vogels fretten kennen vinden voor hun pieken.
0: Ja, het leefde van vogels van Jens Tem. Tamminga dus jong te zijn in Heer. Dat is aanstens om kwartier of vier enzovoort het hele jong trog voor dat herhellen. Kies ik gewoon de radio aanhouden zelfs. En dan, juist in de twaalf uren van onderwijs, het verhaal van een hele bijzondere BM in een heel iets dwarpje in Speers. Het verhaal is dadelijk hier bij onderwijs dus.
2: Omroep Friesland.
1: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het Vismuseum krijgt een hele bijzondere ring in de collectie. De meesten zullen dat tentoonstellen. Het gaat om een zeldzame zilveren beeldje eigenlijk. Van een Germaanse god. Odin, net een ring, maar een beeldje dus. Het is nu nog in Denemarken te zien. En hield internationaal als een belangrijk voorbeeld van middeleeuwse kunst. Nou, daar zullen we het aanstonds voor hebben. Is het Vismuseum ook goed verzekeren?
10: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
11: Of in die tij wekker houdt.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toet in toekomst keer.
14: Waar kan ik van over werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
11: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
19: Onderwijs.
20: Mijn Erik Enema.

0: Monseer, maar stiepe van het Riek een vaardigheidsplan maartjesil voor het geval het zeewetter, hoe de diek speelt.
1: Skiemen Zeef is natuurlijk Lietz, die had bij het ministerie ook ongegaan van help is daarmee en dat had de minister nou echt thuis zijn. Dus dat is een stap de goede richting in, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Zijn Marieke Vellinga, Kamerlid van D66. Tikke daar dat Sietske Inberg van Milieudefensie in Ljouwerts naar de situatie om Donald Pols in de short. Is maken hij de gerugmakende oerstap van de Milieudefensie naar het Tata Steel. Daar waar het Nine Dial werd aan is gestuurd, het bekend was dat er een extreem bedrog verliende hier in zijn Battleland Zuid-Afrika.
2: Ze worden wel op een gegeven moment boegbeeld, maar ze binnen de vereniging natuurlijk net. Sneun hebben we congres, dus halfjaarlijks congres. En dat we er dan toch ik oor praten en dat het zelfreinigend vermogen van de vereniging toch blikken toch.
0: Zij ziet Kinderg dus van Milieudefensie. En het is daar dat de eerste weken van de Ipenbieren verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona dus wat op zit. In die verhoren werd Sjoenij Hokker maatregelen door de politiek, vooral de tweede keer mijn naam binnen. In die coronatiet wie Peter van der Voort uit Boxum haat van de intensive care van het UMCG. En hij volgt uiteraard die verhoren.
3: Nou, ik vind het wel interessant om te horen hoe mensen terugkijken, ook over hun eigen rol. Hè? Want die reflectie over ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan en wat vond ik daar zelf van, die hebben we natuurlijk nooit eerder gehoord. Dus ik vind dat wel heel bijdragend.
0: Zei Peter van der Voort dus, hoe die enquêtecommissie. Nou, op deze dag blijven we nog een uur lang ontzaaien zoeren, maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren de rioolzuiverings die ben op vervanging daar. Maar dat kost het een heel soort geld. Even zijn we het aanstaan door hebben. Maar eerst, het waren het kwaad. Simon Mollema, een hele goede middje.
4: Goeie middje, Erik. Nou, van de middje nog kans op een enkele voele bui. En ik kan wat tongen niet zitten. Joen, mindere buien, die ek lichter binnen. Vannacht aannemen de wien is een 13 graden. Morgen hebben we nog een enkele lichte bui met ek. Langere, droegere rieten. Een matige westenwien en heeguit een 18, 19 graden. Straks meer oer het waar.
0: De rioolzuiverings die binnen onvervanging daar. Dat rogeren de kosten van Wetterskip Friesland. Dus voor u de hut op. Dat vinden ze echt de hut oprinnen. En een oplossing is om de zuivering in Sint-Anne te sluiten en net op te knappen. Maar die van Frensje het wol. Een orwies om kosten te besparen is gemeenten maar klam te vregen net te bouwen in leeglissende gebieden die het dreig droeg te houden binnen. Thuis de bestuurslid Remke van Maurik van Wetterskip Friesland oor die rioolzuivering dus bij Sint-Anne.
5: Nou, dat is een mooi voorbeeld. Ja, het AB heeft ook gevraagd aan ons van ja, we nemen ja, heel spijtig dat die kosten omhoog gaan, maar waar kan het dan minder? Hè? Waar kan het dus minder meer, om dat zo te formuleren? Dus daar zijn we wel ontzettend aan het kijken van welke knopje moet je draaien. Nou, dat kunnen we als waterschap echt niet alleen. Daar hebben we ook echt andere overheden voor nodig. Net zo goed als die andere overheden ons trouwens nodig hebben. En het voorbeeld van Vraneker en Sint-Anna. Ja, op het moment dat je twee zuiveringen moet gaan renoveren en moet laten voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen die ervoor zijn. En die wil je full scale gaan bouwen zoals je dat zo mooi hebt. Ja, dat is echt vele malen duurder dan dat je er eentje full scale maakt. Moet je wel een leiding daartussen leggen, want je moet het water natuurlijk daar wel kwijt. En ja, de voorstellen komen dan binnenkort naar het AB toe, waarbij we definitief dat besluit gaan nemen. Dat is wel een mooi voorbeeld, ja.
6: Dus als een inwender van Sint-Anne het huisje terugloopt, dan bedaart het net om een hoek, maar in Frensje. Dan sturen ze naar Frensje daar.
5: Ja, in feite wel. Maar goed, heel veel waterzuiveringen liggen niet in jouw gemeente. Dus wat er onder de grond zit, weten een groot aantal mensen niet. Maar er zit een behoorlijke infrastructuur onder de grond van water, van waterleidingen, maar ook van rioolleidingen, persleidingen. En het zou goed zijn dat we dat eigenlijk wat meer als samenleving weten. Want dat is wel heel belangrijk om te weten wat we allemaal doen om dat water schoon te krijgen, ja.
6: Dan heeft het ook geen wetter, maar er is eigenlijk nog gewoon wetter kwantiteit. Dan heeft het eindzoer het feit dat ik maar het klimaat, you to die, het heel dit een dreiger wordt om plakken die het leeg lezen, ik droeg te houden. En zeker dat je daarna al je functies in stoppen, like als venje of bedroefsterrein. De Noordelijke Rekenkamer heeft daar al een keer een advies over, jong. Jim kan ermee aan de slag. Ik richting de gemeente, want Jim kent het alle jaren eind. Ik niet alleen nog, je macht is maar behind.
5: Nee, dat klopt. Water en bodem is sturend. Dat geeft de rekenkamer dus ook aan. Van ja, als jij woningen bouwt op een te laag peil, ja, dan krijg je en het water gaat stijgen. Moet je steeds grotere kosten maken om die woning droog te maken, of een bedrijfsterrein of de functies daarop. Dus je moet wel heel

0: goed nadenken als samenleving van waar je welke functies neerzet. Dat is echt water- en bodembesturend. En dat speelt nog een andere volume aspect wel aan de orde, zoals we heden heten. Ja, als het meer gaat regenen, ja, dat betekent in feite wel, als je niet gaat ontkoppelen, met andere woorden, komt al dat regenwater ook in je riolen. Dat betekent in feite dat je rioolzuiveringsinstallatie echt vele malen groter moet zijn. Want dat regenwater moet. Dus we hebben er ook alle belang bij dat er afkoppeling plaatsvindt. Dus we hebben de andere overheden ook nodig om gezamenlijk die kosten te beheersen. Dat is niet alleen trouwens in ons belang financieel, maar het is ook in het belang van anderen. Of liever gezegd, het is het belang van de belastingbetaler. Want we moeten wel met elkaar hier ons hoofd boven water zien te houden.
1: Dat zei Remco van Maurik van het Wetterschip Friesland dus. Sympathie maar verslagjouwer Remco de Vries. In de Noord is dus al hier om de kosten in de hand te houden. De verwachting is dat de wetenschapslessen voor u al hier maar zo'n 4% omheen gaan cellen en 3% daarvan is compensatie voor de inflatie.

0: zijn er best wel mee bezig. Counting Stars.
1: One Republic Artist.
0: Onderwijs. Het Vismuseum in Ljouwert helle het is juist een bijzonder stik naar Ljouwert. Een zeldzaam zilveren beeldje van, van de Germaanse god Odin. Wodan, wie er kon niet. Het beeldje dat is nu nog te zien in Denemarken, is daar ik nog. En geldt internationaal als een belangrijk voorbeeld van de mids-eeuwske kunst. Op de telefoon is Diana Spiekhout van het Vismuseum, conservator der. Goedemiddag.
2: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond mag ook. Hey, hoe bijzonder is het dat Greg dit beeld nou naar jouw daar komt, naar het Vismuseum?
2: Ja, het is ontzettend bijzonder, want u moet u voorstellen dat dit beeldje in Denemarken een soort van nachtwacht voor de Deense bevolking is. Dus dat wij dit mogen lenen, nou ja, dat is gewoon uitzonderlijk. Het is ook voor de eerste keer in Nederland.
0: Oké. Okay. En wat showen over dat beeldje showen?
2: Nou ja, we zien een figuur op een troon zitten en er zitten twee vogels aan weerszijden. En dat motief, dat is een beeldtaal die we eigenlijk in de vroege middeleeuwen rondom de Noordzee terugzien. En veel onderzoekers denken dat we daarin de oppergod mogen zien die, nou ja, we kennen meestal onder de naam Odin met zijn twee raven Hugin en Munin die voor hem de wereld rondvliegen om informatie op te halen. En hier zouden Woden hebben genoemd. Maar wij willen natuurlijk heel graag in het museum die beeldtaal laten zien. En ook dat het dus gedeeld werd in een groter gebied. We hebben zelf ook voorwerpen waarin je dit dus kunt terugzien. Ja, en dit beeldje gaf dat zo duidelijk weer dat we dus contact gezocht hebben met Denemarken. En die waren ook super enthousiast en wilden het ons lenen.
0: Dus we vinden al lang beter net het Drents Museum wie dat bellen.
2: Ja, nou ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk dat ze het vooral heel mooi vinden dat dit beeldje ook naar een andere plek toe gaat. En dat wij ook laten zien hoe bijzonder dit toch eigenlijk is. En het is natuurlijk ook een heel mooi, verfijnd beeldje waar je toch heel goed die details ook allemaal kan zien.
0: En het beeld zal een centraal onderdeel wijzen van de tentoonstelling Oerkening Redbaat.
2: Jazeker, wij gaan vanaf 5 september dit najaar een hele grote tentoonstelling maken over de koning Redbat, de grootste Friese koning ooit, durf ik nu al wel te zeggen. En dat kan ik zeggen omdat we in samenwerking met allerlei partners, onder andere ook het wetenschappelijk onderzoek onder leiding van de Friese Academie van Han Nijdam, zijn wij bezig geweest om eens goed te kijken wat weten we nu allemaal over die tijd en wat weten wij eigenlijk over Redbat. En daar komen wij toch op best wel een andere beeld uit dan dat je vaak nu leest in de bekende boeken. En dat gaan wij dit najaar presenteren met allerlei prachtige voorwerpen, waaronder dit internationale topstuk.
0: Oké, in welk opzicht, Matthijs, beeld van koning Redbat verorren we?
2: Nou, er zijn verschillende visies over Redbat. En de visie die je vaak leest in populaire literatuur is dat het een soort van koninkje was die een beetje in de omgeving van Holland in Utrecht zat. Maar Han en ik denken dat dat niet het geval was. Wij denken dat het een hele grote koning was die samenwerkte met de verschillende Friese landen. En daardoor ook een heel groot leger bij elkaar kon krijgen. En gewoon een serieuze speler was in de machtspolitiek van die tijd. En dat het dus ook een behoorlijk groot koninkrijk Frisia was. Wat zich misschien wel uitstrekte langs het hele Nederlandse kustgebied tot aan mogelijk zelfs de Deense grens. En ook nog eens een keer een stuk rondom Utrecht en Rhenen erbij, als we dan op het hoogtepunt zitten. Dus die kant gaan we op met het wetenschappelijk onderzoek wat we inderdaad aan het afronden zijn.
0: Dus het beeld van Redbat, dat het eigenlijk maar wat een griemer wie wat bijstelt wordt, wie echt een opperkoning.
2: Ja, wij denken dat het een overkoning is die verschillende leiders onder zich had, waar hij trouwens niet als absoluut machthebber tegenover stond. Hij moest zeg maar steeds een beetje diplomatiek manoeuvreren met die andere leiders en op die manier daar ontleedde hij eigenlijk zijn macht aan.
0: Ja, hey, even waarom naar Odin, naar Wodan, nodig in Denemarken en Aarhus, dus de Shen op die tentoonstelling, in die tentoonstelling over koning Redbat. Daar is hem om mijn nek heen in, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat zal mijn collega wel stiekem verteld hebben. Ik heb natuurlijk als goed conservator moet je bruiklijnen ook uitdragen. In dit geval letterlijk. Dus ik dacht, ik vind het heel erg leuk om een replica ervan te hebben. Dus ik heb natuurlijk een leuk replicaatje besteld. En die hangt dus inderdaad om mijn nek. En nog extra leuk, mochten er meer mensen zijn die zich daartoe geroepen voelen. Er komen ook kleine odertjes in de museumwinkel.
0: Oké. Okay. De kerst, Krekstras, Diana Spiekhout, omrinnen, mijn Odin, om mijn nek. Maar niet waar, raven der omheen dus.
2: Ja, precies.
0: Hey, september, dank je die tentoonstelling hoe Red Bad van start. En ja, ben je me goed verzekerd? Ik zei dat krijg ik natuurlijk een beetje uit de grap, het Drentsmuseum. Maar het uitlienen van culturele topstikken, ja, dat zult toch maar enige schroom nation worden.
2: Natuurlijk zijn wij een professioneel museum en wij nemen al dat soort facetten mee in oogschouw.
0: Ja, maar ja, de beveiliging moest al opgekrikt worden natuurlijk, zo hadden we vriendenweek.
2: De wereld is wel veranderd sinds Drenthe.
0: Precies, ja. Dus er komen extra camera's en extra slotten op het waren van het Vismuseum.
2: Ja, dat mag ik natuurlijk niet vertellen.
0: Nee, dat zou je directeur ook al van, dat mag ik niks over vertellen, maar het zal wel het geval wezen. Want ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum. Dank je wel voor je verhaal en een mooie dag verder.
2: Hetzelfde.
0: Okay.
2: Fijne dag.
0: Oké, dus Titio, zou ik het zeggen. Nou, als we staan maar in. Dat is een mooi nummer. Dus come along hier in de Oelewaars.

0: Patricio Jerris en Come Along. Dadelijk hier in Onderwijs zullen we het hebben over een hele bijzondere beam die het in Speers zit. Nou, Speers is een hele iets waarop er dus een beam valt daar al vrij gauw op. Maar deze beam is wel heel erg bijzonder. Dat staat de gemeente in elk geval, ik. En, want deze beam is tussen de 1250 en 300 hier. Dat staat een beam-specialist in elk geval. Maar de man die er wennet en die beam dus in zijn tuinsteen heeft, die zei van, wat? Hij is vol order. Nou, dat verhaal maar daarnaast mee weer. Hoe die beam in Speers.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Ja, zo is een tiet voor een oesjog van het Nijs van de situatie. Dat wil op een rietje zetten, toch Jacob Stelwagen? Jacob, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. De KNRM is begonnen met de landelijke campagne Be Traceable. Daarmee wil de reddingsmaatschappij voorkomen dat de reddingsboten onnodig uitvaren moeten voor flitten surf- en kitesurfmateriaal. Al hierin worden sigakjes opstarten nee, dat hij een boot of een kitevoen heeft. Dat het er vaak al veilig onwal is. En dat kent dus oors, zegt Gerrit Elgersma van de KNRM in Hilpen.
11: We maken het toch wel regelmatig mooi dat we op zich gaan naar meesten om dat spul nog op die formaat te duwen. En de meesten die zijn inderdaad al op de kant. De bot inderdaad mooi een Be-Traceable sticker merkt is, dan spiet het telefoonnummer op. En dan kunnen de meesten beter rondvinden.
10: De rioolzuiveringsbidon vervanging daar. En daar rinnen de kosten voor Wetterschip Friesland nou hut op. Te hut, vinden ze de Rijns. Een oplossing is om de zuivering in Sint-Anne te sluiten en net op te knappen. En die van Frenscher Wol. De maatsmarigwetten van Sint-Anne dan hinden. Remco van Maurik van Wetterschip Friesland.
12: Moet je wel een leiding daartussen leggen, want je moet het water natuurlijk daar wel kwijt. En ja, de voorstellen komen dan binnenkort naar het AB toe, waarbij we definitief dat besluit gaan nemen.
10: 8.000 plezen, stelt Friesland, en hield het meer daarvan steen leeg naar boeren ermee ophouden. Vaak ben ze geen monument, maar wel duur in onderhoud. De provincie en de boerderijenstichting doen onderzoek om die plezen in kaart te brengen. Even voorzitter Henk Dijkstra van de boerderijenstichting kennen mensen haar een oormelden, maar ze gebruiken echt moderne techniek om de plezen in kaart te brengen.
13: Ze komen aan op de cultuurhistorische kaart. En er zit ook wel een laag onder met boerderijplaatsen. Dus waar vroeger een pleats die aan had. Dus het is heel leuk om te zien hoe hoe we dat hem ontwikkeld hadden. Is die in de play-offs nog op de originele stee of in de letterlijke protte verloren?
10: Het pontje bij Rotsergaast voor kuiders en fietsers komt te simmen. Het is er simmer net in de veert. De hollingsplakken binnen net veilig genoeg. Er is wel onderhoud aan die, maar dat we hier net genoeg om de pont weer verder te litten. Wethouder Jan van Sanden van de Frieske Marden.
14: We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed geregeld onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie. Komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch bezinbaar is.
10: De leuter Carlos Hogendorp had de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is binnen in Brazilië en daarna adopteerde tot Friesen. En met de kansen die hij daarmee kregen had, hoopte hij Orenbeen te inspireren. Dat verhaal had ik de president bereikt en daarom kreeg hij 2 minuten met Lula, al wist hij eerst net wat er voor hem hier.
15: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken, maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was. En hij zei namelijk in het Portugees, we zitten in Cara do Memphis. Dus die verwarring had hij heel eventjes, zag ik ook in zijn ogen. En toen werd er in zijn oor gefluisterd wie ik was. En toen moest hij lachen. En toen had ik een heel, heel kort even een gesprekje met hem. En dat heeft ongeveer 2 minuten geduurd. En dat was echt heel bijzonder.
10: Meneer Nijs op Friesland.nl, in de omroep, in het Fries, in het Nederlands, net in het Portugees. Dus de president heeft er helemaal niks van.
16: Lula kent er helemaal niks maar. Nou, misschien heeft er wel een vertaal-app op de telefoon, dat zou maar kennen. Dank u wel, Jacob en Moon Master Nijs van.
10: Zeker.
16: Ja, dat is mooi. Verheugen we u daarop.
17: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
20: Onderwijs. My Erik Enema.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: De oudste en dikste taxusbeam van Noord-Nederland. Die zit in een tuin in Speers. Praat aan maar de bewender van de hoes werd die tuin er niet. Dus ik die beam bij het. 250, 300 hier had. Wat, zei Hustra? Die beam is nog vol ouder. Ja, maar we dadelijk maar eventjes doen even zelfs. Maar eerst, het waar. Ja, Sibel Mollema, een hele goeie misje.
22: Goeie misje, Erik.
16: Ja, het is, bluisterig waar. Ken je dat, zei ze?
22: Ja, ik denk dat ze dat goed gedrukt heeft. Het is van alles wat. Het is wat ja, meteen toch een stevige wien. Dan is even wat zin en dan is weer een bui. Ja, hier en daar had er al flinke buien west. Ja, daar ben ik gewoon. Die ben er een beetje bekaaid van gekomen. Als naar de temperatuur just, nou, dat scheelt dan het alles. Schilde zandje komen zo'n, die hinsen zo'n millimeter. Dan wordt 2 millimeter, zandje komen 8 graden. Balsertse en Laaksumse zit ik beide op zo'n 18 graden. En bij de ene en bij de andere 2 een hele millimeter. Ja, daarin de wettercijfers wordt op. Grauw, die zit op zo'n 8,6. Sint-Jans, daar is 12 millimeter vol. En Bakkeveen, zo'n 24,3. Want daar vermik je zo'n rond jouw wien. Toen weer daar even een flinke tongerbuihaksjoen. Dus daar is een flink wat wetter losleid. Maar dat is een net rauw omwijzen. Nou, van de mensen, je kent er nog een wat voeldere bui vallen. Daar kan ik nog wat een klap karton in zitten. Nou, daarna komen er toch wat minder buien dus kant op. En die ben ik gewoon wat lichter dan dat we hier op die in. Nou, daar zit ik in juni nog, krijg als nou even door de bewolking heen te prikken. En er komt wat meer blauw in de loft. Nou, dan een van de juni neemt de wind aan, hij smak. En aan de kust, zit er toch vannacht wel een matige wind. En die komt dan ik weer uit het zuidwesten wei. Nou, vannacht kan direct nog een enkel buiken vallen en een klap tonger. Zeker rond het IJsselmars, zeg ik, is die kans even wat groter dan in de rest van de provincie. En de temperatuur die zakert vannacht naar zo'n goede 13 graden.
16: Oké, nou dan breekt de vreet om. Wat brengt die u voor waar?
22: Nou, op de morgen hebben we een enkel lichte bui. Maar op de middag denk ik dat het droog bloedt. En dan minder wolken, dus meer zin. Hè? Nou, dat is ook wel best even hoffelijk. De wind komt dan meer uit het westen wij. En die is ja, toch meest matig. Dat geldt zowel voor de Waadzee als hier via de diep in de provincie. Ja, het is toch een beetje te kort nog van begin juni. Maar in 18 graden zit er in het eerste maand ik nog wel in. Nou, op de juni... er zijn er direct nog bij en de nacht die verandert dan wat droog met opklaringen. Maar de nacht wordt dan wel fris met 10 graden als je intentie lezen.
20: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Ja, ik zeg het verhaal op de site van NOS, bij meer sites die het ijs brengen. Dat er in Frankfurt, op het Vlinfjeld, een tastel dat ik leest hier. De mensen moesten er al nog heen, de bemanning wil wel bol aan boord. Die is toch zien voortstel heen zaken. En het gaat om een Boeing Dreamliner. Die zo naar Los Angeles leuk, vanuit Frankfurt. En de bemanning die wie nou, die wil koffie zetten. Of wat doen ze dan voordat het mensen erin komen. Maar toen bruts het voortstel dus au en klapte dat tastel mijn beste beuk op de grond. De beelden trouwens van de beveiligingskamer, de litte zien hoe dat inderdaad is in werking. Nou, dat is een beste smak. Dan ben ik op die mensen verwonden rekken. Hoe slim wat dat bij die mensen git, dat weet ik verder ik net. En het wie ik nog een nagelnijtastel ook leeuw. Dus ja, nou ik ook op het hoop dat er nog een orange op zit. Dat zou mooi wijzen. Kunnen wij in de tussentijd misschien eens even nadenken over een plaat die we erbij draaien kennen zo. Er is een slotstuk voor zelfs, dus zo'n invloedsturing draaien we dan. De leukste insturing. Wat maar we draaien bij het verhaal. Maar dat ongeluk. Maar dat tastel dat trouwens in de voortstel hinnen zaken en op de groen klapte. 0620 voor jou, Jochen. Of de app van Omroep Friesland. Die kerst even broeken. Ik ben wel heel erg benijd, West, maar komst. Want de leukste, die draaien we online van dit programma.

0: tweedaagse. Hier is in het beeld Jan de Vries.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het net wist. Heel veel mensen zullen het net weten hebben. Maar de gemeente Zuidwest-Friesland die heeft een register beschermingswaardige bomen. Dat is een oesjog, maar dik 3000 oude bijzondere bijen die het beschermen binnen. Ongeveer de helft van die bijen zit dan op gemeentegroen. De helft zit in Tun en op Heem van Meesken. Nou, bijen die in het register steen, die binnen is beschermen. En die mag dus net samen kapt worden. Ik net terug eigenlijk die in de takkomst baas oer binnen. Altijd niet om zo'n bijen. En nou is er om dat register kwartlien een nieuwe BM taaijekken. En dat is wel een hele bijzondere BM. Het gaat om een eeuwenoude Taxus BM in de tuin van Julius Hustra in Speers. En Hustra is nou aan de telefoon. Een hele goeie meetje.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, daar win je al. Hey,
3: even
0: die BM bij jou in de tuin. Hoe oud is die, zeiden de deskundigen?
3: Nou, die zeiden een 300 jaar.
0: Maar jou denken dat het raarder is, hè?
3: Nou, dat idee heb ik wat.
0: Hoe ken dat ze?
3: Ja, dat komt met mijn verhaal die wordt wat jarm, ja. Zij zeiden dat het net al wat er is, dus ja, dan is het hun wat je meen wordt.
0: Ja, dit is een BM-specialist die dat zei net, die Sim Brunia, die had hem besjoen. Die zei, nou, 250, 300 jaar oud. Ik, dat is een respectabele leeftijd natuurlijk. Maar jou wenning in Speers en daar had vroeger een kleerste stier, hè?
3: Nou, even verder aan de andere kant van de strut, 5,000 meter van jou. En er gingen al die geruchten dat er net bij je had hier. Omdat die gebouwen van het kleerster ik naar buurt stond bij.
0: Oké, dat ben jij kleerster, hè?
3: Ja, want wij vinden al die begint te graven. Ik ben wel van die oude kleerster klooster mop.
0: Ja. Die zullen dan van het kleerster West hebben kennen.
3: Ja.
0: Nou, maar het even hoe deze BM hebben, Hustra, ik heb wel foto's, maar de meesten die foto's net schoen hebben en die net alle dagen in Speers komen, en je mag het net de hut rieden, want dan ben je er terug in. Het is maar een heel liets boerskip vanzelfs. Hoe zocht die BM die taxus bij jou in de tuin eruit?
3: Nou, hij had een trosnee van in het rieten gast, in het 40.
0: Beste dikke neer.
3: Ja, maar als je in de midden in de hal. En ja, we hebben die ene kant, hij zit in de reden, want dan heb ik wel een beetje bijknipt. Anders kan ik die wat in komen. Als je vroeger toen wij naar Borgerij ging, dan ging we in mijn herenblans en alles in bestrijden. En dan waren ze al een beetje in kwaad, maar ja, er komt nou niks meer.
0: Nee.
3: Dus wij moeten nog eens even helpen.
0: Ja, en dat maai ik.
3: Ja, met al die regen. Wij moeten wel dat hier komen kennen.
0: Ja, dat
3: maar wij mogen net samen kappen. En een groot onderhoud maar drinken aan de gemeente.
0: Ja, want je bent wel wies, maar die BM geloof, hè?
3: Ja, nou, ik wil me sowieso net bij hebben. En het is een spulje, altijd spul die er ooit verkocht wordt. Dan moet ik bij een koopgedrag zijn dat hij er net bij mij.
0: Ja, het is een monument wat je in het Tunsteen hebt eigenlijk, hè?
3: Ja.
0: Nou, het is de deskundige, de oudste en de dikste Taxus BM van heel Noord-Nederland. Dus je hebt echt wel wat bijzonders in de tuin, hè?
3: Ja. En er komt nog bij, wat ik er van je heb, de oren zijn al op zandgrond. En dit is de eerste die de beklaaier nog steeds.
0: Ja, we binnen hier lekker in vanzelf.
3: Ja. Ja, en nog een verder in dat zit niet fijn, maar hier is nog een beer mee de klaar.
0: Dus. Ja, precies, ja. En dat maakt het tussen taxis nog wel bijzonder. Nou ja, hij heeft in elk geval een bescherming gekregen van de gemeente. Vind je dat op mezelf zo'n mooie zaak?
3: Ja, wel. Nou, onderhoud je hem ook.
0: Ja, precies.
3: Dan moet je niks aan de man.
0: Hij is zelf net zo volle werk van inderdaad. Je kreeg advies krijgen, hè? Ja,
3: dat is een akelige rat bij hem op in de klein, maar hij is scherp als wat.
0: Oh ja, scherpe takken.
3: Ja, je gewoon net maar weer die jaren met rinting in de kwade broek. Daar een bloedje bij de Berendel.
0: Ja, dat heet ik geen enkel verlet van. Maar hij ziet bij jou in de tuin en je hebt een bijzondere BM in de tuin. Het is mooi om te hebben. Julius Hustra, wie dat van Speers. Dank je wel voor het verhaal.
3: Mooi, dank je wel.
0: En een mooie dag nog.
3: Ja, hoi.
0: Hoi.

0: Stella, Lefty.
1: Nou, leuk versje. Hier is nummer, dat titel Boston kregen we hier. Hij is al intussen nog even uitgedacht voor een plaat die bij het verhaal van Slostik. Dat Tastel, dat Vleentastel, dat Vleentug dat in Duitsland, zoals in Fort Schill zakken, mijn klap op begroen bedaren. Nou, kom maar op, maar niet voorstel dan.

0: Jackson Brown hier is. Doctor My Eyes. Als ik goed zocht, dan heb ik een heel soort suggesties binnen hier voor het slotje. Dus leven we daar gauw heen hier dan.
1: Het slotstuk van
0: onderwijs. Ja, het verhaal van dat vlindertestel dat er in Frankfurt trok zijn voortchild heen een zak en beste klap op groen bedaren. Er ziet nog geen passagiers zien, wel manningsleden. Want meestal ben ik verwonden rekken. Het testel zoer naar Los Angeles, maar dat mat denk ik eventjes wachten. Wat voor plaat je erbij? Nou, heel veel suggesties binnen kamer. We zijn Dream, Dream, Dream van Everly Brothers, zei Sjoerd van het Veen. One Day I'll Fly Away van Randy Crawford, zei Bouke. Willem zei Mr. Mr. Broken Wings. Leo, die vond ik een plaats met een tastel daarin. Dat is KL204 van Peter Koelewijn. Ik vond deze van Sunny. Ik vond heel leuk, hè. Zak eens lekker door. ja, van de... Wat is dat? Van de twee pinten of zo. Zei iets in elk geval. Jan-Jaap, die komt maar de suggestie van Airports. De motors ligt voor de hand. Is ik weer. Alberto Bauma zei Bird of Paradise van Snowy White. Gerrit Krikke, die zei de Steve Miller Band, Jet Airliner, Down Under, Man at Work. Daar zit wel een leuke in. Willem die zei, je bent een mint ontvangen op de transistorradio in de Westerreen. Dat noem ik, ken ik via daarnet. Had ik net zo volle maar het onderwerp natuurlijk te maken zien. We kwamen Teun Mai, Fleetwood Mac, Don't Stop, Leaving on a Jet Plane van John Denver, zei Henk. Gerry Laborres die zei, dit via een Boeing 787-9 Dreamliner. Dus kwam ik bij dit noemer, Dream On van Nazareth. Ze kennen alleen nog maar dromen van een vlucht. Ja, dat is ik wel leuk in. En Sjern, kom er nog twee binnen. Corrie van Gorp met Ali van de Wegenwacht. Even een chill vervangen. Ja, daar komt het eigenlijk wel een ambitie op dan natuurlijk. Ja, dank Alier voor het insturen. Vanzelfs. Ik ben er altijd wel weer wies bij. Ik vind het altijd wel heel erg leuk om te lezen dat je mag komen. Maar we kennen niet een keer. En dat is Joort.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Het is een noemer dat instuurt is Trog Jan Jaap. Hij hier dus Airport voor de motors al trostjoerd. Maar hij er nog een bij die. En ik denk dat dat leuk is. Altijd de artiest Tom Petty. Maar Mariet Zwart, die zei vanuit een windy en cold Ierland. Het is er 13 graden, wat ik begreep. Dat is net zijn best, Mariet. Maar de gist natuurlijk net naar Ierland voor het mooie waar. De gist erin voor een hele soort oorzaken. Het is een prachtig land en een prachtige cultuur. Zij komt mij een suggestie voor het slotstuk. Dat is deze woorden van Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to Fly. Want dat had ze natuurlijk nog wel onderaan, hè? Dit is Onderwijs. Dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een hele

0: Friesland.
1: Twa Nieuwhoort op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ga, op je dode gemak of met een ongelofelijke gang, naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken...
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jette zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over de hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jette zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijnen en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
5: Zilt Klassiek.

beste luisteraars, welkom bij Omroep Zilt met het programma Zilt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Marlies van Bom. En verder in dit programma is er geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. Hij werd op 3 februari 1809 geboren in Hamburg, maar bracht zijn jeugd door in Berlijn, waarin het gezin was verhuisd toen hij 3 jaar was. Zijn vader Abraham was een rijke bankier die streng, doch liefdevol toezicht hield op de opvoeding van zijn kinderen. Op 12-jarige leeftijd componeerde Mendelssohn een dozijn symfonieën voor strijkers, waarin hij zich naar de modellen van Bach en Beethoven wegwijs maakte in het componeren. Mendelssohns volwassen leven bestaat uit een verbijsterende reeks van reizen en muzikale triomfen. Zijn invloed reikte veel verder dan zijn eigen composities. U luisterde zojuist naar zijn Quator Opus 1. De Russische componist, pianist en dirigent Sergei Prokofjev werd geboren op 11 maart 1891 in Sontsovska in de Oekraïne als zoon van een landeigenaar. Als enig kind kreeg hij zijn eerste muzikale onderlicht van zijn moeder, een verdienstelijk amateurpianiste. Hij begon te componeren op leeftijd van amper 5 jaar, toen hij nauwelijks nog kon schrijven. Prokofjev componeerde zijn tweede vioolconcert in 1935 voor Robert Soetens. Dit concert ging op 1 december 1935 in Madrid in première. Luistert u naar het Allegro uit dit concert.

Giuseppe Verdi werd geboren op 10 oktober 1813 en is een van de grootste operacomponisten van Italië. En misschien wel van de hele wereld. In totaal schreef hij 28 grote opera's. Enkele van deze opera's werden zelfs één of meerdere keren herschreven. Macbeth is het eerste werk van Shakespeare waarop Verdi een geniale opera baseerde. Hoe belangrijk deze opera voor hem was, bleek uit het feit dat hij zelf tot vlak voor de première bezig was met de repetitie van de solisten in de belangrijkste duetten. Geschreven voor het Teatro della Pergola in Florence was het Verdi's 10e opera en ging in première op 14 maart 1847. Luistert u naar Patria Oppressa en het heksenkoor uit deze opera.

Onder de componisten die zich op de in hun tijd populaire muziek concentreerden, heeft Johann Strauss Jr. zijn gelijke niet. Geen van de anderen slaagde erin gedurende zo lange tijd zoveel mooie melodieën voor het toenmalige uitgaanspubliek te componeren. Gedurende een kwart eeuw was Wenen en de rest van Europa in de ban van zijn walsen, marsen, polka's en galoppen. Gaf de stad Wenen de eer voor zijn genialiteit en succes. Hij begon echter pas laat met het componeren van operettes. De operette Cervantes, of Das Spitzentuch der Königin, ging op 7 november 1880 in de Muziekverein in Wenen in première. Vanaf de première had de ouverture succes, maar de operette als geheel helemaal niet. Uit deze operette hoort u de Introduction.

Marin Marais was een Franse componist van barokke muziek, grotendeels voor strijkinstrumenten. Het grootste deel van zijn werkzame leven diende hij het Franse Hof in Versailles. Hij wordt beschouwd als een belangrijkste vertegenwoordiger van de Franse school van componisten voor viola da gamba en was zelf ook een uitstekend gambist. Hij componeerde 4 opera's, stukken voor trio's, fluit, viola en viola da gamba en vele composities voor viola da gamba en bassa continuo. Zijn werk werd tijdens zijn leven volop uitgevoerd en was tot ver buiten de Franse grenzen bekend. Luistert u naar zijn compositie Arabesque.

François de Vienne werd als 14e kind van een zadelmaker geboren. Hij kreeg les van zijn oudste broer, die hem verschillende instrumenten leerde bespelen. De fluit leerde hij spelen door Felix Raoul. Meesterlijk beheerst hij later fluit en fagot. Op 10-jarige leeftijd schreef hij zijn eerste werken, die door het militaire muziekkorps van het Koninklijke Cavalerieregiment uitgevoerd werden. Hij was een van de belangrijkste personen van het Parijse muziekleven gedurende de tijd van de Franse Revolutie. Na de oprichting van het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs in 1795 werd hij de eerste fluitdanser. Het oeuvre van de Vienne is groot. Luistert u naar het Allegro uit zijn fluitconcert nummer 4. En beste luisteraars, met deze muziek eindigt het Uur Klassiek bij Omroep Zilt. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilt.nl. Samenstelling en presentatie, Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Bon. Bedankt voor het luisteren en graag tot donderdag 18 juni voor de volgende uitzending.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, goedenavond luisteraars van Omroep Zilt en van het Wereldwijde Web. Het is weer donderdag en het is weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En vanavond heb ik als gast Dennis Henskens. Ik ken hem van de Skumkoppen, maar hij zit overal en nergens. Ik wil bij mij niet zeggen, het is krek onkruid, maar dat is niet aardig. Nee, wie hij is en wat hij meebrengt, u gaat het komende uur horen.

0: Ja, Three Doors Down, It's Not My Time. Dat is maar goed ook. Het is wel jouw tijd, Dennis Henskes. Dus zoals ik al in de introductie zei, ik ken jou van Skumkoppen, want daar zingt mijn lief ook bij. Maar vervolgens komen we je overal tegen, in de politiek. En je loopt hier af en toe rond. Vertel even voor de mensen die niet weten wie Dennis is. Ik kan me bijna niet meer voorstellen. Als bekende Harlinger. Wie is Dennis Henskes?
1: Ja, Dennis Henskes, geboren in Harlingen. Okay. En vrijwel de eerste boot naar Vlieland genomen.

0: Als je in Harlingen geboren bent, dan zit dat ook in je bloed.
1: Ja, nou ja, een van mijn hobby's is ook vissen.
0: Ja, oh ja.
1: En als ik daar een dobbertje uit wilde gooien in Brabant, moest ik 18 kilometer vandaan om op een zoetwater. Maar ja, echt het zeewater, dat miste ik.
0: Ja, precies. En helemaal op Vlieland heb je ook gezeten. Wat heerlijk. En wat doe je dan op Vlieland?
1: Nou, ik was behoorlijk klein hoor. Ik ben nog steeds niet groot, maar ik was behoorlijk jong. Dat is inmiddels niet meer. Maar weet je, daar rijden niet veel auto's.
0: Nee?
1: Hè? Nu wel een stukje meer als toen.
0: Ja. Hè?
1: Maar dan heb ik het over, ik ben geboren in 78, dus rond 80, begin 80. Ja, ik kon gewoon als kind zijn gewoon een potje voetbal afmaken op straat.
0: Ja.
1: En de sociale controle is daar ook gewoon een stukje groter. Het was toen ook veel groter.
0: Ja.
1: Ik heb daar wel behoorlijk wat bijnamen gekregen. En met name één was de geveltoerist. En op mijn vierde mocht ik voor het eerst de tuin uit. En ik zag allemaal rare stokjes op auto's zitten. Dus ik had ze eraf gebroken en breek antennes te zijn.
0: Oh.
1: En dan moest ik het goed maken. En dan plukte ik weer bloemen bij de buren uit de tuin.
0: En moest je dat weer goed
1: ja,
0: maken?
1: Ja, dus ik mocht niet bij de boot komen. En toevallig mijn buurman op dat moment, die had de bijnaam De Borre. En daar... Ja, dan mocht ik niet bij de boot. En dan kwam ik weer terug. Want ik had een klomp in mijn hol gehad. Van hem van, hop, sodomiet naar huis.
0: Ja.
1: Dus ja, nee. Het een hele, hele fijne jeugd daar gehad.
0: Ja, enig.
1: Ja.
0: Enig.
1: Ja, super. Ik weet niet of de buren daar zo mee eens waren. Maar...
0: Dat weet ik ook niet. Nee. Maar goed, who cares.
1: Ja.
0: Dus, maar je zit hier nu heerlijk in Harlingen. En je zingt ook bij de Skumkoppen.
1: Ja, dat 5 jaar nu.
0: 5 jaar nu, zo.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dat bevalt dus wel heel goed, want anders was je er lang weg geweest.
1: Ja, nou, ik heb even een kleine tussenpauze gehad. Hm? En ben daarna weer teruggekomen, want ik miste toch ontzettend. En dan zag ik de mannen en de vrouwen weer op straat spelen. En ja. Toch gek, het repertoire bleef in mijn hoofd zitten. Dus ik zong weer mee en uiteindelijk toch weer teruggekomen.
0: Nou, kijk. En ja. Wat heerlijk is het. Elke week lekker oefenen.
1: Ja.
0: En dan af en toe eens een keertje een uitstapje naar een leuk optreden.
1: Ja, ik moet zeggen dat die uitstapjes toch wel frequent zijn, moet ik zeggen. We hebben wel een goed draaiend agenda. En het is zelfs wel meer geweest. Alleen, het gros, ik ben de Benjamin van de club.
0: Absoluut.
1: En ja, je merkt dat ook met leeftijd. Het wordt steeds lastiger om heen te gaan. En ook bepaalde optredens op te gaan pakken.
0: Ja, precies. Dus wat dat er gaat, zou een beetje verjonging van 60-plussers erbij wel heel erg leuk zijn. Of
1: ja.
0: 50-plussers. Of 40-plussers.
1: 40-plussers. Ja, nee, zeker.
0: Vanaf 40, maar vanaf 30 mag je er ook wel bij.
1: Ja hoor, 20 ook.
0: 20 ook?
1: Nou, ja, kijk. Zeker weten.
0: Dus,
1: we zitten niet, laten we zo zeggen, we zijn niet leeftijdsgebonden.
0: Maar wel?
1: We zijn wel gendergebonden, want we zijn een mannenkoor.
0: Ja. Dus ik mag niet meedoen en ik kom ook niet. Nee, maar wij zitten hier voor jouw muzikale schatkamer.
1: Ja.
0: Ondertussen wil ik natuurlijk alles van je weten. Ik vraag de hand van je lijf. Maar 3 Doors Down, it's not my time. Nee, het is wel jouw tijd, want je moet dit uur vol kletsen.
1: Ja.
0: Maar waarom staat deze in jouw muzikale schatkamer?
1: Nou, eigenlijk is... ik heb een behoorlijke pittige jeugd gehad. En dit nummer, dat gaf, als je ook de tekst hoort... Ik ben eentje die heel erg op de tekst dan afgaat. En... ik had zoiets, ja, dit nummer gaf me kracht. En ook mijn weer het gevoel, ik moest mijn gitaar weer oppakken.
0: Kijk.
1: En dus zo kwam de gitaar weer van de muur. En in verschillende bandjes ook gezeten. En dan was dit onder andere het nummer wat ons... wat mij in ieder geval weer helemaal naar boven trok. Van joh, weet je, het kan altijd erger. Dus ja. Hoppakee. Schouders eronder en door.
0: We gaan ervoor. Ja,
1: it's not my time.
0: It's not my time. Goed, ik heb een volgende klaarstaan. En dat is...
1: Don't Stop Dancing van Creed.
0: Ben jij zo'n danser?
1: dat is een tricky one. Ik zeg altijd, ik ben wel vrij goed in zingen. En goede zangers kunnen slecht dansen. Dus ik heb wel een beetje ritmegevoel. Maar ik denk als ik met mijn vriendin zou gaan dansen... dat ik behoorlijk vaak op de tenen zou gaan staan.
0: En jij bent erg op het tekst. Hoe komt dit dan in jouw lijstje?
1: Het geeft eigenlijk, en het is ook een brug naar het werk wat ik nu doe. Het geeft eigenlijk een tekst mee van, weet je, met name naar kinderen. Blijf kind en ga dansen. Blijf een kind en laat de zorgen aan volwassenen over. En ja, dat is echt een grote empowerment wat in die tekst voorkomt.

0: ga niet meer verstoppen in de schaduw. De helende kracht van muziek. Don't Stop Dancing van Creed.
1: Ja.
0: Heerlijke muziek.
1: Ja. Ja. Ja, het raakt me gewoon weer.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Heel goed. Maar dat is wat muziek met je doet.
1: Ja.
0: Muziek kan je energie geven. Muziek kan helend werken. Kan zalvend werken. Het kan je energie geven dat je zegt, yes, we gaan er tegenaan. Een soort van arbeidsvitamine. Maar dit is een hele andere tak van sport.
1: Ja.
0: Heel mooi. We hebben een heel divers programma hier vanavond. Want ik heb nu de...
1: Ja, Celtic Thunder met The Seven Drunken Nights.
0: Ben jij zo'n suiper? Ja. Elke avond helemaal laveloos.
1: Nou, niet laveloos, maar zo'n periode heb ik wel gehad.
0: Oh jee.
1: Ja, nee. Nou ja, ik ben later weer teruggegaan naar Vlieland om daar in de horeca te werken.
0: Oké.
1: Dus ik ben daar in de keuken beland bij verschillende restaurants. En dan was het altijd na diensttijd met collega's even eentje afzakketje. Of als het warm was, even met z'n allen naar het strand toe.
0: Lekker.
1: Ja, en dan kwamen nog wel eens wat drankjes op tafel erbij. Ja.
0: Lekker. Wie zijn de Celtics? Thunder?
1: Ja, Celtic Thunder. Dat is een mannengroep uit oorspronkelijk uit Ierland. Maar die zijn eigenlijk nu zitten ze meer in Amerika dan dat ze nog in Ierland zitten.
0: Okay.
1: En die hebben gigantische mooie shows. En dus ze hebben een verhaallijn in hun shows. En daarin nemen ze dus de traditionele Ierse nummers. Die brengen zij opnieuw uit. En geven daar een twist aan. Ja, het is echt. Het staat nog op mijn bucketlist om hun een keer live te zien. Maar net wat ik zeg, ze zijn nu naar boven gegaan naar Amerika. Dus het is... En Ierland is eventueel nog een optie om heen te gaan. Maar,
0: Amerika?
1: Nee.
0: Helemaal niet in deze tijd.
1: Nee.
0: Maar gelukkig hebben we de muziek.
1: Ja, nou ja, precies. En dit is een mooie Seven Drunken Nights. En het is een nummer wat me ook weer aan de skumkoppen doet drinken, denken. Omdat daar... Ja, de nodige feestjes wel zijn.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Komt-ie.
2: Well, as I came home on a Monday night, as

0: Ja, nou houd het een beetje nuchter. Want dat is toch wel beter.
1: Ik wou net zeggen slantje.
0: Ja, sluk. Ja, heerlijk. De lekkere swingende muziek. Deze die moet toch maar in het repertoire van de Skumkoppen komen. Want die is wel... Het lijkt me heel erg leuk als die mannen dit gaan zingen.
1: Ja.
0: Drunk. Ja.
1: Ja, ik zie inderdaad al een aantal mensen ook daar als solisten daar al voor gaan staan.
0: Nou,
1: ja,
0: hoe leuk is dat?
1: Ja. Misschien ook weer jouw lief. Ik zie ook weer met een basstem.
0: Ik heb tegen hem gezegd, ik zei dat kun jij makkelijk. Dat kun je best wel doen. Maar dat hoeft niet zo nodig op de voorgrond. Maar,
1: maar vooral met dit laatste couplet van het, hè, de babyboy.
0: Ja.
1: Ja, dus ik denk dat het wel een mooie babyboy is.
0: Is een mooie babyboy. Ja. Oh, dat wil ik wel. Goed, we gaan naar Garth Brooks.
1: Ja.
0: Brooks.
1: Garth Brooks.
0: Dat is weer de dance.
1: Ja. En Garth Brooks is een man die in Amerika meer cd's heeft verkocht dan Michael Jackson en Madonna over de hele wereld.
0: Je meent het.
1: Ja, en die heeft in ergens in de 80 jaren een concert willen geven in Ahoy en hebben ze de kaartjes weg moeten geven. Helaas is ik te jong.
0: Ja.
1: Dus een man die heeft heel veel ook wat je muziek kan helend werken, wat je al zei, en salvend. En dat zijn deze teksten van hem ook.
0: Hmm.
1: En de ene keer gaat het over een feest en de andere keer gaat het over een... Het is maar goed dat ik de liefde van mijn jeugd niet heb gevolgd. Want dan had het nu niet geweest zoals het nu is.
0: Okay.
1: Dus hij heeft hele mooie teksten heeft hij erin. En toen was het in 2022. En toen was ik met mijn vriendin Marieke, die is van, kom af. En ook op uitgezocht erop, hoor. Dus het kon niet anders. Maar.
0: Lotsbeschikking.
1: Precies, dus ik had zoiets van, weet je. Garth Brooks, ik zou er nog wel een keer heen willen, maar volgens mij leeft hij niet meer, want ik had niks meer van gehoord. Is ze aan het opzoeken en ze zegt: ja, hij leeft nog. En sterker nog, hij geeft een concert in Dublin. En dat was in Croke Park en 80.000 mannen. Zij zei, wij gaan erheen. Dus ik met knikken de knieën in het vliegtuig. Want de schoonfamilie voor het eerst ontmoeten. En daarbij ja, naar de concert.
0: Wauw.
1: En we staan er bovenin. En dat, de kleine leuke anekdote nog. En ik ben op een gegeven moment aan het meezingen. Met alle nummers. Ik kon ze allemaal.
0: Ja.
1: En er zitten twee vrouwen zitten voor ons. En die waren op een gegeven moment, draaiden ze zich om. En die waren niet meer naar Garth Brooks aan het kijken, maar naar mij. En op een gegeven moment gingen die handen zo op het gezicht. En ik zat naast Marieke dus in die stoel. En in één keer ging een hand naar achter, want zij zaten voor ons. Is dit die vrouw over mijn been te wrijven?
0: Ah, gossie.
1: Dus ik denk, ik werd ongemakkelijk. Dus ik denk, ik moet eruit. En dus op een gegeven moment, ik sta aan de zijpad te dansen. Kom Marieke, die zit op een gegeven moment vreemd te kijken. Want op een gegeven moment had die meid, die had dus Marieke, mijn vriendin, bij de benen aan het aaien. Ja, geweldig. Hele mooie anekdote van Garth Brooks.
0: Prachtig. We gaan er naar luisteren, Garth Brooks. The Dance.

0: En heel langzaam maar zeker gaat Garth Brooks de studio uit. The Dance.
1: Ja.
0: Ja, hij ebt heel langzaam weg. Goed. Heerlijk. Leuk om die verhalen zo te horen. Heb je nog meer concerten waar je naartoe geweest bent?
2: Ja. Of, ik ben ooit een keer naar de Kelly Family geweest. In Oosterpoort.
0: Oh, wat leuk.
2: En eigenlijk wel een van... Nou ja, Garth Brooks die staat bij mij echt wel bovenaan. Hmm. Maar dat was het allerlaatste concert van Paul McCartney in Ahoy. In Nederland wat hij gaf.
0: Ja hoor.
2: Ja, echt een als een Beatle-fan dan...
0: Kijk.
2: Ja.
0: Echt ben jij te jong voor de Beatles. Maar...
2: Ja, dat is een opvoeding. Hè. Dan was het of de Rolling Stones of de Beatles.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Dan krijg je dat gewoon met de paplepel ingegoten.
2: Ja, niet helemaal. Maar ik vond het op een gegeven moment dat ik Can't Buy Me Love. Ik denk, nee, dat komt van liefde, kan je niet kopen.
0: Nee.
2: Dus ik denk die spreken wel...
0: teksten.
2: Precies.
0: Waar hebben we het over? Nou, een Fries is om Utens.
2: Ja.
0: Door wie is de Fries om Utens?
2: Ja, ik ga het niet proberen om Fries terug te spreken hoor.
0: Ook is er net de besnechte hazer. Jij kent geen woord Fries.
2: Ik kan het wel, maar niet in deze setting. Laat ik het zo zeggen, ik doe het niet vaak.
0: We wagen ons er niet aan. Nee. We gaan gewoon lekker door op het Nederlands en het bevalt je ook wel goed.
2: Ja.
0: De skumkoppen, dat moest er natuurlijk inkomen.
2: Ja.
0: En dan deze?
2: Ja, nou, ja precies. Fries om Utens, ook weer een mooie tekst.
0: Ja.
2: He, en het is inderdaad, en ook weer, als je die ambiance hebt van Simmer Twatoosend. Hey, dat was Fries.
0: Hey, tadaa.
2: Nee, maar dan had je inderdaad hoe dat nummer ook gebracht werd. Geweldig.
0: Wel.
2: En hoe wij het nu ook vertolken met het koor zelf. En dat wij gewoon echt mensen tijdens optredens ook terug of kijken van heel veel koren doen het Engelse niet meer. En wij hebben, ik weet niet welke versie dit is, maar...
0: Van de skumkoppen, jullie, wij hebben het opgenomen, jullie hebben het gezongen.
2: Ja.
0: Dus zullen we er naar luisteren?
2: Gaan we doen.

0: elkaar. En als je dan zo mooi zingt, dan krijg je natuurlijk een geweldig applaus. Een Fries om Utens, de Skumkoppen. Ja, dat is voor de echte Friesen. En dat zijn wij, ondanks dat wij Harlingers zijn. Toch?
1: Zeker.
0: En zo
1: zeker.
0: Is dat. Goed. Jij bent werkzaam in de hulpverlening, dienstverlening. Hoe heet dat?
1: Ik ben geen hulpverlening.
0: Nee?
1: Nee, ik ben gediplomeerd en geregistreerd ervaringsdeskundige.
0: Ja.
1: En dat houdt eigenlijk in dat ik mensen ondersteun die knel zitten met bepaalde punten. Kan zijn met een verslaving of mentale problemen. Mensen die knel zitten binnen het systeem waar we in leven. WMO, zorg, jeugdzorg, bestaansrecht. En daar ben ik dus inderdaad, heb ik een opleiding tot gevolgd. En doordat ik ook het nodige zelf heb meegemaakt.
0: Ja.
1: En nog steeds aan de hand is het dus wel dus dat je continu de mensen daarin ondersteunt. Maar vanuit hun eigen kracht.
0: Ja.
1: En van hun eigen intrinsieke motivatie. Want je kan niet trekken aan een dood paard.
0: Nee.
1: En je hebt dan vier fases van herstel. En op een gegeven moment is het risico is aanwezig dat je op een gegeven moment weer een terugval krijgt. En juist op het terugvalmoment, dan ben ik er eventueel om naar hun te luisteren. Nee. En vanuit hun kracht bijvoorbeeld een begeleidingsplan op te gaan stellen. Mensen te ondersteunen bij gesprekken die ze hebben met het systeem. Een briefje die dan komen waar ze niks van begrijpen. Dingen die gezegd worden tegen een gezin. Ja, maar dat klopt helemaal niet. Maar ze weten niet hoe ze dat dan moeten aangeven dat iets niet klopt. Nou, en dat is eigenlijk mijn werk wat ik nu doe.
0: Maar hoe vinden ze jou?
1: De mensen die ik eigenlijk over het algemeen ondersteun. Die noem ik ook fellows. Want ik werk dan inderdaad bij fellows. Zo hebben we het ook genoemd.
0: Ja.
1: Die vinden het heel fijn. En dat is echt een stukje verlichting voor hun.
0: Ja, maar ik bedoel meer in de zin van, als iemand knel zit,
1: ja.
0: Hoe kunnen zij in contact met jullie komen? Hoe vinden ze jou?
1: Nou ja, ik heb eigenlijk elke ochtend stat ik hier bij Nieuw-Zuid, stat ik met een inloop.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja, nee, dat is
0: daar kan ik wat mee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus daar sta ik. En dan kunnen mensen gewoon in. Ik zit meestal lekker aan de koffietafel. En dan komen de dingen op tafel. En op het moment als de gesprekken de diepte in gaan, dan kan ik hier een ruimte krijgen om een gesprek verder de diepte in te gaan. En dan maken we vervolgens eventueel een afspraak.
0: Ja, precies. Maar het is niet een. Ja, je fellows heb je een website van ook. Ja. En dan kunnen ze eventueel contact ook met jullie opnemen.
1: Ja. Ja.
0: Maar ben jij in je uppie fellows of zijn er nog meer mensen fellows?
1: Nee, we zijn met meerdere.
0: Ja.
1: En het punt is, ik ben ook niet alleen in Halling. Ik werk echt ook landelijk. Ik geef training op scholen. Mm-hmm. Sociale veiligheid. De consequente aan hulpverleners inderdaad de training van consequenties van observeren. Dus ga echt iets echt objectief neerzetten. Maak er niet van het lijkt alsof het schijnt. Nee, daar heeft een gezin niks aan. Maar de rechter neemt dat wel aan. En dat zijn dingen waar wel goed op getraind moet worden.
0: Ja, precies. Hoe ga je het formuleren?
1: Ja.
0: Goed. Daar was ik even nieuwsgierig naar.
1: Ja.
0: Ik heb weer eerste muziek.
1: Ja.
0: Komt er door Marieke?
1: Ja.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Wat hebben we nu?
1: We hebben nou het nummer Eileen ook. En dat komt niet zozeer door Marieke, maar door de moeder van Marieke. Die gaf dus inderdaad dat nummer. Zo, dat is ook een heel mooi nummer. En ik kon niet stil blijven zitten. Marlies, als je dit nummer hoort, echt waar. Je kan niet stil blijven zitten. Ik zie Eve nu ook staan. Die gaat straks echt meedansen.
0: Okay.
1: Want deze heb ik al aangegeven. Eve, dit moeten we zien om het op het repertoire te gaan krijgen voor de Skumkoppen.
0: Okay. Ik zou zeggen, jongens, let goed op. Dan kennen jullie het alvast een beetje.
1: En de stoelen aan de kant. Lekker dansen.
0: Heerlijk.

0: Ja, we moeten uitkijken voor Eileen. Oh jee, oh jee, oh jee. Voordat je het weet ben je je kerel kwijt. Goed. Ja, maar die van mij die is aardig trouw hoor. Dus ik vrees niet zo erg van... Nee hoor, daar hoef ik er niet over in te zitten, zegt hij al. Goed, we moeten gauw verder. Want we hebben nog zoveel muziek. En die tijd die loopt maar gewoon door.
1: Ja.
0: Nathan Evans.
1: Ja, The Last Shanty.
0: Oh, maar het is nog niet afgelopen hoor.
1: Nee, nou ja, weet je, het is wel even... Ik heb dit nummer ook gedaan voor de skuumkoppen.
0: Aha.
1: Want we worden toch steeds kleiner.
0: Ja.
1: En toen ik erbij kwam, zaten we uit mijn hoofd op 58 personen tegen de 60 aan.
0: Oeh.
1: En we zijn nu toch een heel stuk naar beneden gegaan. Zit op leeftijd, mensen vallen weg. Ja. En daarbij is het ook... Dit nummer heb ik ook gekozen omdat eigenlijk de technologie heel snel gaat.
0: Ja.
1: En in dit nummer laat het heel goed zien waar het mee begonnen is en waar we nu eigenlijk zitten. Ja, het is gewoon een mooi nummer. Mooi shanty nummer. Ja.
0: De laatste shanty.

0: sailor anymore.
1: The Sailor anymore. Dit was dus de remix versie. Ja. En die kende jij nog niet.
2: Nee, deze kende ik nog niet. Nee.
1: Ja, die zat bij ons in het systeem. Dus ja, jij zegt Nathan Evans, The Last Shanty. Nou, weet ik veel. Ik ken die muziek niet. Nee. Dus ik denk, oh, die is klaar.
2: Hup. Nou ja, geweldig. Maar dit toont het dus weer aan, de technologie, hoe het verandert. Want in de originele versie wat hij doet, is alleen met een bowlen. En hier is de tromp, doet hij het.
1: Oh ja.
2: En dan is de rest is a cappella. Ja,
1: oh.
2: Maar ik, ja.
1: Zet de pan uit.
2: Ja, precies. Ja.
1: Nee, helemaal lekker. Goed, een oproep dus voor mannen. Voelt u vooral aangesproken en ga eens op een maandagavond kijken in het Vierkant. En die van mij die zegt dan altijd, dit had ik 20 jaar eerder moeten weten. Dit is zo ontzettend leuk. En het verrijkt je leven. We hebben al een paar keer een artikel voorbij zien komen. Hoe belangrijk en gezond het is om te zingen.
2: Ja.
1: Het heeft iets met je mindset te maken. Het heeft iets met je hersenhelften te maken. Het heeft iets met je fysieke gesteldheid te maken. Dus
2: ja.
1: Gezond, gezond, gezond. Ga lekker zingen.
2: Ja.
1: Dat geldt ook voor vrouwen. Maar dat kan niet priscum koppen.
2: Nee, helaas niet. Nee. Nou ja, helaas. Kijk, dit maakt gewoon bijzonder wat het nu is.
1: Dit is echt een mannending.
2: Ja, echt een mannending.
1: Ja, en dat vind ik ook heerlijk. Ja. Dat moet je ook mooi houden zo.
2: En een hele mooie variatie. Ook mensen uit Makkum en mensen uit Franeker. Mensen uit, uit Hallingendam, Bolsward, Sneek. Overal komen ze vandaan.
1: Van heinde en ver.
2: Ja, en dan begint eigenlijk al de strijd onderling. Hè. Dus je hebt al lekker het chanteren. Dus, ja. Maar laten we het zo zeggen, de Franekers kunnen ook goed chanteren. En helemaal de Makkemers daar. Dus,
1: heerlijk.
2: En wij als Hallingers binnen vaak de pineut erin.
1: Jongens. Wat zielig. Ja. Hey, we gaan gauw verder, want anders komt dat laatste nummer in het gedrang. Papa Roach.
2: Papa Roach. Ja, heeft ook weer met mijn werk te maken. En mocht je knel zitten, mentaal ook knel, en zie je het niet meer zitten, bel 113 of roep iemand aan.
1: Ja.
2: En daar is dit nummer voor.
1: Gaan we doen. Thank you.

0: prachtig nummer. En het was helemaal actueel, want wij hadden op een gegeven moment vorige week, voor 2 weken terug, is er een mars geweest.
1: Ja.
0: Van een militaire jongeman die...
1: een einde aan zijn leven heeft gemaakt.
0: Te laat, of tenminste niet de hulplijn 113 heeft kunnen
1: gebruiken. Nee, precies. En dan zie je hoe gewoon heftig PTSS is. Ik heb dat dan ook, de diagnose. Alleen ik heb mijn therapie ervoor gehad. En PTSS raak je niet kwijt.
0: Nee.
1: Alleen ik ben mijn laatste S kwijt.
0: Het is
1: voor mij geen stoornis meer.
0: Het is PTS.
1: Precies, het is PTS. En PTS kan iedereen gebeuren. En we moeten ervoor zorg dragen dat het niet de laatste erbij komt.
0: Alsjeblieft, laten we goed op elkaar passen.
1: En dat is ook inderdaad, daar heeft ook het systeem mee te maken.
0: Ja.
1: En doordat ik inderdaad heel veel onder de mensen ben... ben ik in aanraking gekomen met door mijn werk. Ben ik uitgenodigd op een partijvergadering toen van Hallingen Belang.
0: Ja.
1: En eigenlijk daar ook in gesprek. En dat er zoveel knelpunten zijn. Er gaat ook heel veel goed. Maar er zijn ook heel veel dingen die nog anders kunnen en beter kunnen.
0: Maar als mensen er niet op gewezen worden, dan blijft het gewoon aanrommelen.
1: Ja, maar ze moeten wel kunnen reflecteren.
0: Ja.
1: En ik zie heel vaak in mijn beroep, ervaringsdeskundige. Je hebt verschillende rollen. Je bent bruggenbouwer.
0: Ja.
1: Je bent verbinder. Maar je bent ook een luis in de pels.
0: Ja.
1: En daar is dus dit nummer, gaat het over.
0: Het laatste nummer, Dennis.
1: Ja.
0: Heb je zelf gemaakt.
1: Ja.
0: Prachtig. Ik heb het geluisterd. Daar gaan we ook mee afsluiten.
1: Ja.
0: Dus ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw muzikale schatkamer.
1: Dank
0: ik vond
1: wel.
0: Het een leuk uur.
1: Ik
0: hoop dat de luisteraars er ook van genoten hebben. Laat het Dennis vooral weten. En dan koppelt hij dat wel weer terug. Dat, tenminste, ik vind het ook wel eens leuk om te horen hoe mensen het gehad hebben.
1: Gaan we zeker doen.
0: En dan,
1: ik vond het ook erg leuk.
0: Hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Hey, groetjes thuis.
1: Gaan we doen.
0: En pas goed op jezelf.
1: Gaan we doen. Hey, jullie ook. Ja.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.

0: Hij blijft lekker.
1: Dennis die kijkt nog even, maar die hoort Marlies nou een beetje meezingen.
0: Ja,
1: die zegt dat is een ritueel.
0: Ja.
1: Dus vandaar. Maar een hele goede avond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House, het programma waar de piano de baas is. Marlies zit nog steeds achter de knoppen. Dat wordt al 2 uurtjes inmiddels.
0: Ja, ja, ja. Van 6 uur mocht ik van start. En, ja, ja. Het gaat tot nu toe nog steeds goed. Dus ik...
1: Nou, we hopen dat we dat een vervolg kunnen geven. Omroepzeel.nl, FM 106.2 of 107.5. We blijven erbij en we gaan gauw beginnen met Christian Bleiming en Lia Klein. Keep it to yourself.

0: wat een heerlijke start. Keep it to yourself. Christian Bluiming. En wie was die zangeres?
1: Lia Klein.
0: Ach, heerlijk.
1: En dat kwam van dat hele mooie album Boogie in My Heart uit 2009. En je hoorde Amandus Groent op de gitaar en Peter Samland natuurlijk op de drums. En er was deze keer ook een bas bij en dat was Erkan Özdemir.
0: Hartstikke goed. We want more, we want more.
1: En dan heb je iets heel leuks bij elkaar.
0: Nou, echt wel.
1: Een gave cd. Dus, maar nou, dan waren ze even met z'n vieren. Dat is ook even heel goed geregeld.
0: Mm-hmm.
1: De vorige keer gingen we eruit met James P. Johnson en de J.P. Boogie. En die konden we niet helemaal draaien. Dus vandaag is die helemaal. James P. Johnson met de J.P. Boogie.

0: kraakt wel een beetje hoor.
1: Ja, maar dat kan ook niet missen, want deze opname werd gemaakt bij Blue Note in New York in juli 1942.
0: Oh, dat verklaart alles. JP Boogie.
1: Dan gaat het een beetje kraken. Ja,
0: ja nee, dat
1: maar
0: snap ik.
1: Maar bij deze, opgelost. Vorige keer draaiden we en Rapsun en Mali zei, oh dat is zo lekker, daar kan ik de hele avond naar luisteren. Ik zeg, weet je wat, dan doen we de volgende keer er nog eentje. Dus hier is en Rapsun weer met Hallelujah, I Love It So.

0: Ja, die Anne Rapson toch. Maar die zingt natuurlijk Hallelujah, I just love him so. Ja. Ja, want ja.
1: Maar ik kijk naar jou toen ik dat zei.
0: I love her so. Oh wat. Hey. Zo, nee, ik zeg niks meer. Rest
1: van dat
0: my case.
1: Hele mooie album Music Making Mama uit 1997. We gaan gauw verder met Sylvan Singh. Met de P-Top Boogie.

0: Zo, dat ging even snel. Sylvan Singh, Lorenzo Milani.
1: Dat is een drummer, maar die deed je in dit geval niet mee. Daarom zei ik alleen Sylvan Singh.
0: Oh, oké. Okay. Piet, top. Boogie. Ja. Is dat Pete Johnson?
1: Daar heeft hij tegenaan gehikt, hè?
0: Oké.
1: En dat kwam van dat album Changes in Boogie Woogie uit 1996. En daar had hij bijgezet: ik draag dit album op aan alle Boogie Woogie freaks in de wereld. Dus dat heeft hij goed gedaan. Dan komen we weer bij een wat oudere opname. Hier is Charlie Spent met Soon This Morning Blues.

0: they used to stay.
1: Ja, heerlijk. Soon This Morning. Lekker nummer. Maar uit welk jaar was die?
2: Dit werd opgenomen op 6 juni 1929 in Richmond, Indiana.
1: Zo.
2: En dat kwam van de Piano Blues. Weet je wel, die serie van Magpie die ik al gepleit heb.
1: Ja?
2: Dit was LP nummer 16. En dan heb je Charlie Spent van 1929 tot 1931. En je hoort ook nog een gitarist en dat was Blind Blake. Die speelde op de gitaar. En dan gaan we verder naar Facebook. Daar had ik Eco Rijke Rap aangekondigd dat hij vanavond hiermee zou doen. En hier is hij dan ook. Eco Rijke Rap met de Death Ray Boogie.

0: Ja, dat was Death Ray Boogie. Ik denk van, terwijl hij speelt, ik wil eens even opzoeken. Maar hij, als je dan opzoekt, dan staat er zoiets als de songs en lyrics bij, maar er wordt niet bij gezongen, Pete Johnson.
1: Ja.
0: Een nummer van, officieel.
1: Ja, dat klopt.
0: En die kun je ook terugvinden op Spotify nog.
1: Heeft ook van, ja, sommigen die zitten er wel op.
0: Wauw.
1: Dan heeft hij een stuk of 6-7 solo optredens gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ergens, dan moet ik het opzoeken.
0: Maar dit was niet Pete Johnson, dit was Echo Rijker Rap.
1: Echo Rijker, fantastische pianist. Hè? Boogie Boogie Jazz, hij speelt eigenlijk alles. Het is zo'n allround pianist. Ongelooflijk wat hij allemaal kan en doet en laat zien. En dit kwam van dat mooie album Boogielicious uit 2007. Nou, dan zijn we weer toe aan zang. En dat doet Anke Angel samen met Robert Schumi. En dan zingt ze Hard to be a Woman.
0: Nou, ik snap dat helemaal. Komt-ie.

0: Ja, it's a good thing I can. Heerlijk. Oh, hard to be a woman. Anke Angel en Robert Schumi. Wat een heerlijk koppel.
1: Ja, is ook heerlijke muziek dit.
0: Ja, man.
1: En dat kwam van het album The Holland Recordings uit 2014. En deze cd, die kreeg ik destijds van Paul Slingeland.
0: Kijk.
1: Dus daar blijf ik hem eeuwig dankbaar voor. Want er staat ook een leuke muziek op. En anders weet je niet eens dat er zo'n cd in omloop is.
0: Nee.
1: Dus dat, is, dat was geweldig.
0: Zeker weten.
1: Dan komen we nou bij Rob Agebeek. We hadden het net over Ecorijke Rap. Rob Agebeek, dat was zijn leraar. En die laat nou even zien hoe je de Howlong Blues speelt.
0: Nou, zien, horen.
1: Of horen, ja, oké.

0: How long blues? Ja, dat weten wij ook niet hoe lang het nog gaat duren. Maar voorlopig blijven wij het nog even doen. Bij Welzijn nog
1: wel, ja.
0: Vele jaren, want het blijft nog steeds leuk. Rob Aangebeek was dit.
1: Ja, en dat kwam van het album The Boogie Rocks. Maar deze opname die werd gemaakt bij Audio Geluidsregistratie Veenendaal op 18 augustus 1975. En toen was hij vergezeld van Flip Willemsen op de gitaar, Dick van der Capelle op de bas en Louis de Bij op de drums.
0: Even een gekke vraag hoor. 21 juni in Pianola, wie spelen er dan?
1: 21 juni?
0: Ja.
1: Han van Dam,
0: ja?
1: En Eco Rijker Rap. Ah, die hebben daar een speciale boogie boogie middag. En dan halen ze herinneringen op aan allemaal pianisten.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Albert Emmons, Pete Johnson, Meatloaf Lewis,
0: ja,
1: vond erin.
0: Nou, wij kunnen helaas niet die dag.
1: Nee, wij zijn verhinderd.
0: Maar zou zeggen van, nou, ik lijkt me hartstikke leuk. Zorg dat je erbij bent. 21 juni. Maar dit even terzijde. We gaan weer verder.
1: Ja, en dan komen we terecht bij de one and only, Jerry Lee. En ik heb nou een nummer uitgezocht. Die voetballers die gaan binnenkort naar Amerika. En die komen dan ook in Dallas terecht. Toen ging ik kijken bij Dallas. En dan vond ik een nummer van Jerry Lee, de Lincoln Limousine. En dat slaat dan terug op John Fitzgerald Kennedy, de 35e president van Amerika. En die werd tijdens een officieel bezoek in Dallas op 46-jarige leeftijd werd hij neergeschoten en hij overleed daar ook aan. En Jerry Lee heeft er een eigen nummer van gemaakt en dat wilde ik gewoon laten horen. Lincoln Limousine.

0: Nou, wat een origineel nummer.
1: Ja, zijn eigen nummer. Lincoln Limousine, ter nagedachtenis aan John Fitzgerald Kennedy. En dan komen we terecht bij Thomas Miller en Hanno Veling. En die gaan met de Swanee Wild Water. En het leuke is, Thomas Miller die hoor je aan de linkerkant.
0: Aha.
1: En Hanno Veling aan de rechterkant. En dan gaan ze samen zitten aan twee piano's. En dan gaan ze Swanee Wild Water spelen.

0: ja, dan snap ik wel dat ze dat Wild Water gaan noemen. Want het swingt de pan uit. Swanee
1: That's
0: River Boogie.
1: That's what we call Boogie Woogie.
0: Swanee River Boogie, maar dan The Wild Water.
1: Ja, Thomas Miller en Hanno Veling. En dat kwam van het mooie album Twoogie Woogie uit 2001. Nou, dan kun je hier Ryder Lesson. En hij gaat zelf zeggen wat hij gaat doen.

0: Ja. Dat vind ik het.
1: Thank you.
0: Sorry, ik praat er tussendoor. Maar dan vind ik het een beetje raar. What a price I have to pay for loving you. En je noemt het Grand Prix.
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nee, oké. Okay. Nee, maar goed.
2: Ik weet niet van alles. Ik weet niet alles.
0: Nee, nee.
2: I'm not the almighty.
0: Nee, dat zeker niet.
2: Dus laten we dat maar niet doen.
0: Nee. Ja, ik ben wel heel dichtbij daar.
2: Moeten we hem even bellen?
0: Ja.
2: Vraag Henk Nijlunsing even vragen.
0: Die, ja, dat is goed. Die weet dat misschien. Ja, dus oké. Okay.
2: Maar dit was Rijder Lasser met Grand Prix. En dat is een optreden, was dat destijds live optreden in de Cotton Club in New York. En u hoort ook nog backing vocals. En dan waren de Spirit of Love Singers. Dan gaan we even verder met een andere beroemdheid. Hij is niet meer onder ons, maar hij was een van de grote. Albert Emmons met de Boogie Woogie at the Civic Opera.

0: En dat was het dan, Albert Emmons met zijn Rhythm Kings, Boogie Boogie at the Civic Opera. En dat kwam van het album The Chronological Classics, Albert Emmons 1939 tot 1946. En deze opname werd gemaakt op 8 april 1946 in de Mercury Recording Studio in Chicago. En dan komen we bij de Mojo Blues Band. En die begeleidde Johnny Allen. Hartstikke leuk nummer, Promised Land.
1: I tell you what.
2: If somebody promised me some land over here, I'll move.
1: You ready, fellas?

0: Mr. Johnny L. Harrison Monroe.
1: Ja, dit was de Mojo Blues Band, The Promised Land. Als je een stukje lang voor me hebt, ja, dan ben ik je man. Daar ging het om. Ja, Johnny Allen. Ja. Hartstikke leuk.
2: Promised Land, een nummer van Chuck Berry.
1: Ja.
2: En dit kwam van het album Blues Roll On uit 1994. En deze opname werd gemaakt tijdens een live optreden in de Metropool Wenen op 17 november 1992.
1: Kijk aan.
2: En toen zei Marlies van... op het klokje, het laatste nummer, dat moeten we er nou inzetten, waarschijnlijk.
1: Ja, ja, maar die kunnen we wel een heel eind draaien.
2: Ja, nou ja.
1: Maar niet helemaal.
2: 3,49, 3,48. En het nummer duurt ook zoiets, hè?
1: Ja, nou ja, goed. En jij moet nog afsluiten. Dus dan mis je toch weer een minuut.
2: Marlies, ja. Bedankt. Bedankt voor de techniek.
1: Ja, nee, graag gedaan.
2: Ondanks 3 uur achter elkaar is het heel goed verlopen.
1: Ja, het valt wel goed, goed mee, hè, die concentratie.
2: Zeker weten.
1: Goh.
2: En ik hoop dat de luisteraars ook een beetje schik hebben gehad met dit optreden zo. Met deze samenstelling, laat maar zeggen. Ja, ik vond het hartstikke leuk om het weer te doen. Roland staat klaar om het stokje van ons over te nemen. Yeah. Kijk, daar hoor je hem al. Ja, we houden hem nog even in toom. Want we willen toch nog wel even ons laatste nummer draaien. En dat doen we met Meet Lux Lewis, de Chicago Flyer. En dan wordt op 11 juni wordt dit programma herhaald. En op 18 juni hopen wij bij Welzijn weer live in de studio te zijn. Bedankt allemaal en de groetjes.
1: Dag, dag.
2: Doei, doei.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razend Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Silt, Shine Radio en muziek op je radio.nl. We openen vanavond met The Fats en I Don't Hate It. En ja, The Fats komen uit New Jersey en zijn een indie punk rock band. En dit nummer komt van een nieuwe album. En ze spelen dit samen met de Puncturies. Oh, en die komen uit Yorkshire, United Kingdom. En nou ja, goed, dit album kreeg ik toegestuurd. En dit vond ik wel een heel toepasselijk nummer. Gewoon even lekker. En we hebben vanavond gewoon één bak aan muziek wat ik voor jullie klaar heb staan. Maar ik ga niet voor een start voordat ik sorry heb gezegd tegen Jeanette. Want we hadden eigenlijk de afspraak dat zij vanavond in de uitzending zou komen. Ik ben er glad vergeten. Dus excuus. Maar dat komt na de zomer wel even weer. Maken we het wel even goed. En dan ja. De volgende band is de band Striper en het nieuwe single is I'm

Sinner was dit met White. En ja, Sinner is een Duitse heavy metal band. Die werd in 1982 opgericht door zanger en bassist Matt Sinner. En ze maakten deel uit van de Duitse heavy speed power metal scene. En voor hun voorlaatste album was uit 2022. En als ik het goed begrepen heb, komt er dus meer nieuwe muziek van Sinner aan. En daar gaan we natuurlijk reikhalzend naar uitkijken. De next band is de band Critter. En Critter heb ik gekregen van Juan. Thank you, Juan, for sending me this music. En dit is de single Eyes Shut.

Ze bestaan sinds 1982. Flotsam en Jetsam. En dit is het prachtige Rats in the Temple. Want op hun site staat al van, hoor je ze knagen? Ja, we horen ze knagen. En even kijken, Rats in the Temple is ook de titelsong van hun, of de titel van hun nieuwe album wat eraan komt. En dat komt 28 augustus uit. Dus ja, we hebben genoeg om naar uit te kijken. Rats in the Temple. De volgende plaat is van Northward. En Northward is een gelegenheidsformatie van Floor Jansen samen met Jon. Dan moet ik echt, dat zijn van die Noorse namen, dat moet ik me even vergeven. Maar die hebben in 2018 hebben ze een LP uitgebracht. En daar staat het nummer While Love Died op. En dat is ook een prachtig nummer. Wil je Floor Jansen live zien?

Hi, was dit van Painted Scars. En Painted Scars is een Belgische rockband, hard rockband, die in 2027 met een nieuw album komen. En dat belooft wat. Ik bedoel, als dit de eerste single is die eraf komt, dan denk ik dat wij dat we nog wel veel meer van ze gaan horen. En dat het op een gegeven moment ook tijd is voor om even een praatje met ze te maken. De volgende band is War Heat. En dat is een band, daar heeft Tom Jude in gespeeld. En hij stuurde mij via Messenger een bericht dat hij dus inderdaad blij is dat we zijn muziek nog draaien. En want het is al een nummer uit 1984. Het is allemaal even weer door de remaster toestand gehaald. En het staat nu inmiddels op Spotify en alle andere streamingsdiensten die er maar zijn. En het nummer heet The Children of War. He is War Hate.

Maestro was dit met Black Vision. En dit nummer is later weer in een andere vorm gegoten. Twee keer zelfs. Het is uiteindelijk drie keer opgenomen. Maar dit nummer schreef Orion Roos toen hij 16 jaar was. En nou ja, volgens het is al meer dan 40 jaar oud, laat ik het dan netjes stellen. En ik denk van, nou, ik wil toch eens even weten wie daar de zanger van was. En ik Orion even een berichtje gestuurd. En de versie die we draaiden was Black Vision van van de cassettebandje uit 1989. En de zanger was Stacey Rose. We kijken, de zanger of zangeres. Zangeres was dat, Stacey Rober. En later is het nog een keer opgenomen door Vortex. En meest recent is de versie Black Bishop van Maestro. En die stond op hun laatste album. Dus dat, gewoon lekkere muziek. Dit was echt een jaren 80 blok. Goed, de volgende band is Duck Walk Chuck. En die ben ik op het spoor gekomen dankzij de collega's uit Canada. En gezellig, lekkere muziek. Hier is Race to Win.

Loeve was dit. En dat is een progressieve rockband die vorige week hun tweede album uitbracht. En dat luistert naar de titel Overwhelmed. En goed, volgende plaat is Vanheim en Eendracht Max.

0: pakketje was dat van Undog en Lisa. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Zometeen kun je luisteren naar het Rockcafé met Jeanette, want ze zijn weer terug. Zondagavond is er RTV Metal Café op RTV NOF. Zaterdagmiddag is er Borreltime bij muziekradio.nl. Ik zou zeggen dat ik het kan horen. Later!
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wilde de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Dat is het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer, lopend, fietsend of rennend, de Franse berg Alpe d'Huez. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon weer vaker te zien. En het wordt dan, net als vandaag, maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De Ruiter Carlos Hogendorp had de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is bennen in Brazilië en daarna adopteerde trof Vriezen. En met de kansen die hij daarmee kregen had, hoopte hij orenbeen te inspireren. Dat verhaal had ik de president bedikt en daarom kreeg hij 2 minuten mij, Lula.
1: Ja, nou, dat was heel bijzonder. Het was gisteren. Hè, en toen kwam ik daar aan bij een evenement waar president Lula ook aanwezig was. En ik wist eigenlijk van tevoren al dat ik hem zou ontmoeten. Omdat ik namelijk mee ben gaan reizen met gedeputeerde Mauro. Mauro is hier heel bekend in de regio. Zet zich heel erg in voor doelen waar ik me ook voor inzet. Hè? We hebben dezelfde gedachtegoed over bepaalde zaken. En hij had zijn steun al uitgeroepen, zeg maar, naar mij toe, dat ik er was. En hij zei, Carlos, ga met me mee. Ik ga de president ontmoeten en ik zal het heel leuk vinden als jij hem ook gaat ontmoeten. Op die manier is het ook echt gegaan. Ik ben toen met een kolonne mee gaan rijden, bij hem in de auto. En een paar uren later kwamen we bij het evenement aan. En na 2 uurtjes was het zover. Toen kwam ik president Lula tegen.
2: En hoe kon dat? Herkende hij die?
1: ik kan er een heel stoer verhaal van maken. Maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was. En hij zei namelijk in het Portugees, we zitten in Cara do Memphis. Dus die verwarring had hij heel eventjes, zag ik ook in zijn ogen. En toen werd er in zijn oor gefluisterd wie ik was. En toen moest hij lachen. En toen had ik een heel kort even een gesprekje met hem. En dat heeft ongeveer 2 minuten geduurd. En dat was echt heel bijzonder. De beveiliging stond er ook echt omheen. Een stuk of 8 man of zo. Dat ik echt dacht van, joh, dat ze dit toelaten was echt heel bijzonder. En de president die zette zijn hand op mijn voorhoofd. En die zei, joh, wat fijn dat je terug bent gekomen naar ons land. En hij zei van, joh, je bent ook een van ons. Wij zullen onze kinderen niet vergeten. En dat vond ik echt... Toen kreeg ik kippenvel en toen dacht ik ook echt van, joh, dat is gewoon een wond. Het klinkt als een sprookje eigenlijk. Zo voelde het ook echt.
2: Ja, en dat zei de president Zekkeltje, de best en bloost altijd in van huis. Waar heeft hem in die 2 minuten nog meer over gaan?
1: Vanuit mijn hart heb ik gesproken van, joh, op dit moment zijn er heel veel kinderen in kinderthuizen in Brazilië die wachten op een nieuwe familie of een beter leven. Ik zeg, vergeet deze kinderen niet. En vooral de kinderen die niet geadopteerd worden. Het is namelijk zo dat die, zodra ze 18 jaar worden, gewoon nergens terechtkomen. Gewoon van, ja, zoek het maar uit. Je gaat de straat weer op. En ik heb gezegd, ik heb met die kinderen gesproken. En ze hadden allemaal de droom om of politieagent te worden, of brandweerman, of dokter. Hele mooie dromen. Helemaal geen negatieve dromen. Niemand wou crimineel worden bijvoorbeeld. En dat heb ik hem verteld. En ik zei van, hoe fijn zou het zijn dat wij ook voor deze kinderen gaan zorgen dat zij een goede toekomst krijgen. Ik zei, het zijn weliswaar de kinderen die de toekomst vormen van het land. Ja, hij moest lachen en hij keek me aan. En hij was een beetje sprakeloos, had ik het idee. maar het voelde als man to be om dat op dat moment tegen hem te zeggen.
2: Die 2 minuten, wie is koers echt die zelfwezen of wie is het tier van de spanning?
1: Nou, de president van Brazilië is een president met heel veel humor, lijkt het. En heeft heel veel geduld ook. Want normaliter duwt de beveiliging eigenlijk je weg. Zo van, joh, weet je. En hij pakt ook mijn hoofd ook echt beet. Dat de beveiliging dacht van, ja, moet ik nou ingrijpen? Of, en het waren echt een knuffelmoment, zeg maar. Dus hij gaf me echt liefde. En op dat moment dacht ik van, joh, ik kan nu ook vrij uitspreken wat ik voel. En dat heb ik ook gedaan. Zonder het gevoel van, joh, van spanning. Of nee, ik sprak echt vanuit mijn hart. En dat kon ook. En ik heb ook echt het idee dat hij dat niet zal vergeten. Mij is ook al toegezegd dat een nieuwe ontmoeting... daar moet ik ook niet verrast voor zijn. Dus ja, ik laat mij vooral verrassen op dit moment in Brazilië. Er staan wat dingen op de planning. En ik hoop, wie weet, zelfs met een nieuwe ontmoeting.
2: Ja, want hoe speciaal is het om je eigen president te moeten?
1: Kijk, Lula is een hele beroemde president. Hij wordt ook echt gezien in het rijtje van Nelson Mandela. Hij is natuurlijk al jarenlang in beeld. Voor heel veel Brazilianen is hij ook een held. Maar voor heel veel Brazilianen is hij dat ook niet. Trump heeft natuurlijk ook uitgesproken dat het een hele wijze man is. Die weet hoe je land moet leiden. Ja, je ziet dat ook echt terug. Ik zag ook echt een heel belangrijk man. Dus het was voor mij echt een eer. En dat spreek ik vanuit mezelf. Een eer om deze man te ontmoeten.
2: Ja, dus nou al die foto's uitdrukken en hier in een schilderijtje op een morgen in Ljouwert?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Hè? Nou, ik ga hem zeker goed bewaren. Het is een historische foto. Want ik heb echt wel geluk gehad. En een wonder. Ik noem het maar een wonder.
0: De Ljouwerter Carlos Hogendorp. Hoe is je ontmoeting met de president van Brazilië, Lula da Silva?
3: alles wat je op die list had, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Achterond 9000 plaatsen binnen er in Friesland. En heel diep meer daarvan is die een leeg. Dat boeren wekelijks ermee ophouden. Vaak binnen die plaatsen net een monument. Maar vol duur in onderhoud. Wat matten we ermee? De provincie en de boerderijstichting die begonnen een onderzoek. Vastzitter Henk Dijkstra die is om de telefoon. Een goeie morgen.
6: Ja, morgen.
5: Ja, het onderzoek dat hij hem jij er al onkundigen. Binnen de doel al reacties op kwamen eigenlijk?
6: Ja, dat die voort van de eerste dag begon dat al. Dat is heel aardig.
5: Want
6: waar het zo'n molenlinsabeur begon. En nou ja, er zit de media een dag bij. En dan zag dat mensen daar onmiddellijk wel reageren. En we gaan zelf de nodige donateurs die daar komen aan.
5: En wat binnen de reacties dan? Ik kan me ze voorstellen dat dat een herkenbare situatie is van een soort mensen.
6: Ja, even duidelijk is dat project wat we doen, dat is puur dus gegevens, data verzamelen. Dus het bouwen van de pleertje, namen van de pleertje en dat soort zaken al. Ja. Dus dat zit een beetje los van de problematiek op zich. We vinden gewoon wichtig dat we inzicht houden over wat we eens hadden. Zelfs dat is net iets bekend. Ja, hoeveel koppels rond maar, hoeveel stelt maar, wat voor dak zit erop, dat soort zaken. En als je één keer die data haalt, ja, dan kun je op een gegeven moment ergens wat met wat.
5: Want als je bigelijk zes kinderen, we hebben van dit type pleats, hebben we maar een hondje. Dat zou misschien een monument ja. Worden maken.
6: Nou ja, dat zou je twijfelen kennen. Of in elk geval dat de gemeente er wat mee doet. Hè? Dat hier het onwijs, dat is een bijzonder pand. We hadden al een grotaal rijksmonumenten, rijksmonumentale pleats. Maar goed, er zal gelijk nog eens een keer op de wetter komen die ik eens keer ben.
5: Ja, ja, ja. En in die pleats zit een soort rondte. Dat zou je natuurlijk verbouwen kunnen als appartement. En in deze titel speelt dat ook wel lekker mee.
6: Ja, als je, maar even, er zijn eigenlijk twee soorten pleatsen waar problematiek op zit. Dat ben gewoon die vrijkomen, die net in broek worden. Maar dan ben ik een helpere pleatsen die weer naar wol broekt. In die zin dat er een grote score is en dat er een modern bedrijf naast zit. En die scoren er vaak ook een probleem, omdat die boer er niks mee kan. Ja, als er ergens een oude pleatskeepers, ja, die kist opknappen, dat is minder ingewikkeld. Omdat ik nog qua bestemmingsplan mogelijkheden ben om daar meerdere wen-eenheden in te zetten. Ja, dan kan dat. Dat is dan gewoon een zin dat het economisch het kan. Maar dan ben ik pleatsen. Ja, daar zit een grote score en wat mooi dat is boer mij. En dat is minstens zo zwaar goed, denk ik.
5: En in dat onderzoek van je, is dat dan benam inventariseren? Wat voor type hebben we mij te krijgen? De steed kan ik me vaststellen?

0: Om echt een volslijnde kaart te krijgen.
1: Wat zei het?
0: Om uiteindelijk dus echt een volslijnde kaart te krijgen van
1: ja,
0: wat hebben we eigenlijk.
1: Klopt. Maar goed, je wordt het daar in mijn Google Maps is natuurlijk al een hele proef gedaan. Hè? Dus er zijn een hele proef luchtfoto's. Dus je kunt ze al redelijk goed traceren. En er leidt ook wel een laag onder. Want ze komen aan op de cultuurhistorische kaart. En er zit ook wel een laag onder met boerderijplaatsen. Dus waar vroeger een pleats tegen had. Dus het is ook heel leuk om te zien hoe we dat hem ontwikkeld hadden. Er stond de pleats nog op de originele steen of in de letterlijke protte verloren. En dat is er natuurlijk, want er ben ik Ralf Kavens pleats in kaam. Van de boer uit het Dwarpijn naar het Boetengebied te komen is.
0: Ja, dan kun je dus echt historische vergelijkingen maken. Dat is natuurlijk echt nieuwsgierig. Ja.
1: Ja, zeker. Er kunnen heel veel mooie dingen uitkomen. Maar dat is echt, elke keer dat een beetje een ontdekkingstocht.
0: Eerst het onderzoek dus nog. Mensen die denken van, ik heb een pleats. Dit en dat is dit misschien. Waar moet je hem melden?
1: Je kan gewoon naar de website van de Boerderij Stichting Friesland. En dan kom je onmiddellijk op de site Westjet van... Jouw pleats op de kaart.
0: Henk Dijkstra van de Boerderijstichting dus. Tere dank.
1: Ja, maar
2: alles wat je thuis mist hebben...

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De gemeente Schiermonnikoog zal maar stiepen van het Riek een meerlaags veiligheidsplan maken voor het geval van een oestreming. Een meerlaags veiligheidsplan houdt in dat operaten wordt wet, eilanders en ik toeristen opvangen worden. En ik wat langer blijven kennen in het geval dat het wetter een keer oer de Zeediek heen komt. Dat waar ik in, we wat vermoorden op eigen fysiek bijpraten over de casus Schiermonnikoog, staat het iets omdat de gemeente en Riek verschillend denken over het diekprogramma op het eiland. Het Riek wil het diekprogramma soberder uitvieren, de oude warm van het eiland, via één oestreming in de 1000 jaar. Het Riek wil die verlegen naar één oestreming in de 100 jaar. De gemeente Schiermonnikoog en Wetterske Friesland bent er net mee eens. Dat verschil van mening wordt nou voor eerst parkeerd. Er komt eerst een veiligheidsplan, ik zei het al. Kamerlid Marieke Vellinga van D66 die vindt het een goede zaak dat het Riek het eiland helpen zal bij het maken van zo'n veiligheidsplan.
4: Schiermonnikoog is natuurlijk lid. Die had bij het ministerie omgaan van help is er mij. En dat had de minister nou echt thuis zijn. Dus dat is een stap de goede richting in. Dus daar ben ik heel blij mee.
5: Ja, als dat meerlaags veiligheidsplan houdt aanzien dat je ik toch oefen iemand, hè? Het dwarp onderom je. Alle meesken, alle bewenners, ik alle toeristen naar een veilig plak.
4: Ja, waar krijgt dat je dat bewustzijn dat daar echt nog een soort in te dwaan is. Van witte mensen wat ze dwaan moeten, wat ze dwaan kennen op het moment dat er heeg wetter is. Dus dat is een deel van zo'n meerlaags veiligheidsplan, maar ik goed patiënt van hebben we op het eiland nou ik de mogelijkheden echt om mensen op te vangen. En we hebben natuurlijk mij en Pervenus Pirmanin een wol motion die echt in de minister zei, kun je die normering net ompassen totdat dit duidelijk is. Nou, dat wordt nou parallel on elkaar naast elkaar wordt dat uitwerkje. En daar is het even nog wachtje nou.
5: Ja, dus hier is het lijstje wordt nog net hoe zijn.
4: Hier is zeker het les wordt nog net hoe zijn, we houden het goed in de gaten.
5: Ja, want het had wel wat losmaken hè, op het eiland.
4: Ja, dat begreep ik heel goed, dat dat wat losmaken had. Een eiland, het is kwetsbaar, bist lied, bist geen Calimero, maar bist wel lied. En daar binnen mensen zich echt heel bewust van. Dus dat mensen zeker weten willen van, als het heeg wetter komt, ben ik dan veilig? Is er oertocht, is er naaitocht over de situatie zoals die hier op Schiermonnikoog is? Dat begreep ik heel goed.
5: Ja, want als Schiermonnikoog onderstroept, dan, ja, dan bloedt maar een lied wat heger deel van het eiland, dat bloedt boppen wetter.
4: Ja, dan moet de mensen wel op een goede plek te plak komen. Met trek bewust van wijze duurt dan echt een paar dagen voordat de boot ek weer omkomen kan. Dus best echt een paar dagen op elkaar omwiezen. Dus daar moet wel een night toch worden. Net alleen nog op het moment van overstromingen zelfs. Maar ook over de dagen, soms wel weekenden na. Hoe redden we ons dan?
5: Met de Skip Friesland is ik net blij, want die wie in Eins al onder gong. Maar die diekverheging en die krijg je nou te maken. Maar Riek die zei van het moet sober en doelmatig.
4: Ja, dat wie natuurlijk altijd al duidelijk van sober en doelmatig. Want dat is hoe dat heeft wet- en beschermingsprogramma werkt. Maar het wetenschap had wel terecht zijn van ja, wij binnen hier wel van uitkien. En ja, wij binnen er nog net van uitjoegen dat het net nodig is. Dus daar had het Riek, maar het wetenschap echt nog wel wat uit te ziekjen.
3: Zei Marieke Vellinga dus, kamerlid voor D66. Het veiligheidsplan voor Schiermonnikoog moet tot aan eind van dit jaar klaar wezen. Een goed veiligheidsplan maatje voor een eiland dat ik in de praktijk werk, is never CDA-kamerlid Lucienne Boels, maar heel nog net zo makkelijk.
6: Als je daar bijvoorbeeld over evacuatie praat en het is een dikke storm, dat het gewoon heel oors is dat je iemand van het vasteland naar ergens naartoe brengen moet. En juist die facetten, die binnen heel oors. En daarnaast is het wetenschap ik al begon mooi de tarieringen van die dikversterking. En nou op Ines wordt dat oors in zo'n specifieke.
5: Nou zei het ministerie van Infrastructuur en Wetterstedt van ja, wat hier nog doggen is net sober en doelmatig genoeg. Dus er zit een financieel verschil van 20 miljoen. Dat moet je maar in de regio regelen, dat extra geld dat nodig is.
6: Ja, dat is dus ik hier, de tiert is dan maar een oerke, maar nevens mij, ik zou ik nog wel een vraag stellen willen, hoe game om met de tariering en ik al de investeringen die soms dingen binnen, terug wetenschappen of waterschappen in de rest van Nederland en nou een wijziging, want hun zitten natuurlijk nog wel met de handen in het hier. En het laatste wordt dus direct aan het hoe zijn wij straks het debat wetter. Ik denk dat het eigenlijk nog wel aan bod komt om dat soort vragen direct te stellen en dan aan de minister.
5: Het Skiermondzee is natuurlijk wel een heel specifiek voorbeeld. Er wijen ongeveer 1000 mensen. Ja, gemiddeld minder dan ik nog zo'n 3000 toeristen.
6: Ja, dat is in de winter waar echt specifiek benieuwd. En we kregen volgens mij juist het bericht kregen dat de waarsomstandigheden de komende tijd wel eens wat extremer worden kunnen. En ja, dan kun je in de simmer ik baren. En dan ben je natuurlijk nog meer mensen. En juist die facet moet ze goed machinaal bespreken wat betreft dat. En ik denk dat er een goede vraag gesteld binnen. Je kan wel iemand op een heger deel van het eiland deel zetten, maar die moeten dan ik een paar dagen wel eten, drinken, veilig zitten kennen. En dat soort dingen, dat is de praktijk. En de normering waar we het nou over hebben is natuurlijk op basis van model maken. En ik denk dat die verbinding met de praktijk heel wichtig is om de juiste besluiten te kunnen nemen.
3: Zij Lucienne Wolsma, zij is kamerlid van het CDA daar in Den Haag. Het bijdrage die weer zelfs van Onno Valkena.
0: Dit is Omroep Friesland. De dijk voorbij.
2: Het pontje bij Rotsergaas voor kuiwerders en fietsers komt deze simmer net in de veert. De onweersplak min het veilig genoeg. Er is wel onderhoud om die in, maar dat we net genoeg om de pont verder te lippen. De gemeenten de Frieske Marden en West-Terrengwerf binnen mij ook hoor eigenaar van het pontje. En dit is wethouder Jan van Sanden van de Frieske Marden.
7: Helaas kan het pontje inderdaad net varen, omdat het op dit moment net veilig genoeg is om de mensen die als voetganger en fietser hier oersteken willen net de veiligheid het garandeerd worden kan.
8: En wanneer kunnen mensen een pontje waar broeken? Hoe is dat maar?
7: Nou, wij hebben, ja, eigenlijk is het te lang uit de veert, vinden wij. We zullen eerst wat noodmaatregelen nemen. Dat is helaas is dat net lukt. We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed geregeld onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie, komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch bezienbaar is.
8: De noodmaatregelen bij jou te gaan. Wat heen bezoeken? Welke scenario's?
7: Nou, we hebben een aantal scenario's bezoeken. We hebben zijn van, kunnen we het repareren? Dat lukt helaas net, omdat de aansluiting van het pontje bij de kade, dat is een probleem. Bezoeken de listing van het wetter, de breedte van het wetter, dat hebben we bezoeken. We hebben iets zijn van, ja, we kunnen stoppen, maar dat willen we eigenlijk net. Het is wel een zeer goede toeristische attractie om hier te fietsen in de omjouwing van Rotsergaas richting Delfsterhuizen en richting Heerenveen. In Sint-Justus maar. Dat hebben we besjoen. Nou, daar hebben we zijn. Nou, als alternatief geven we dan voor de treden om te zien of we het elektronisch doen.
8: En ja, wanneer hoop je hem dan dat die elektronische pont er is?
7: Nou, wat ik zei, hè, nou, dus hebben we hebben daar ideeën over. En wij willen dat zo snel mogelijk doen. Eigenlijk is het goed, heel mooi dat we dit hier realiseren kennen. Maar de realiteit is ook dat in de uitvoering het net zo makkelijk is om bedroegen direct te vinden die dat uitvieren kennen. We willen dat natuurlijk in een periode doen dat het fietsen en het wandelen minimaal is. Hè, dat de mensen er minste les van hebben. Nou ja, dat is november, december, zeg ik maar even voor het gemak. Dus dan moest het uitvieren. Maar ja, zaken moeten besteld worden. Er moet een financieel voorstel komen. Je moet de oerlist bij de Westellingwerf. Want ja, wij zijn de Frieske Marren. Dus theoretisch hebben we de helden van de pont. We horen held is van de gemeente de Westellingwerf. Dus daar moeten we mee oerlissen. Dus dat vergt nog wel even tijd, helaas.
8: Ja, de intentie is wel om zo snel mogelijk. Maar je bent van wat factoren al hinkelijk. En hoe vervelend is het nou voor de mensen niet in broeken?
7: Ja, dat is toch wel vervelend. Want dit is wel een populaire route. Het is net dat die dromen mensen langskomen, maar er wordt wel regelmatig gebruikt vanuit mensen van onze gemeente, die vanuit Delfsterhuizen, Sint-Jut, sinds maar hier langs fietsen, pontje nemen richting Oldelamergeer en Wolvengeer en dan kunnen ze eventueel via Lange Lille weer oersteken richting Delfsterhuizen iets te brengen. Dat is een bekend rondje, doorrondje dat mensen uit Heerenveen, hier ik via de Gaas, Rotsergaas fietsen, hier het pontje pakken richting Wolvengeer gaan en dan sinds maar naar het eerste taal weer omheen gingen en hoeven ze net langs de A22 te fietsen. Dus dat is gewoon lastig en ja, jammer.
8: En onze intentie en elektrisch pontje, want ja, dat hebben we nou nog gewoon 30. Is dat heel dreig, zeg maar, om het gewoon 30 te doen?
7: Ja, gewoon 30 is gewoon dreig. Er is een ketting die het pontje van de ene wal naar de orenwal sleept, zeg maar. Dat moet je opdraaien. Dat veegt gewoon energie en sterke handen, zeg maar, voor de man of vrouw die dat meteen je moet. Wij zorgen ook troch dat de e-bikes mensen steeds meer fietsen gaan. Ik anderen, dat is hartstikke goed, dat weet ik. Mooi. Alleen we zorgen wel, dat vreeg ik van die mensen fysiek nogal wat. En dat is net al niet realiseerbaar. En vandaar dat we nou ook zeggen van, dat wordt op een andere manier aanpakken. En dat is elektronisch hoe een beste oplossing wezen.
8: Ja, dus Matt heeft geduld bij, maar dan hebben we eigenlijk wel een volle bette ponsje.
7: Ja, we moeten even geduld hebben en we moeten even de tijd overbruggen helaas. Maar dan hebben we straks iets heel moois.
2: Dat zei wethouder Jan van Sanden van de Fryske Marne.
0: Alles wat je daar is mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
9: Dit is de Dij voorbij.

0: Aquarius.
1: Dit is de dag voor mij. Ja, want hij domineerde het nationale Nijsdaar onder wieken. Donald Pols. Eerst maakte hij de geruchtmakende oerstap van Milieudefensie naar Tata Steel. En daar waait er na een die van de week alweer de laan uitstuurd. Het bekend werd dat er een extreem rechts verliene hier is in Battleland, Zuid-Afrika. Een verliene dat er altijd verzwijt hier. Alhoewel bij Milieudefensie wie dat verliene bij Gomesken al jarenlang bekend. Nou, Sietske Inberg die rochte zo'n 40 jaar in de lokale afdeling van de Milieudefensie in Ljouwert op. En die is nog naar de telefoon. Dag Sietske.
2: Ja, dag Erik en Emma.
1: Ja, zeker, dat ben ik. En dat is Sietske Inberg van Milieudefensie Ljouwert. En de vraag is eerst natuurlijk, want het was natuurlijk een tombola onijs, een soort achtbaan. Bist er nou, ik schrok van het nijs over het verliezen van deze Donald Pols?
2: Ja, dat is zeker. Dat is een hele rare gewaarwording. En het heeft natuurlijk een wij hebben in Doedestiets de afdeling Milieudefensie Ljouwert oprichten. Jannie uh-huh. van der Meer en ik. En zo'n tijd hebben we een soort directeuren voorbij zien komen. En de een is beter dan de oren. Donald heeft vrij lang directeur geweest. En tien jaar. En ze worden wel op een gegeven moment boegbeeld. Maar ze binnen de vereniging natuurlijk net. Dus ik hoop dat de leden nou... We hebben oren sneuren hebben. Congres, dus halfjaarlijks congres, en dat we er dan toch ik oor praten en dat het zelfreinigend vermogen van de vereniging toch blikken docht.
1: Ja, wat docht dit, maar Milieudefensie, de buster, denk ik, ik wil op onsprutsen.
2: Ja, natuurlijk. Mensen die genezen er wat om. Van, nou ja, goh, nou Milieudefensie, hè.
1: Ja, dan, fijne club.
2: Oor natuur en milieu. Heb je hem ik wat te zeggen. En dan is zo'n directeur, ja, het beschadigt de vereniging. Ja. Dat is helemaal net goed. En dat is, dat hier Donald Pols meer realiseren moet.
1: Ja, ik al omdat Marty Smits, hè, die wie toen in 2021 bestuurs voorzitter van Milieudefensie. En toen de jern kregen van dit verhaal van Pols in Zuid-Afrikaanse extreemrechtse verhaal. Ken die Smits Blauw, of niet?
2: Nee, dat is een. Daarom zei ik van het zelfreinigend van de mogen van de vereniging. Dat moet nou blikken waan. En daarom ben ik altijd voor het verenigingsmodel. Dan ben toch de leden hebben uiteindelijk het nog voor het zezen. En er moet nou boven wetten komen. Wat inderdaad. Wat Marty Smits dan al wist. En wat hij ik verzwijt heb. Dus er moet gewoon een onderzoek dienen worden. Van hoe is in die bestuurscultuur. Hoe is dat gongen? Het is. Ik heb toevallig op het vorige congres zijn. Toen wist ik helemaal van deze situatie net al, maar van denken wij wel goed om de screening van onze vaargangers, zeg maar. Mm-hmm. Omdat je zag ik steeds meer wat een vermenging van bedrijfsleven, organisaties. Dat is toen in de tijd met Wim Kok begonnen, hè, dan vanuit de FNV en dan is later was commissaris bij de IFV. Dat zijn processen, daar moet je op letten. En en nou komt dit, maar uw eigen vereniging notabene. Dus ik vind wel dat Marty Smits verantwoording aanlezen moet hoe dit gebeurd is en met boven wetten komen hoe dat nou gongen is. Ja. Want van Safir, als wij nou waarom Shin kennen, want toch ik een beetje onderzoek natuurlijk, van is het nooit in het bestuur daadwerkelijk besprutsen?
1: Lidstingen, dat de lokale afdeling je van nou wisten.
2: Maar ze hebben doel destijds, hien wij nog in het landelijk bestuur, wie altijd de vertegenwoordiger van uit de afdeling. Ien die echt namens de afdelingen weer. En ik vind het nog steeds heel jammer dat die daar die functie daar als het ware uithellen is.
1: Ja, lokale afdelingen zo'n meer invloed hebben hadden ik op het beleid van het Jeudefeestje.
2: Ja, ja. Ja, ik vond dat altijd heel goed dat je vertegenwoordiger hier en dan jaren je daar van die koest ik de nadrie. En deze man heeft toen destijds ik inzet en hebben we nog even nagevraagd, maar die had je nooit van jet. Dus
1: ja.
2: Ja. Ja. Terwijl hij dus van een deel uitmaken van het bestuur. Dus Marty Smits hier dat steeds maar.
1: Ja, hier het verhaal Dielemaat. Het wordt een turbulent congres, kun je me ze voorstellen, Roerwieken.
2: Ja, ik hoop al dat dit in ieder geval net dat iedereen zit te sliepen in de zaal. Dat lijkt het me net.
1: Sietske Inberg is wekker in elk geval.
2: Ja, ja, ja. Wij zijn vanuit Lauwerd hebben een hoop. Ben wij toch wel, ik wil mij landelijk, dat we toch inbreng hebben van. Want ja, het, dat geeft mij alle verenigingen zo. Het is toch wel Randstad, wat getalsmatig altijd de soort is. Mm-hmm. Dus wij vinden zeker dat de provincies en de afdelingen daarin juist hun stemjaren letten moeten.
1: En dat is toch dan Nijwieke Sneur dus op dat congres van de Milieudefensie. Sitskenberg, dank u wel. Fadien verhaal en een fijne dag verder.
2: Jemek, dank u wel.
1: Oké, dank u wel.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Even hielendal neert en ontsnappen onder drukte van de dij. Daar draait het deze week om. In Beetse Zweg, maar de Bloeiwieken en daarbij de Kalm Zweg Challenge. Drie inwenners die litten zelfs meten wat al dat ontspan maar haar een stress docht. Op de telefoon nou Evert Kronemeijer van de organisatie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Dan ben ik toch wel benieuwd hoe je bij dat thema komt binnen. Is er zo'n soort stress te hebben in mijn omkrieten?
5: Nou ja, wij zijn deel van de totale maatschappij waar het een drukke bedoeling is. Wij hebben in Beetse Zweig een grote mensen die druk aan het werk binnen of vrijwilligerswerk doen. Ik doe beide, dus ik heb een grote stress. Dus ik denk het is goed om eens wat te oefenen, mij ontspannen, leven in het hier en nu. En ik heb het voorbeeld van Tom Waas, die reisprogramma's maakt. En hij is een drukke man. En hij had, Twijelien had er aan een programma mee die hem werd er juist alle uitdagingen ongeveer op het gebied van ontspanning en ontstressen. En ik vond het wel nieuwsgierig om te zien. En ik dacht, dat maakt weer rekkers dwan.
4: Ja, het is zo'n bloeiwieke dat ja, toch geregeld even voorbij komt. Maar die test van hem, dat vind ik toch van nieuwsgierig. Want wat houdt het krijgt in?
5: Ja, nou ja, ik maak het ook nog ervaren, maar wij krijgen plakkers op het lief. En ze meten dan de hartslagfrequentie, bloeddruk, dat soort dingen. En daarmee kiezen ze dus meten hoe de stress is, hoe je weer bijkomt na een activiteit. We dragen die plakkers dag en nacht. Dus we meten alles. Dus op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van de Bloeiweken, dan zal de stress wel wat omhoog rennen. En ik hoop dat ik tijdens een activiteit van Kalm Zweg, dan ik daar even in de rust kom ik in.
4: Hopelijk, ik denk het is een prachtige deal voor je natuurlijk. Die plak ik eens op. En dan ja. In de wattenlijn worden. Dat is nou dat is ook echt wel.
5: Nou ja, een oerke in de wattenlijn worden 4 dagen lang. Dat is nooit verkeerd natuurlijk.
4: Nee. En wat doe je met de resultaten eigenlijk?
5: Ja, nou ja, nou ja, dan gaan wij in gesprek met Kees Wallis, sportpsycholoog. En dan zorgen wij waarom. Wij maken dagelijks activiteiten bijhouden in een app. En we zorgen dan na die 4 dagen bij hem waarom. We krijgen dan de uitslagen en we kunnen dan zien van, ik kan dan bijvoorbeeld zien op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van Kalm Zweg, dan giet de stress juist omhoog. Maar op het moment dat ik bij zijn activiteit bezig ben, dan giet de stressen wat omleeg en dan kan ik heerlijk ontspannen. Of als ik denk van, nou, dit rent net goed, dan rent de spanning alleen nog maar op natuurlijk. Ja.
4: En de oren inwenners dan, ga je direct wat om?
5: Ja, zeker. Nou ja, je kennis kennismaatje mij een activiteit bij je normaal gesproken wellicht nooit om mij de baan zoen, maar het is wel aardig om eens kennis te maatjen bij dingen als yoga, qigong, een meditatie rond Franciscus, een klankbad, dat soort zaken. Dat is toch wel nieuwsgierig, denk ik, om zo'n mij te doen.
4: Het klinkt inderdaad tieren nieuwsgierig, hè? Wat een mooie aanpak van de Bloeiweken, denk ik.
5: Ja, nou ja, zeker. We hebben dus alle jongen van Amon op Vreed, Sneun, Snijn, Menje en Tiesje van zo'n tot 18 activiteit bij de Tropische Kas. En helpt ze niet in de welkom om eens te ervaren wat ontspanning en leven in het hier en nu met je docht.
4: Nou, dat is een mooie tip. Tieren, dank. Evert Kronemeijer van de Bloeiweken daar in Beetse Zweg. En heel veel succes natuurlijk met die plakkers.
5: Dank u wel. Ja. En goeiedag.

0: wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De dokkemer Chloe Monsma maakt van haar aanstudeerproductie een persoonlijker en bijzonder project. Een documentaire die gaat op vrouwen met autisme. Chloe heeft zelfs autisme en vertelt mij vrouwen haar verhaal. De trailer werd op TikTok meer dan 80.000 keer bezien en de documentaire zelfs is intussen al goed 100 keer bezien. Chloe weet uit eigen ondervinding hoe ingrijpend autisme wezen kan en ik daarom mij dat onderwerp onderslag, vertelt ze.
4: Waarvoor ik dat gedaan heb, is eigenlijk dus voor de vrouwen met autisme, omdat ik erachter kwam na mijn eigen diagnose dat het beeld dat wij hebben van vrouwen met autisme nog vaak heel beperkt is. En daar wilde ik graag iets mee doen.
5: En je hebt het voor een schoolopdracht gedaan. Hoe is dat tot stand gekomen?
4: Klopt, ja. Ik had een afstudeeropdracht nodig. En eigenlijk wist ik al dat ik deze documentaire wilde maken sinds ik mijn eigen diagnose kreeg, dus op mijn 19e. Ik ben nu 22. Dus ja, het voelde gewoon als een roeping dat ik dit moest maken.
5: En hoe, je hebt 3 mensen in het documentaire gesproken. Hoe heb je die benaderd?
4: Ik heb een vragenlijst verstuurd via autismegroepen en daar hebben 190 mensen binnen een week op gereageerd. Echt bizar. En daar heb ik eigenlijk een aantal vrouwen uit benaderd voor de documentaire. En dat waren onder andere deze 3 vrouwen.
5: En je hebt zelf autisme. Wat betekent deze documentaire voor jou dan?
4: Echt heel veel. Het is zo bijzonder om op een bepaalde manier herkenning te krijgen. Ik dacht altijd dat ik de enige was in bepaalde dingen. Tot ik dus deze documentaire ging maken en de vragenlijst ging verspreiden, et cetera. En toen kwam ik er gewoon achter, er is eigenlijk veel meer waar ik mezelf in herken en dat ik niet de enige ben. En dat is echt heel erg bijzonder om te ervaren.
5: Hoe reageren de kijkers?
4: Ja, nou, dat is echt zo bijzonder. Alweer bijzonder. Het is gewoon, ik krijg zoveel reacties. Ik heb het op TikTok geplaatst, de trailer. En daar heb ik meer dan 300 reacties op gekregen. Het is nu inmiddels bijna 100.000 keer bekeken. Dus dat is super, super bizar. En die reageerden er gewoon echt heel enthousiast op. Dat ze heel veel herkenning erin vinden. En dat is eigenlijk ook het doel geweest van de documentaire.
5: Want je leest nu even de reacties. Wat zeggen ze allemaal precies?
4: Ja, het is zo enorm bijzonder wat ze zeggen. Dat mensen met tranen in hun ogen zaten te kijken naar de documentaire. En dat de vrouwen echt verwoorden wat voor struggles ze meemaken. En het is echt heel bijzonder wat het teweeg brengt.
5: En wat doet dat dan met jou?
4: Heel veel. Want dat is natuurlijk ook waar ik de documentaire voor gemaakt heb. Ik wilde iets creëren waar vrouwen herkenning in konden vinden. En waar zij gewoon naar konden kijken en bij zichzelf konden nadenken van, oh weet je, ik ben niet de enige. Het is niet erg dat ik dit heb.
5: Is die documentaire dan jou ook dingen meegebracht, zeg maar? Heeft het jou dingen geleerd?
4: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Autisme is ook heel mooi en het is jammer dat we vaak denken of vaak zien dat alsof het een nadeel is, alsof je buiten de groep valt. Maar eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt. Want je bent super detailgericht en je bent creatief. En dat soort dingetjes, dat vergeten we vaak als we het hebben over autisme. Want we vaak alleen maar de nadelen en de slechte dingen ervan zien. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we het hierover blijven hebben. Over wat er ook aan autisme is. En hoe breed het spectrum ook is.
3: Een bijdrage we dat van Jurgen van Kammen van RTV NOF.
1: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het Alvoeren.
1: De dag is voorbij.
6: Het Visbeseum in Ljouwert helpt deze eerst een bijzonder stik naar Ljouwert. Een zeldzaam zilveren beeldje van de Germaanse god Odin. Wodan, wie er ook al niet. Het beeldje dat is nou nog te zien in Denemarken, is daar ik nog. En gilt internationaal als een belangrijk voorbeeld van de middeleeuwse kunst. Op de telefoon is Diana Spiekhout van het Visbeseum, conservator der. Goedemiddag.
7: Goedenavond.
6: Ja, goedenavond mag ook. Hey, hoe bijzonder is het dat Greg dit beeld nou naar jou daar komt, naar het Visbeseum?
7: Nou, het is ontzettend bijzonder, want u moet u voorstellen dat dit beeldje in Denemarken een soort van nachtwacht voor de Deense bevolking is. Dus dat wij dit mogen lenen, dat is gewoon uitzonderlijk. Het is ook voor de eerste keer in Nederland.
6: Oké. Okay. En wat sjoggen over dat beeldje sjoggen?
7: Nou ja, we zien een figuur op een troon zitten. En er zitten twee vogels aan weerszijden. En dat motief, dat is een beeldtaal die we eigenlijk in de vroege middeleeuwen rondom de Noordzee terugzien. En veel onderzoekers denken dat we daarin de oppergod mogen zien. Die, we kennen meestal onder de naam Odin. Met zijn twee raven Hugin en Munin. Die voor hem de wereld rondvliegen om informatie op te halen. En hier zouden we Woden hebben genoemd. Maar wij willen natuurlijk heel graag in het museum die beeldtaal laten zien. En ook dat het dus gedeeld werd in een groter gebied. We hebben zelf ook voorwerpen waarin je dit dus kunt terugzien. Ja, en dit beeldje gaf dat zo duidelijk weer dat we dus contact gezocht hebben met Denemarken. En die waren ook super enthousiast en wilden het ons lenen.
6: Dus we vinden al lang beter net het Drents Museum wie je dat bellen.
7: Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk dat ze het vooral heel mooi vinden dat dit beeldje ook naar een andere plek toe gaat. En dat wij ook laten zien hoe bijzonder dit toch eigenlijk is. En het is natuurlijk ook een heel mooi, verfijnd beeldje waar je toch heel goed die details ook allemaal kan zien.
6: En het beeld zal een centraal onderdeel wijzen van de tentoonstelling Oerkening Redbaat.
7: Jazeker, wij gaan vanaf 5 september dit najaar een hele grote tentoonstelling maken over de koning Redbat, de grootste Friese koning ooit, durf ik nu al wel te zeggen. En dat kan ik zeggen omdat we in samenwerking met allerlei partners, onder andere ook het wetenschappelijk onderzoek onder leiding van de Friese Academie van Han Nijdam, zijn wij bezig geweest om eens goed te kijken wat weten we nu allemaal over die tijd en wat weten wij eigenlijk over Redbat. En daar komen wij toch op best wel een ander beeld uit dan dat je vaak nu leest in de bekende boeken. En dat gaan wij dit najaar presenteren met allerlei prachtige voorwerpen, waaronder dit internationale topstuk.
6: Oké, in welk opzicht maakt u beeld van koning Redbat verorren worden?
7: Nou, er zijn verschillende visies over Redbat. En de visie die je vaak leest in populaire literatuur is dat het een soort van koninkje was die een beetje in de omgeving van Holland in Utrecht zat. Maar Han en ik denken dat dat niet het geval was. Wij denken dat het een hele grote koning was die samenwerkte met de verschillende Friese landen en daardoor ook een heel groot leger bij elkaar kon krijgen en gewoon een serieuze speler was in de machtspolitiek van die tijd. En dat het dus ook een behoorlijk groot koninkrijk Frisia was, wat zich misschien wel uitstrekte langs het hele Nederlandse kustgebied tot aan, mogelijk zelfs de Deense grens. En ook nog eens een keer een stuk rondom Utrecht en Rhenen erbij, als we dan op het hoogtepunt zitten. Dus die kant gaan we op met het wetenschappelijk onderzoek wat we nu aan het afronden zijn.
6: Dus het beeld van Redbat, dat lijkt maar wat een griemer wie wat bijstelt worden. Wie echt een opperkoning?
7: Ja, wij denken dat het een overkoning is die verschillende leiders onder zich had, waar hij trouwens niet als absoluut machthebber tegenover stond. Hij moest steeds een beetje diplomatiek manoeuvreren met die andere leiders. En op die manier, daar ontleedde hij eigenlijk zijn macht aan.
6: Ja, hey, even waarom naar Odin, naar Wodan, nodig in Denemarken en Aasen, dus de Sen op die tentoonstelling, in die tentoonstelling over koning Redbat. Daar is hem om mijn nek hing in, hè?
7: Ja, dat klopt. Dat zou mijn collega wel stiekem verteld hebben. Ik heb natuurlijk als goed conservator moest je je bruiklenen ook uitdragen. In dit geval letterlijk. Dus ik dacht, ik vind het heel erg leuk om een replica ervan te hebben. Dus ik heb ik heb natuurlijk een leuk replicaatje besteld. En die hangt dus inderdaad om mijn nek. En nog extra leuk, mochten er meer mensen zijn die zich daartoe geroepen voelen, er komen ook kleine odertjes in de museumwinkel.
6: Oké. Kreksas, Diana Spiekhout, omrinnen, mijn Odin, om mijn nek, maar niet waar, raven der omhinnen dus.
7: Ja, precies.
6: Hey, september, dan gaat die tentoonstelling over Redbat van start. En ben je me goed verzekerd? Ik zwaar, dat krijg natuurlijk een beetje uit de grap, het Drents Museum. Maar het uitlienen van culturele topstikken, ja, dat zult toch mijn enige schroom nation worden.
7: Natuurlijk zijn wij een professioneel museum en wij nemen al dat soort facetten mee in oogschouw.
6: Ja, maar ja, de beveiliging moest al opgekrikt worden natuurlijk, zo jaren we vriendenweek.
7: De wereld is wel veranderd sinds Drenthe.
6: Precies, ja. Dus er komen extra camera's en extra slotten op het waren van het Frismuseum.
7: Ja, dat mag ik natuurlijk niet vertellen.
6: Nee, dat zou je natuurlijk al van, dat mag ik niks over vertellen, maar het zal wel het geval wezen. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
7: Dat denk ik wel, ja.
6: Jan Spiekhout, conservator bij het Fries Museum. Dank u wel voor die verhaal en een mooie dag verder.
7: Hetzelfde.
6: Oké, hoi Jen.
1: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
0: Dit is de dij voorbij.
3: De KNRM is uiteenzet met de landelijke campagne Be Traceable. Daarmee wil de reddingsmaatschappij voorkomen dat reddingsboten oneindig uitvaren matten voor verlende surf- en kitesurfmateriaal. Alle jaren worden meerdere ziekakjes starten nadat een verlitten boord of kite voen wordt. En vaak blijkt de eigenaar dan al lang veilig om de wal te wijzen. Op de telefoon Gerrit Elgersma van de KNRM in Hilpen. Een goeie middag.
8: Ja, goeie middag, Jacob.
3: Ja, hoe vaak meis je dit mee?
8: Nou, we maken toch wel regelmatig mooi dat we op zich in naar meisken om dat de spullen nog op die formaat druwen. En de meisken die staan inderdaad al op de kant. En ja, als het bad inderdaad mooi een B-traceable steker merkt is, dan stiet het telefoonnummer op. En dan kunnen de meisken beter beromvinden.
3: Ja, dat is eigenlijk een heel simpele en logische oplossing. Maar dat gebeurt dus net altijd.
8: Nou, net altijd, nee. Meestal net nog.
3: Meestal net.
8: Nee, dat is nog weinig en dat is vooral mooi. Duitse buren. Ja, die krijgen dat net helemaal mooi. Ze gaan maar aflanden gewoon beter op. Ja, dan niet nog alles fout. En dan de meesten die weer al wel een zielbolletje eruit halen of ze zwemmen naar de kant. En dan, het spul dat eruit verder.
3: Ja, en hoe is dat voor je? Want ik heb me in denken, je zou een surfboard doen. Je bent net wist of de persoon in het water leidt of net. Dus je verzwaren, je steekt de tijd en energie in en dan blijkt het niks te wijzen. Hoe voelt dat voor je?
8: Ja goed, het is op het moment dat er inderdaad die eerste melding is, en er is in een server een probleem vermist. Ja, het eerste is, denk je dan, dat je moet water halen, maar dat er hier of dat doet. En nou ja, je dan een zitje om iemand die lang en breed aan de koffie zit, dat doet inderdaad wel wat mooier. En dan draai je op jou een keer, dan denk je van nou, we hoeven het zo hard, want het zal toch wel een valse melding wezen.
3: Ja, dat zou ik recht zijn dat het net een valse melding is.
8: Ja, juist. Dus we beginnen er wel weer uit, maar op een gegeven moment, dat wel wat mooier even. Dat moment.
3: Ja, snap ik. Er is nou een campagne dus, Be Traceable. Wat hoop je dat die campagne opsmiet?
8: Nou, dat een soort mensen toch hun spul merken, met telefoonnummers, met de steker, of het merkje. Dus dat ze beter zichtbaar zijn van wie het spul is.
3: Ja, de surfers en kiters die nou goed opletten, die weten ze dat mat. Zullen jullie nog horen ding dan om de campagne onder de aandacht te brengen?
8: Ja, nou, ik begin oorlijke waarom heen we bijvoorbeeld de melding van Fanke van dat we hier op staan, maar die stingen bekend bij Karn, dat weet ik noord-oosten, aflandig. Famke weer overom zwom, maar hij kijkt droogbollet is maar op. En er was net iemand in de buurt, dus ik wou bellen, trof een bekende van hij de broed daar spullen maar op. Dus dan heb ik het allemaal heen gestuurd van nou Helly, dat denk dan maar op. Want vertelde dat het droogend bloed en er is in schimmer een binnenvaartschip of zo die shirt wat droogen en die meldt hem van hij je droog dan kijkt zonder dat er iemand op aard zit. Nou ja, dan kunnen wij de vooruit en ziek je. De loze melding, zeg maar.
3: Ja, ja. En het is eigenlijk een beetje wat je kijkt om je houden. De aandacht verslaat ik, want je heel vaak uitvaren maakt zonder dat er wat aan de hand is.
8: Ja, nou goed. We proberen de kop erbij te houden natuurlijk. Maar inderdaad, dan, als het PGA ook wel heeft, dan denk ik het blijft ik wel. Dus je bedoelt al 100% vrijwillig. Iedereen die let je werk vallen en die vlucht naar de reddingboot aan om eruit. Maar inderdaad, dat we te vaak hebben, dat is net wenselijk, want dat kost het en tijd van huis, maar ik heb zo het geld, de boten vaar ik net van niks.
3: Nee, vanzelfs net. Nou, laten we hopen dat de campagne wat opsmiet. Ik dank je wel voor de uitnodiging.
8: Prima, dank je wel.
3: Gerrit Elgersma weer dat van de KNRM in Hilpen.
1: Alles wat je thuis mist hebben, Joost, dus kunt zien en alven.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Komt-ie.
4: Nijsmakers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
5: Dat is het idee.
4: Maar wie makers bij Omroep Friesland, zorg ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Aroene Wieke.
5: Steent meer op, kom op man.
4: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
5: Oké, okay, nou let het dan maar ergens ook in.
4: Janko komt maar zien lifehack.
6: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
4: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
7: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
4: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
7: Maar ik blik dat ik net enige ben.
4: Nijsmakers. Els Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Elf uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Maar vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt. Maar volgens staatssecretaris De Bat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is per direct opgestapt naar aanleiding van de onthulling over oud-directeur Donald Pols. Dinsdag werd duidelijk dat hij in zijn studententijd actief was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist dat al sinds 2015. Medewerkers en directie waren niet op de hoogte. Pols had maandag zijn eerste werkdag bij staalfabrikant Tata Steel. Een dag later werd hij ontslagen toen zijn verleden aan het licht kwam. Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat. Daarbij worden bezoekers aan de buitengrens van de EU gecontroleerd. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht meer buien. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Vier Republikeinen uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemden voor een resolutie om de oorlog met Iran te stoppen. Ze zijn aandachttrekkers, schreef president Trump vandaag over hen in hoofdletters. Hij is boos op ze. Terwijl hij voor de zoveelste keer zegt dicht bij vrede met Iran te zijn en de oorlog te stoppen. Maar daar trekt hij zelf natuurlijk geen aandacht meer mee. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wilma Borgman straks vanuit Den Haag over het reilen en zeilen van het minderheidskabinet. Ingmar Heitse herdenkt via haar gedichten Lieke Marsman. En we gaan naar Moerdijk, waar bewoners nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. De staatssecretaris kwam vanavond langs en die heeft nog even wat meer tijd nodig om te beslissen of het dorp wel of niet verdwijnt. Leopold Witte is ook te gast. Hij speelt in de serie Etty over Etty Hillesum, de jonge schrijfster die vrijwillig naar kamp Westerbork ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dit weekend is de serie in Nederland te zien. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 4 juni.
2: Mensen die hun partner drogeren en verkrachten, dat gebeurt veel vaker dan gedacht. De Nederlandse politie kreeg daarover een tip van hun collega's uit Groot-Brittannië en Duitsland.
4: Daar zagen ze dat in besloten social media groepen misbruik werd gemaakt van vrouwen.
2: Die beelden wisselden ze ook met elkaar uit.
4: En ze spraken met elkaar over op welke manier dit het beste kon doen.
2: En ook?
4: Dat er verzoeken worden gedaan, mijn vrouw is nu bedwelmd, wie kan er langskomen?
2: Ook bij het Centrum Seksueel Geweld keken ze hiervan op.
5: Op het spectrum van seksueel misbruik is dit wel absoluut een dieptepunt in de Nederlandse samenleving. Maar ik heb ook wel in 30 jaar dit werk doen geleerd dat alles mogelijk is.
2: En die social media groepen bestonden uit heel wat mensen.
4: Dat verschilde van 100 tot misschien wel 1000 mensen die daar lid van waren. En onder andere ook Nederlandse mensen.
2: In Nederland zijn 4 verdachten gearresteerd. 1 daarvan zit nog vast.
4: Dat bleek verspreid te zijn over heel Nederland. En heeft coördinatie opgezeten dat we op gelijk moment alle woningen zijn binnengestapt die genoemd zijn in ons onderzoek.
2: Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren.
6: Ik merk aan mezelf dat de strijd voor alles wat kwetsbaar is, dat dat zoveel vraagt, dat ik eerlijk moet zijn en dat ik dat mezelf als partijleider niet meer zie doen.
2: Ze draagt het stokje over aan Christine Teunissen.
7: Christine is een geweldig Kamerlid dat die energie heeft om echt de kar te trekken.
2: Onder Ouwehand is de koers van de partij verbreed. Daar kreeg ze ook kritiek op. En toch gaat Teunissen op die voet verder.
8: Dan is de Partij voor de Dieren natuurlijk de partij die opkomt voor het meest kwetsbare. Ook als het mensen zijn, dat zal ik ook voortzetten, alleen de persoon verandert.
2: Het was schrikken voor inwoners van Glanerbrug bij Enschede.
9: Een directe valwind vanuit het niets.
2: Met veel schade.
10: Ons dak ligt eraf, gedeeltelijk. Bomen zijn helemaal weggewaaid hier, auto's zijn beschadigd. Geen letsels of zo. Ja, de ravage is enorm.
2: Deze vrouw dacht meteen aan haar dieren, want er was een boom gevallen op het konijnenhok.
11: Zag ik de konijnen lopen. Ik heb meteen 112 gebeld, want ik was echt bang. Ik mocht ze ook niet redden hieronder. Ze brandweer is gekomen en die heeft ze gelukkig kunnen redden.
2: En een recordbedrag dit jaar voor Alpe d'Huez. Er is 25 miljoen euro opgehaald. Het evenement werd 20 jaar geleden bedacht.
12: Het verschil met 20 jaar geleden is echt heel groot. We waren toen met 66 deelnemers en nu meer dan 5000. En heel veel supporters.
2: Het is allemaal veel massaler dus, maar het idee blijft wel hetzelfde. De berg bedwingen, geld ophalen voor KWF en je verhaal delen.
13: Ik wilde het heel graag doen voor mijn dochter die er niet meer is. Die vandaag jarig zou zijn.
14: We zijn de afgelopen 2-3 jaar beide onze vaders verloren.
15: Ik heb ook kunnen profiteren van een aantal mooie behandelingen. Waarvan in ieder geval 1 volledig gefinancierd is door de Alpi6 KWF.
16: En hoe zwaar is dit? Zwaarder dan gewoon fietsen.
17: Ik zag het vorig jaar in het jeugdjournaal en ik dacht, ik wil ook mee fietsen. Ik ken niemand met kanker, maar ik vond het gewoon belangrijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
18: En je houdt dan ook van fietsen, denk ik?
17: Nou, dat niet per se.
2: En dan de krant van morgen, Michiel van der Velden.
19: Voor tienduizenden asielzoekers dreigt een lange wachttijd in een AZC, schrijft Trouw. Asielzoekers die nu al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog jaren wachten voor ze weten of ze hier mogen blijven. Met de ingang van het Europese Migratiepact volgende week...

0: Een buurtbewoner omschrijft het gezin van een verdachte uit Horst aan de Maas als een modelfamilie. Ik kan me er niks bij voorstellen, zegt hij.
1: Ook in Sint-Willebrord werd iemand aangehouden. De schok in het Brabantse dorp is groot. Maar buren hadden wel geruchten gehoord. Een buurvrouw vertelt hoe ze vorige week een raar gesprek opving over filmpjes die rondgingen. En er waren zelfs verhalen dat ze voor €500 van alles konden doen met een vrouw.
0: Bijna alle kranten besteden aandacht aan de omstreden concerten van Kanye West. De Telegraaf schrijft dat de Amerikaanse rapper in Turkije deze week het allergrootste stadionconcert uit de geschiedenis gaf. En het Parool vraagt zich af wie de mens achter die artiest is. Is het die overtuigde antisemiet of toch meer een patiënt die niet alles op een rijtje heeft?
1: De Volkskrant kijkt meer naar de gevolgen op de lange termijn. Kunnen we personen die we massaal hebben gecanceld ook weer ontcancelen?
0: Jazeker, zeggen experts. Michael Jackson wordt weer veel beluisterd, zeker nu er een film over hem is verschenen. En ook rapper Lil Kleine is terug van weg geweest. Vooral jongeren lijken heel vergevingsgezind. Ze lijken alle schandalen op sociale media sneller normaal te vinden.
1: De Volkskrant was bij een nieuw evenement in Den Haag, waar buurtbewoners gezellig samen hun cloud opschonen. Onder het genot van bier, thee, brownies verwijt iedereen ongelezen mailtjes en foto's die toch nooit bekeken worden. En zo weet een deelnemer 8000 mailtjes te verwijderen in 1,5 uur tijd. En het doel is data besparen.
0: Een expert in duurzame digitalisering zegt dat we allemaal lijden aan data-obesitas. Data hoopt zich op zonder dat het ooit verdwijnt. Wie snel een fotootje maakt van de plaats van je fiets in een fietsenstalling heeft niet altijd door dat die foto misschien wel 50 jaar in een cloud bewaard wordt. De gezamenlijke conclusie van de deelnemers: wat bewaar je toch eigenlijk veel zooi?
2: Deze onderwerpen uitgebreid.

Jamie Little, Another Day. Het leek gisteren zowaar een eerste succes voor het minderheidskabinet. De deal met GroenLinks-PvdA, die de begroting van minister Sjoerdsma van ontwikkelingssamenwerking zou redden. Een voorbeeld van hoe het kan werken met het minderheidskabinet, zei Sjoerdsma zelf. Nou, doet dat voorbeeld volgen.

0: Bijvoorbeeld bij de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Over beide kwesties ging het vandaag in de Tweede Kamer. Genoeg te vragen dus aan Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Lucella, goedenavond.
0: Allereerst, hoe ziet die, ja, laten we zeggen het akkoord, hè, de deal is meer van Trump. Het akkoord
1: nou, ook van Sjoerdsma wel.
0: Ja, ook van Sjoerdsma, die maakt ook deals.
1: Jazeker. Ja.
0: Nou, hoe zit die in elkaar?
1: Ja, Sjoerdsma zat in, die had ook zo'n deal nodig, want die zat in een precaire situatie. Die had nota bene door zijn eigen onhandige optreden de steun voor zijn begroting op het spel gezet. En de enige manier om die steun alsnog binnen te halen was met nu meer geld. Nou, voor meer geld moest hij natuurlijk naar minister Heijnen van Financiën, en die voelde er helemaal niks voor, want zijn partij, de VVD, die wil juist miljarden bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Probleem dus. Nou, probleem opgelost met een boekhoudkundige truc. Toen kwam dat geld er alsnog. En met dat geld kwam ook de steun van GroenLinks-PvdA er alsnog. Was minister Sjoerdsma en D66 gered? Ja, dat soort deeltjes en afspraken, die gebeuren natuurlijk wel vaker in Den Haag. Maar wat heel opvallend was, deze deal lag meteen op straat.
0: En inmiddels weten we ook dat D66 daarvoor iets terug moest doen.
1: Ja, dat gebeurt ook wel vaker, maar ook dat lag meteen op straat. Dus we hadden de eerste deal over de begroting en een tweede deal, geheime deal, over de tegenprestatie richting de VVD, zodat de VVD dat geld voor ontwikkelingssamenwerking zou slikken. Die deal, die tweede afspraak, die gaat over een heel ander wetsvoorstel van VVD-minister Van Wil over verheerlijking van terrorisme. D66 ziet dat voorstel helemaal niet zitten, maar heeft nu moeten accepteren dat Van Wil er wel mee verder mag. Een soort van, ik wil jouw minister redden als jij ook de mijne redt. En daar werd ook weer meteen de krant over gebeld.
0: Ah, en een voorbeeld van hoe het moet, zei ik net al, hè, zei minister Sjoerdsma, ja, met zo'n minderheidskabinet, om met oppositiepartijen om te gaan. Is dit voorbeeld voor herhaling vatbaar?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet meteen, want de hele oppositie wist van niks. Ja, wel van afspraak nummer 1 natuurlijk, want daar was een net briefje over naar de Kamer gestuurd, maar niet van dat geheime inlegvel. Dus in het debat van vanmiddag kreeg Sjoerdsma van onder andere Don Seder van de ChristenUnie de vraag: was de minister, was Sjoerdsma erbij betrokken? Dit was zijn antwoord.
2: Voorzitter, vandaag hebt u een brief ontvangen met alle afspraken die wij met Pro hebben gemaakt over deze begroting. En dat zijn alle afspraken. Het wetsvoorstel, wat u noemt, maakt daar geen onderdeel van.
3: De heer Seder, ik heb het gevoel dat binnen de coalitie de persvoorlichters een continue strijd voeren via de kranten. En ik zou graag iets van transparantie daarin willen hebben, omdat ik niet weer overvallen wil worden als er straks weer een Telegraaf-artikel ontstaat, omdat de VVD-persvoorlichter weer even een app gestuurd heeft, bij wijze van. Kunt u aangeven of er deals zijn gemaakt in de afgelopen dagen, niet alleen ten aanzien van deze begroting, maar daaromheen, om ervoor te zorgen dat deze beweging binnen de coalitie mogelijk was? De minister.
2: Ja, voorzitter. De deal die wij vandaag bespreken is de deal zoals het kabinet die in een brief heeft vervat. Dat is de deal die er is. En ja, over dit wetsvoorstel, het enige wat ik daarvan weet is dat het wetsvoorstel, het advies van de Raad van State, nu bij JNV ligt. En dat zal worden verwerkt en dan zal het ook weer worden besproken in de Kamer. Ik kan het niet breder maken dan dit.
3: Ja, voorzitter. Het is overduidelijk dat D66 al heeft aangegeven dit wetsvoorstel niet te pruimen. Als ik over een paar maanden zie bij de stemming dat D66 de handen opsteekt, dan ga ik terugdenken aan dit moment en dan heb ik het vermoeden dat de minister mij onvolledige informatie heeft gegeven. Want ik denk niet dat inhoudelijk de fractie in de komende maanden opeens een ander standpunt heeft ingenomen, anders dan dat er een afspraak ligt.
2: De deal met Pro ziet op deze begroting, ziet op het geld wat we naar voren hebben gehaald uit 2031, uit 28 en 29, wat in 2026 gaat worden besteed. En voor het andere, ja, die wet die maakt geen onderdeel hiervan uit.
1: Nee, die maakt inderdaad geen onderdeel hiervan uit van de deal met Pro. Nou, dat klopt, want daar waren ze ook verbaasd. Maar het was kennelijk wel een onderdeel van de deal die dus binnen de coalitie nodig was.
0: En dan gaat dit nog over een relatief kleine begroting, maar er liggen ook wel veel grotere bedragen op tafel, namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid van uiteindelijk ruim 6,5 miljard.
1: Ja, zeker.
0: Daar debatteerde de Tweede Kamer vandaag ook over. Is daar al een meerderheid voor in zicht?
1: Nou, nee. En dat terwijl een deel van die plannen al van tafel is. Dat deel dat over de AOW-plannen gaat. Maar hoe zit het met dat geld? Nou, zelfs binnen de coalitie klinken ze daar verschillend over. Dat gebeurde dit weekend in de praatprogramma's op tv. VVD-kopstukken zeiden dat bedrag moet hoe dan ook op tafel komen. En een D66-kopstuk zei, nou, dat zien we nog wel. We gaan het eerst maar eens over de inhoud hebben. En precies die verschillen hoorden we vanmiddag ook in het debat. Eerst maar eens VVD-Kamerlid Michon.
4: Wie de verzorgingsstaat wil behouden, moet deze durven te hervormen. Wie de verzorgingsstaat wil behouden voor een volgende generatie, moet zorgen dat die betaalbaar blijft. En wat mijn fractie betreft staan de financiële afspraken uit het regeerakkoord overeind.
1: Ja, de financiële afspraken staan overeind. Ze zeiden nog bij dat het heel spijtig en teleurstellend is dat de bonden willen staken. Nou, daarna kwamen CDA en D66 en die klonken anders. Eerst maar eens het Nijenhuis van D66.
5: Wat we natuurlijk ook als coalitie, als samenwerkingskabinet hebben afgesproken hier met elkaar, is een duidelijk regeerakkoord met heldere keuzes hoe wij het voor ons zien, maar ook met de wil om eruit te komen. En dat vraagt een open gesprek zonder taboes.
6: Ik vind dat we eerst over de inhoud moeten gaan praten met elkaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daarna gaan we financieel kijken. Dus die tabel, die leggen we even opzij. We gaan eerst vanuit de inhoud praten. En ik denk dat ook de enige manier is, eerlijkheidshalve, om sociale partners aan tafel te krijgen.
1: Ja, en dat was dan Kamerlid van Ark van het CDA. En die hebben het helemaal niet over afspraken die overheid moeten blijven. Die hebben het over dat de tabelletjes maar even van tafel moeten. Dat er eerst maar eens moet worden geprobeerd om iedereen weer aan tafel te krijgen.
0: Het is een best een verwarrende toestand, als je het mij vraagt. Politiek gezien, hè? En degene die dit allemaal bij elkaar moet brengen is natuurlijk premier Jette. Hoe ziet hij dat voor zich?
1: Ja, het lastige is natuurlijk dat om afspraken te kunnen maken met de oppositiepartij het toch wel heel handig zou zijn als ze in de coalitie als eerste het met elkaar eens zijn. En wat Jette probeert te doen, ja, die kiest toch voorzichtig voor de variant van D66 en het CDA. Die zegt eerst maar eens praten, dan gaan we weer verder kijken. Misschien moet die begroting wel worden aangepast. Dus die hanteert niet de lijn van de VVD. En over de verschillen in de coalitie zegt hij, ach, die horen gewoon bij.
7: Wij hebben als coalitie en kabinet een financieel kader met elkaar afgesproken en een financiële tabel in het coalitieakkoord. Zodra er aangepaste afspraken kunnen worden gemaakt over een breed sociaal akkoord, zullen wij bezien of dat we de begroting daarop moeten aanpassen. Zit er af en toe een klankkleurverschil tussen de drie coalitiefracties? Ja. Is dat erg? Nou, vind ik zelf niet, want ze gaan niet fuseren. Ze staan ook alle drie, denk ik, vrij om duidelijk te maken wat hun inzet is voor de inhoudelijke gesprekken, dan wel waar je uiteindelijk de financiële rekening van betaalt. Dat houdt ons ook allemaal scherp. Wij zullen vanuit het kabinet de komende weken dus met concrete nieuwe voorstellen komen om daarmee werkgevers en werknemers weer aan tafel te krijgen. Ik had ook niet verwacht, eerlijk gezegd, dat we met één katshuisoverleg elkaar meteen huilend in de armen zouden vallen en er geen aanvullende acties dan wel onderhandelingen nodig zouden zijn.
1: Nou, die zijn zeker nodig, die onderhandelingen. En dan allereerst in binnen zijn eigen coalitie om daar eerst maar eens een deal te sluiten, want die is er nog lang niet. En dat is toch wel de conclusie van vandaag, Lucella.
0: Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Er kwamen veel reacties vandaag op het overlijden van dichter en schrijver Lieke Marsman. Ze was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Premier Jette, we hoorden hem net, hij schreef ook een reactie, namelijk dat Marsman grote vragen dichtbij wist te brengen en veel mensen wist te raken. Nederland verliest een bijzondere stem, zo stelt hij. Onze huisdichter Ingmar Heitz is hier. Welkom, Ingmar.
8: Goedenavond.
0: Een bijzondere stem. Ervaar jij de stem van Marsman ook zo?
8: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, zeker.
0: Wat vind jij het bijzondere aan haar stem?
8: Het bijzondere aan haar dichterlijke stem, want daar heb ik toch het meeste van meegekregen. Het is heel hartstochtelijk. Het is heel nadenkend, filosofisch. En het is heel bereikbaar. Het is helemaal geen poëzie die moeilijk doet. Niet dat het makkelijke poëzie is, maar het is wel makkelijk leesbaar.
0: En wanneer leerde jij haar werk kennen?
8: Ik stel het met een aantal juryleden, onder wie Edward van de Vendel in zo'n veel te klein hokje voor de jurering van Doe maar dicht maar. Dat is een dichtwedstrijd voor scholieren. En we hielden allemaal eigenlijk tegelijk ongeveer toen we bij haar nummer aankwamen. Dus van deze Lieke Marsman, heb je dit gelezen? Dit is echt fantastisch. Het was eigenlijk het gevoel. Ze,
0: en hoe oud was zij toen?
8: Ik denk dat ze toen 17 was. Ze heeft een aantal keren meegedaan. Maar eigenlijk toen ik dat voor de eerst las, dacht ik van, het is niet zozeer dat zij Doe maar dicht maar won, maar eigenlijk wonnen wij haar. Dat gevoel had ik erbij. Het viel zo op.
0: En toen, ze heeft wel een keer gewonnen, hè? Toen ze 14 was, volgens mij. Heb jij dat gedicht nog?
8: Ja, ik zal de eerste 10 regels doen. De lucht had ik toch al gezien. Sinds mijn vroege kinderjaren leef ik in een surrealistisch schilderij. Ik ga op hoge poten door vijvers, bespring paarden zonder hoofden in zalen die geen ramen hebben. Men zegt, kijk toch naar buiten, de vogels, de bloemen en weet ik veel wat meer. Ik kijk liever naar binnen. Nou, dat gaat ze nog een tijd door, maar voor een kind van 14 is dat natuurlijk waanzinnig. Ja.
0: En ze debuteerde dus vroeg, hè? Stond dat in de sterren?
8: Ja, dat denk ik wel. Dat kon je toch wel aanzien komen. Volgens mij had ze niet zo heel lang daarvoor wat gedichten. Ik denk naar tirade gestuurd, een literair tijdschrift. En ja, het was, werd wel meteen ook wel erkend. Iedereen die dat las, ja, je moet ook op blind zijn om dat niet te zien.
0: Nee. En je hebt nog een gedicht ook van haar, hè, Rome?
8: Uit dat debuut, toen was ze denk ik een jaar of 20. Wat ik mezelf graag voorhoud, heet dat Rome. Net als Rome ben ik gebouwd op 7 heuvels. Het hoofd, de ziel, de buik, de handen, de vuisten, de vagina, de ogen. Ik zoek iets op over doorgewinterde triomfbogen en Marcus Aurelius, keizer, filosoof. Net als in Rome bestaat mijn hart uit een grote kathedraal vol verhalende ramen. Ik zeg, bedankt voor de bloemen, maar mijn taal is een dode. En iedere dag graaft men iets op in mij, al blijf ik niet in mijn verleden hangen. Ik word niet achtervolgd door herinneringen. Ik word achtervolgd door het tegenovergestelde van herinneringen. Dat is alles wat ik vergeten ben. Of de toekomst.
0: En ze leefde al lange... Dit is uit haar debuut, hè?
8: Ja.
0: En ze leefde al lange tijd met de wetenschap dat ze ongeneeslijk ziek was. Is de dood altijd een rode draad in haar werk gebleken?
8: Nou, ik heb een beetje terug zitten lezen vandaag. En ik moet toch concluderen, ja, niet erger dan bij veel andere dichters. Per se. Het is niet dat ze dan, ja, dat ze haar hele korte leven alleen maar daarmee bezig is geweest.
0: Nee. Ze werd ook dichter des Vaderlands. Dat was in 2021. Hoe heeft ze die rol ingevuld?
8: Wat mij betreft, precies zoals je dat moet doen. Ze is heel erg zichtbaar geweest, heel aanwezig. Hij heeft een aantal prachtige gedichten afgeleverd. Nou ja, dat is het minste wat je doen kan natuurlijk. Maar ze was ook heel zichtbaar en hoorbaar. Wat ik geweldig vond was dat ze eigenlijk, want ja, ze wist dat ze ziek was. Het was alleen al een waagstuk natuurlijk om zoiets te accepteren, zeg maar. Daar wou ik heel veel mensen om heen zeggen van, ga je dat wel volmaken, lukt het wel. Maar een enorme wilskracht hoort ook bij haar. En een zeer sterke stem, maatschappijkritisch. Laten we maar eens eens zijn met Jetten in dit opzicht. Het is inderdaad, ze liet van zich horen. En dat heeft ze geweldig gedaan, vind ik.
0: Heb je een gedicht uit die periode?
8: Jazeker.
0: Er ligt hier een hele stapel, dus je gaat lekker even
8: moeilijk
0: bladeren.
8: Maar ik heb hem hier.
0: Je hebt er één, ja.
8: Ik vond het zo mooi dat ze toen ze begon als dichter des Vaderlands en zei van, ik zal de stem van het dorre hout zijn. En ze schreef dit. Ter gelegenheid van poëzie. Er was niemand jarig. Er was niemand dood. Het gedicht zelf was de reden. Als we zeggen, de mensen lezen geen poëzie meer, wat bedoelen we? We bedoelen dat ze niet langer voelen. Allemaal cursussen om iets te worden, maar niemand doorvoelt wat hij is. Aan het eind van een gedicht ben je niet langer verloren. De stekels van schaamte trekken zich terug. Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen, als het afstellen van een autoradio op een landweg, ruis van onbekende stemmen in een lied dat vaag bekend voorkomt. Dan een beller, lang na middernacht. Ik zou het lied graag nog eens horen.
0: En zij was al ziek, hè, toen, zoals je al zei. In 2017 werd kraakbeenkanker vastgesteld. verteld. Dat speelde ook een grote rol in haar werk. Haar arm en schouder moesten uiteindelijk geamputeerd worden, omdat bestralen niet werkte. Hoe kwam dat terug in haar werk?
8: Nou, ze heeft een prachtig boek. Dat is van vorig jaar nog. Op een andere planeet kunnen ze me redden. En dat is eigenlijk een fantastische beschouwing, essayistisch, filosofisch werk, waar ook af en toe wat bladzijden in staan die je wel als een gedicht zou kunnen zien. Dit is een soort dagboeknotitie, lijkt het, van 21 juli 2021. Het is voorbij voor je er ergen hebt. Zijn er schrijvers die zonder melancholie kunnen? Goede schrijvers, bedoel ik. Schrijvers zonder woede. Goede schrijvers, bedoel ik.
0: Ja. En wat spreekt jou daar zo in aan?
8: Het is zo loepzuiver en haarscherp. En er staat alleen wat er moet staan. Het is gewoon poëzie zoals het moet zijn.
0: En dan komen we aan bij haar laatste bundel. De Dichter en de Duivel. Die komt dinsdag uit.
8: Ja.
0: Bij Poëzie in Carré. Afgelopen april droeg Lieke Marsman zelf voor uit haar nieuwe bundel. Het werd haar laatste optreden.
8: Ja.
0: Hoe was dat?
8: Ja, ze was de eerste dichter van de avond. En we zaten allemaal op het podium aan tafeltjes. En,
0: was dat een beladen moment?
8: Ja, achteraf wel, maar toen eigenlijk ook wel. Er hing wel iets onder. Er hing een enorme. Eigenlijk alsof ze een soort harnas had aangetrokken van. Ze trok ten strijde. Daar kwam het eigenlijk op neer. En in de loop van de voordracht werd ook duidelijk hoeveel moeite het te kostte. Gewoon hoe ziek ze eigenlijk was. En hoe goed ze het deed. En ze werd ook helemaal volkomen de hemel ingeklapt daarna. En toen de klappen eindelijk was afgelopen, toen riep nog iemand uit de zaal: Lieke, je bent fantastisch. En dat was zo mooi. Dat was zo mooi. Het was een prachtige voordracht. Ja, en achteraf denk ik, want het is 2 maanden geleden op de kop af, haar laatste grote optreden.
0: Wij kunnen dat een stukje daarvan laten horen.
8: Ja, graag.
0: En we hadden het er ook over dat we daar dan ook dit gesprek mee afsluiten. Dankjewel, Ingmar. We horen
9: ga je
0: Lieke.
9: Zeggen, Gerrit. Mensen als jij.
0: We starten hem even opnieuw. Lieke Marsman.
9: Daar ga je weer, zei Gerrit. Mensen als jij zijn alleen maar bezig met polarisatie. Met ben je links of ben je rechts? Kijk nou eens objectief. De mensen stemmen op ons a priori. De post wordt bovendien nog steeds bezorgd. Het gaat mij niet om links of rechts, maar om de vraag: ben je anno 2026 nog in staat om een gelachte boodschap te ontvangen? Of reageer je alleen nog maar wanneer iemand de realiteit voor je plat slaat of opklopt? Daar zit, als ik echt bij mezelf ten rade ga, mijn grootste verdriet. Dat we met kale taal en rechtlijnige algoritmes een rommelige wereld hebben gecreëerd in plaats van andersom. Een wanordelijk gespeld, maar helder, prachtig paradijs. En toch rest mij slechts 1 heldere vraag, zei Gerrit. Jij geniet nu toch ook van die hypotheekrenteaftrek? Dat was zo. We zwegen.
0: Lieke Marsman was dat in Carré.

0: The sun will never settle, Kingfisher.
1: Wie wint de Brusselprijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Sra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn? Bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.
0: De toekomst van Moerdijk is na vanavond weer een groot vraagteken. De wethouder maakte op een informatieavond, waar ook staatssecretaris Debat aanwezig was, bekend dat er deze maand toch geen besluit wordt genomen of het dorp blijft bestaan of niet. Inwoners die naar de avond kwamen voor meer antwoorden gaan dus naar bed met nog meer vragen. Journalist en maker van de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening, Jorik Simonides, was erbij vanavond. Goedenavond, Jorik.
2: Goedenavond.
0: Hoe viel het nieuws bij de inwoners van het dorp? Of eigenlijk het nieuws dat er nog geen nieuws is?
2: Ja, dat is precies wat het is inderdaad. Het nieuws dat er nog geen nieuws is. Ja, toch, dat zorgt er toch wel voor een hoop verwarring bij mensen. Maar ook wel voor een hoop onvrede. Je hoorde in de zaal nou toch al wat gelach, besmuikt gelach af en toe. Wat gezucht en gesteun. Want het is voor mensen die hier wonen wel de zoveelste keer dat er eigenlijk geen duidelijkheid komt voor ze. De toekomst van Moerdijk staat al langer onder druk. In december was eigenlijk de bedoeling, had er een besluit genomen moeten worden over wat er met het dorp zou gebeuren. Werd toen uitgesteld door het kabinet wat er toen zat. Maar inmiddels zit er een nieuw kabinet en een nieuwe staatssecretaris. Maar die hebben vandaag dus ook laten weten dat in juni, want dat was de bedoeling, zou er een besluit vallen dat dat niet gehaald gaat worden.
0: Nee, want eerder leek wel vast te staan, min of meer zeker, dat het dorp zou verdwijnen. Nu is dat niet zeker meer. Wat is er veranderd in die tussentijd?
2: Ja, nou, de staatssecretaris zegt dat er een nieuw scenario in beeld is gekomen waarbij dat dorp toch kan blijven. Voor je beeld, er moeten hier allerlei energieplannen zijn hier in ontwikkeling. Die vragen om heel veel ruimte en er wordt al jaren gesproken over waar dat moet komen. Dat moet ergens in deze gemeente terechtkomen. Nou, toen heeft de gemeente gezegd in november vorig jaar, wat ons betreft is dat het best om dat op de plek van het dorp te doen. Want als je het om dat dorp heen bouwt, dan raakt dat aan nog veel meer dorpen en dus aan nog veel meer mensen. Dus dat is eigenlijk nog slechter. Maar tot een besluit kwam het dus niet in december. Nou, toen is er inmiddels veel gebeurd. Een nieuw kabinet, nieuwe staatssecretaris, die zijn vervolgens weer verder gaan praten met het Rijk en met de provincie. Het is er ergens toch kennelijk een nieuw plan in beeld gekomen waarbij die plannen met minder ruimte uitgevoerd kunnen worden. En zo zegt de staatssecretaris dus ook misschien om het dorp heen. Maar dat moet allemaal nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. En dat gaat weer langer duren. En daarom gaat een besluit in juni, wat dus echt de harde belofte was in december, dat gaat niet gehaald worden.
0: Nee, maar dan zou dus toch wel een en ander om het dorp heen gebouwd worden, maar niet zoveel als eerst. Eigenlijk de situatie.
2: Nee, het is nog een beetje onduidelijk wat er dan precies verandert aan de plannen. Het ministerie wil er eigenlijk nog helemaal niet zoveel over kwijt. Wat de gemeente erover zegt is dat het om ongeveer 240 hectare gaat nog, wat in hun gemeente moet gaan plaatsvinden. En dat was voor je beeld 450. Dus dat is bijna de helft wat dan zou verdwijnen. En er wordt ook wel gekeken of dat dan voor een deel op het industriegebied wat hier al ligt, of het binnen dat terrein wat er al ligt kan gebeuren. En zo zou er dus om het dorp heen gebouwd kunnen worden. Maar ja, er wordt ook wel duidelijk bij gezegd, heel concreet is het nog niet. En de gesprekken lopen nog en dat moet allemaal nog uitgezocht worden.
0: En dan was de wethouder de gedeputeerde ook van de provincie en de staatssecretaris. Die houden zich alle drie bezig met de toekomst van Moerdijk. Had jij nou het idee dat ze de neuzen dezelfde kant op hebben staan?
2: Nou, daar was ik in ieder geval wel benieuwd naar voorafgaand. In hoeverre dat lukte, want er zijn natuurlijk wel een beetje tegengestelde belangen daarin. De gemeente die heeft eigenlijk in november dus al uitgesproken, wat ons betreft kunnen we het beter op de plek van het dorp doen. Daar heel erg in de wind gestaan. Ook wel een beetje het kabinet daarmee uit de wind gehouden. Dus die voelde zich toen wel heel erg toch een beetje in het hemd gezet toen het uiteindelijk toch tot uitstel kwam. Dus ik was heel benieuwd of we daar iets van gingen zien vanavond. En dat heb je voorzichtig ook wel gedaan. Want er is dus vanavond toch bekendgemaakt dat het niet gehaald gaat worden in juni. Het was aanvankelijk niet echt de bedoeling dat dat vanavond al naar buiten zou komen. Er kwamen uiteraard vragen over van bewoners. Er werd door de staatssecretaris een beetje omheen gedraaid aanvankelijk. Hij zei al wel, ik weet het allemaal nog niet. En eind juni, dan kan het ook zijn dat we gaan vertellen wat we daarna nog moeten doen. Toen is het op een gegeven moment gewoon point blank gevraagd door een bewoner van, wordt het weer uitstel. Nou ja, de staatssecretaris draaide er ook toen weer omheen, maar de wethouder die heeft het gewoon toen uitgesproken. Het gaat hem niet worden 29 juni.
0: Nee. En nu ben jij het afgelopen jaar daar veel geweest voor jouw werk in Moerdijk. Je kan natuurlijk niet voor alle inwoners spreken, maar bij de meerderheid, zeg maar, wat zouden zij nou het liefst willen op dit moment?
2: Ja, toch ook wel duidelijkheid. Dus eigenlijk precies wat er vandaag niet gekomen is. Samen met BNR-collega Lennart Royakkers zijn we hier een half jaar mee bezig geweest. En we hebben bewoners gesproken, maar ook allerlei andere belanghebbenden. Met als grootste partij daarin het bedrijfsleven en de industrie. Want ja, die hebben al die ruimte nodig voor elektrificatie en voor verduurzaming. En zij zijn hier ook niet bij geholpen. We hebben met VNO-NCW gesproken, de regionale tak hier, die dus die bedrijven vertegenwoordigt. En die waren hier eigenlijk al wel bang voor. Die waren bang dat het weer tot uitstel kwam. En dat is echt voor iedereen het slechtste scenario. Dus voor zowel bewoners als voor bedrijfsleven, hoe erg die belangen ook uiteenlopen, is niemand hierbij geholpen.
0: Nee, terwijl als dit gaat betekenen dat het dorp toch kan blijven bestaan, hè, als ze dat ene scenario nog verder uitwerken en zeggen, hey, het kan wel.
2: Ja.
0: Dan denk ik toch dat heel veel inwoners daar wel blij mee zullen zijn.
2: Ja, en dat is ook wel waarom de staatssecretaris dit de moeite waard vindt en de wethouder daar toch ook maar weer in meegaat. Want ja, hij is toch wel eens een inwoners verplicht, zei hij me vandaag, als dit een scenario is om dat serieus te onderzoeken. Ik heb ook wel bewoners gesproken die het als goed nieuws interpreteren, want ja, het is toch weer een sprankeltje hoop natuurlijk voor de toekomst van dat dorp. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog wel heel veel vragen. Want er zal dan misschien minder energieinfrastructuur aan worden gelegd. De ruimteopgave zal dan misschien kleiner worden. Maar het gaat nog steeds wel om meerdere honderden hectares. Wat heel dichtbij dat dorp terecht gaat komen. En wat volgens de gemeente ook wel weer allerlei vragen met de leefbaarheid met zich meebrengt. Dus dat is dan wel de grote vraag van... waar ga je dat dan plaats laten vinden? En wat doet dat met de leefbaarheid van die dorp?
0: Ja, en je had het net ook al over de industrie en het bedrijfsleven. Gaan ze met claims dreigen, denk je?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ja, ik heb ze wel nog eventjes gevraagd. Ja, zij zagen dit ook niet aankomen natuurlijk. Het was voor ons ook een beetje een verrassing dat we vandaag hoorden dat dit uitstel kwam. Ik heb nog geen reactie vernomen, maar ik ben wel heel benieuwd wat dit voor hun betekent. Ze hebben wel, onder andere ook de Port of Moerdijk, het havenbedrijf, heeft zich daar ook stellig over uitgesproken. Altijd gezegd, ja, dit is ook voor ons onwenselijk. Laat het maar tot besluitvorming komen. Ja, dat het ook tot claims leidt, dat durf ik niet te zeggen. Maar het zal in ieder geval tot een hoop onvrede leiden.
0: Dankjewel, Jorik. Jorik Simonides hoorde u vanuit Moerdijk. Dank.

0: The Killers samen met Phoebe Bridgers, Runaway Horses.
1: Heeft u een
0: vergunning? Over het korte maar bewogen leven van de Joodse schrijver Etty Hillesum, die op haar 29ste in Auschwitz werd omgebracht, is een internationale dramaserie gemaakt, Etty genaamd. En die is vanaf zaterdag ook bij de NPO te zien.
1: Heeft u een vergunning om Amsterdam te verlaten?
2: Hoe weet hij dat ik een vergunning nodig heb?
3: Hij heeft me oefening gegeven. Een soort van emotioneel gereedschap.
2: Ik leefde ineens anders. Vrij.
4: En je realiseert je ook dat dit nog maar het begin is. Voor jullie allemaal.
2: Ik heb altijd mezelf nog. Wat er ook gebeurt.
0: Het is een Frans-Duits project gemaakt door een Israëlische regisseur. En een van de Nederlandse acteurs in de serie is Leopold Witte. Ik sprak hem eerder vanavond en zei goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Etty Hillesum heeft dagboeken geschreven voor de oorlog en in de eerste oorlogsjaren. Die zijn in 1986 voor het eerst uitgegeven. Had jij, voordat je voor deze serie gevraagd werd, al iets van haar gelezen?
5: Ja, raar genoeg ontdekte ik dat eigenlijk later pas dat ik dat wel gelezen had. Mijn vader die heeft dat mij in de jaren 80 gegeven. Toen was ik een twintiger. En dat is het enige boek wat hij mij ooit heeft gegeven. En ik heb dat toen wel gelezen, maar dat heeft toen niet zoveel indruk op mij gemaakt. Ik, in de zin van jeetje mine, wat allemaal erg. Maar niet de indruk die het mij kort geleden zo intens heeft gegeven. Ten meer ook omdat mijn vader zelf in kamp Amersfoort heeft gezeten. In strafkamp, dik 2 maanden. En dat heeft zijn leven ook wel getekend. En dat, die herinnering heb ik ook als kind. Dat het in ons huis altijd, als het over de oorlog ging, of zo rond 4, 5 mei, dan was er een zware stemming in huis. En dan kroop mijn vader een beetje ineen. De televisie mocht niet aan. En dat verdriet, dat heb ik altijd gevoeld. En maar sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen, namelijk dit dagboek. Dat je ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring, heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haten. Toen ik de serie heb gezien, voor het eerst op het festival in Venetië, toen drong dat zo intens tot mij door. Ik denk van, mijn god, dit heeft mijn vader mij willen vertellen. En daar heb ik toen niet genoeg naar geluisterd. Dat heb ik me toen niet genoeg gerealiseerd. En nu mijn vader al jarenlang dood is, begrijp ik pas de les die hij mij heeft willen geven.
0: Ja.
5: Had ik enorm verdriet dat ik niet samen met hem hierover heb kunnen spreken.
0: Ja. En je zegt, toen ik de serie zag, voor het eerst in Venetië, bedoel, jij speelt in die serie, jij bent te zien in die serie.
5: Ja,
0: je kent het script wel, maar je hebt dus, je hebt natuurlijk een heleboel scènes gemist. Ook waarin Etty dan vertelt over hoe zij denkt.
5: Ja, maar ik had het script gelezen. Ik heb een kleine rol in de serie. Maar we hebben wel met elkaar de serie besproken. En ik heb het allemaal gelezen. Dus ik wist wel ongeveer wat ik te zien kreeg. En het geniale van de serie, en daar was ik meteen ongelooflijk van onder de indruk, is dat hij, Haggai Levy, die een zeer bijzondere man is, het script heeft geschreven en geregisseerd. Maar hij heeft het in deze tijd geplaatst.
0: Ja, je ziet het Amsterdam van nu.
5: Je ziet het Amsterdam niet echt van nu. Er zijn geen telefoons of geen mobieltjes. Er zijn geen computers. Maar het is wel het hedendaagse Amsterdam. En
0: Etty zit in de trein, in een NS-trein met een conducteur van nu, zeg maar.
5: Ja, en die auto's rijden, de kleding is min of meer, in ieder geval, het is tijdloos, het kan van nu zijn. En dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we van, ja, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie, ontdekt zij eigenlijk in wat voor tijd zij leeft, dat het fascisme opkomt. En door het in nu te plaatsen, krijg je dat weer. Heb je weer het gevoel van, het kan echt nu gewoon weer gebeuren. En misschien zijn we al zover dat we dat het al aan het gebeuren is. Dat het fascisme in onze maatschappij een steeds grotere rol krijgt.
0: En zij moet zich daartoe verhouden. Uiteindelijk, ze raakt onder invloed van de Duitse handlezer Spier, op wie ze ook verliefd wordt. Ze heeft ook met jou als oudere huisbaas een verhouding. Maar deze Spier, wat betekende hij voor haar?
5: Nou, zij komt uit een gezin waarin met name haar moeder last van psychische klachten had. Zeer depressief. Haar broer was zeer depressief. Dat was Mischa Hillesum. Dat was toentertijd een groot pianist. Die in het concertgebouw optrad. Een van de meest getalenteerde pianisten van zijn generatie. Maar die leed ook enorm onder allerlei depressies, faalangst, hysterie enzovoort. Haar andere broer ook. En zo is zij bij die Julius Spier terechtgekomen, eigenlijk om zichzelf te onderzoeken. Uit angst dat zij ook te veel slachtoffer zou worden van haar depressieve gevoelens en gedachtes. En zo is zij bij die Julius Spier terechtgekomen. En daar heeft zij een soort zoektocht naar zichzelf gemaakt. En tegelijkertijd, binnen die zoektocht naar wie zij is en hoe zij met haar demonen kan omgaan, komt de buitenwereld en neemt het over. En komt het gevaar rondom haar. En als Joodse vrouw kan ze steeds minder en minder en minder, wordt haar vrijheid beroofd. Dat is schitterend verfilmd. En komt ze helemaal geïsoleerd te staan en moet ze zich verhouden tot een nieuwe realiteit. Een vernietigende realiteit voor haar. En die zoektocht naar zichzelf en later naar in wat voor tijd zij leeft. En dat zij gehaat wordt door een grote groep mensen. En dat ze ook door de Nederlandse bevolking ook verraden wordt. Dat is haar zoektocht. En daar heeft zij een soort, ik noem dat ook wel een zoektocht naar moed. Omdat ze de moed heeft ontwikkeld bij zichzelf om te zeggen, ik wil de ander niet haten. Want ik wil de ander niet ontmenselijken. Want als ik de ander ontmenselijk, dan ontmenselijk ik iets in mezelf. En haat ik iets in mijzelf. Want we zijn allemaal mensen. En de ander, dat ben ik. En dat is een buitengewoon moeilijk te begrijpen filosofie. Maar daar gaat de serie over. En wat het knappe van haar is dat ze niet alleen die filosofie heeft ontwikkeld in haar dagboeken en een ongelooflijke menselijkheid heeft gecreëerd, maar dat ze er uiteindelijk ook naar heeft gehandeld. Want ze heeft uiteindelijk besloten om niet
0: onder te duiken.
5: Ze heeft niet bij de Joodse Raad gewerkt, waar ze wel buitengewoon welkom was. En ze heeft uiteindelijk ervoor gekozen, vanuit die zelf ontwikkelde filosofie, om vrijwillig, dat is onvoorstelbaar, vrijwillig naar Westerbork te gaan om daar mensen te helpen. En dat is uiteindelijk haar ondergang geweest. En dat wordt ongelooflijk mooi in de serie uitgelegd.
0: En in de serie wordt ze ook tegengehouden, hè? Of in ieder geval proberen meerdere mensen om haar heen haar tegen te houden. Dat is in het echt naar verluid ook gebeurd.
5: Ja.
0: Heb jij wel begrip voor haar besluit? Of had je haar in het echte leven, als je haar zo goed gekend had als in de serie, haar ook willen tegenhouden?
5: Ja, want ik denk dat, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik in de realiteit met zo'n vrouw zou omgaan. Misschien zou ik er helemaal gek van worden, maar dat weet ik niet. Maar ze is zo'n principiële dame. Maar er is een schitterende scène, gespeeld door Gijs Naber en Etty. Een scène van bijna 25 minuten, waarin zij uitprobeert te leggen dat zij niet dood wil, dat ze niet naar het kamp gaat om daar vrijwillig te sterven. Maar ze zegt, ik wil niet dood. Dat is ontzettend ontroerend in die lange, lange scène. Dat ze, ik wil niet dood, maar ik wil alleen maar leven op mijn manier. Want als ik niet op mijn manier kan leven, dan wil ik niet. Dat is een enorm ingewikkeld gevecht in haarzelf om die stap te maken.
0: Want uiteindelijk gaat ze met haar keus wel helaas de dood tegemoet, hè?
5: Ja, en dat wil ze natuurlijk niet, maar ze wil zich vasthouden aan haar eigen principes. En dat is een onbegrijpelijke keuze. Dat begrijp ik niet. Maar tegelijkertijd, als je naar die serie kijkt, je moet er even geduld hebben om in die serie terecht te komen. Maar dan is hij zo intens ingrijpend en zo belangrijk om haar verhaal te vertellen in deze tijd. Waarin we natuurlijk allemaal opgenaaid worden door van alles en nog wat. En we komen tegenover elkaar te staan. En zij probeert er een antwoord op te formuleren. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. En dat vind ik zo intens belangrijk. En, dus ik hoop heel erg dat mensen hiernaar kijken.
0: En dat inderdaad in het decor van nu. Leopold ja. Witte, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: En actrice Claire Bender, die speelt ook in de serie. Zij is straks Nooit meer slapen. Morgen is er natuurlijk weer een oog. En heel leuk met een nieuwe presentator in ons team. Eshuet El Miloudoui. Ik wens u een goede nacht.
6: NPO Radio 1.
7: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
8: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese migratiepact ingevoerd.
7: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
8: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
7: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
8: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
9: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het.

0: voor vandaag en morgen.
1: Spinoza, de Moca Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Jouw realisme.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

slein. Een strochbeelden in een film rond ons. Verdaven, ik ben in een. Praten is net mijn sterkste kant. Ik wil wel, maar het gaat net meer. Het werkt als een slot op mijn verstand.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.